0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Tangerine en Venice.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam die weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer oerkracht.
3: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
7: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
8: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
12: Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Woehoe!
0: Radio Oost.

0: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl. Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn.
1: Oma altijd dichtbij met Vodafone. Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
6: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8:00.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
12: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
16: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
17: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
18: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
10: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Crowded House en Weather With You.
1: Thuis op zondag.
0: Tanja Reinders. Goedemorgen, welkom op deze zondag bij Radio Oost. Wat gaat de week toch ontzettend snel. Nou, misschien staat bij jou de koffie al klaar. Misschien moet de dag nog een beetje op gang komen. Die van mij in ieder geval wel. Want na een paar dagen Twentebloeding was het opstaan wel ietsje zwaarder dan normaal voor mij. Maar ik ben er, ik heb koffie en ik heb er zin in. De komende twee uur neem ik je mee door Overijssel met mooie verhalen, muziek, het weer. Met leuke dingen om vandaag te doen. En natuurlijk ook genoeg om even voor thuis te blijven. Want we hebben weer een heel leuk verhaal over een goed boek in het tweede uur. Nou, hoe jouw zondag er ook uitziet, leuk dat je luistert. Dit is Thuis op Zondag.
1: Thuis op Zondag.

Wat een heerlijke start vandaag bij Thuis op Zondag. Dit was Pointless van Louis Capaldi en daarvoor hoorde je ABBA en Eagle. Nou, we hebben een hele mooie ochtend voor je in petto, want het is echt een drukte van je welste in Overijssel dit weekend, zeg. Zoveel te doen. Ik denk dat kiezen nog lastig gaat worden voor je. Daarom zetten wij straks een paar van de leukste evenementen en doedingen voor je op de rij. En we bellen met Ellen Wisse over de theatervoorstelling Polderjongers. Een voorstelling die op dit moment in Almelo speelt. En gisteren hadden ze de premièreavond. En natuurlijk zijn wij heel erg benieuwd hoe dat is gegaan. En we spreken straks ook met onze weerman Hans. Want wat doet het weer vandaag en wat kunnen we de komende dagen verwachten? En in het tweede uur dan schuift Jan Wietsma bij mij aan. Althans telefonisch aan de leestafel. Want hij vertelt over zijn onlangs verschenen roman De Andere Kant van de Schaduw. Kortom, genoeg te beleven deze zondagochtend. Blijf erbij, want we hebben ook heel veel lekkere muziek. Wat dacht je van Louis Armstrong en What a Wonderful World?

Een oudje, maar hij blijft toch wel lekker, hè? Helemaal op de zondagochtend, vind ik. What a Wonderful World van Louis Armstrong. Ja, ik zei het al, heel veel te doen in de provincie op dit moment, dit weekend. Dus ik ga je een beetje bijpraten, want misschien denk jij wel van... nou, vanmiddag ga ik er eens even lekker op uit. Het kan. Zo kun je bijvoorbeeld naar de Korenmarkt in Almelo. Want daar is vandaag de grote buitenpassaar. Van 12 tot 5 staan er zo'n 30 kramen met Indische en Molukse gerechten. Met snacks, cultuurproducten en andere bijzondere spullen. En natuurlijk is er muziek van de Rocking Players. Die zorgen voor de live muziek. De toegang is helemaal gratis, dus je kunt er gewoon lekker rondlopen. Je kunt wat eten proberen en genieten van de muziek en de sfeer. Vandaag dus de buitenbazaar in Almelo van 12 tot 5 op de Korenmarkt. En wie zin heeft om lekker te struinen, die kan naar Steenwijk. Want daar staat de binnenstad in het teken van de Heerlijk Landleven Vesting Fair. Op de markt vind je meer dan 60 kramen met onder meer wol, brokanten, woondecoratie, kunst, kleding en allerlei streekproducten. En alleen kijken hoeft natuurlijk niet, want ook daar zijn weer genoeg foodtrucks. En je kunt er terecht voor bijvoorbeeld vers brood, voor honing, voor jam, gerookte vis en misschien ook wel voor een pannenkoek. Ook is er muziek voor de nodige sfeer. De Vesting Fair is vandaag van 11 tot 5 en ook daar is de toegang gratis. En wil je het struinen langs de kramen combineren met een middagje winkelen? Het is ook nog eens koopzondag in Steenwijk. Dus ja, streekproducten, leuk. En dan ook nog even een uittip in Borne, want daar worden vandaag de Melbourne-dagen afgesloten. 5 dagen lang stond het centrum van Borne in het teken van muziek, van sport, eten en gezelligheid. En ook vandaag is daar nog alles te beleven. Bijvoorbeeld een bijzondere recordpoging bij restaurant Kir. Daar hebben we ook al volgens mij gisteren iets over hier bij Oost gemeld. Want daar wordt geprobeerd om een enorme hoeveelheid carpaccio te maken. Het precieze record is nog even spannend, maar het moet in ieder geval een flinke schaal worden. Bezoekers kunnen daar ook nog een stukje van proeven. En nieuw dit jaar is het Kapellenfestival bij de haven. Vanaf 2 uur vanmiddag zorgen verschillende kapellen voor muziek en voor gezelligheid. En daar kun je gewoon aanschuiven en luisteren. Dan nog even iets voor de jongere bezoekers. Dan is daar het Teens Event met onder meer sportieve activiteiten van de Kids Club van Twente. Natuurlijk is er ook kermis. En er zijn in het centrum allemaal kraampjes en activiteiten. Kortom, Borne is vandaag de place to be. Het is nog 1 dag een groot feestterrein. Blijven we nog even in de buurt van Borne en Hengelo, want vandaag worden in Oele de volksfeesten afgesloten. Een ouderwets gezellig dorpsfeest met activiteiten voor jong en oud. Om 11 uur begint de fietstour en op hetzelfde moment vertrekken ook deelnemers aan de oldtimerrit. Dus liefhebbers van mooie oude auto's die kunnen hun hart ophalen. Vanaf 12 uur gaat het grosvolleybaltoernooi ervan start. Op het feestterrein is ook kermis. En er is natuurlijk ook van alles te eten en te drinken. Het terrein is vandaag overdag gratis toegankelijk. De volksfeesten van Oele zijn vandaag te vinden aan de Oelersteeg in Hengelo.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want

zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Ja, dit kan je niet mooi vinden. Het dorp van Wim Sonneveld. Ja, we draaien op zo'n zondagochtend gewoon muziek voor iedereen. Lekker wakker worden, want dat is natuurlijk jouw zondagochtend. En ja, ik hou je ook een klein beetje op de hoogte van het nieuws. Want een automobilist is gisteravond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk aan de Weidelaan in Raalte. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De brandweer had het vuur wel snel onder controle. Het slachtoffer is uit de auto gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. En vier Hengeloers laten begin september van zich horen op de bowlingbaan in Malmö in Zweden. Jesper, Pascal, Willem en Ingrid van Stichting De Springplank vertegenwoordigen Nederland tijdens de Special Olympics Invitational Games. Van 2 tot en met 6 september nemen sporters met een verstandelijke beperking uit verschillende landen het tegen elkaar op. Voor de vier Hengeloers wordt het daarmee niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook een bijzondere internationale ervaring. En PEC Zwolle heeft zichzelf gisteravond tekort gedaan in de thuiswedstrijd tegen NEC. In een bizar penalty-duel kregen beide ploegen 2 strafschoppen. NEC benutte ze allebei. PEC scoorde 1 keer en PEC-spits Koen Costons die miste de eentje. NEC-verdediger Per Schuurs besliste het duel in de slotfase met een kopbal. Het werd uiteindelijk 1-3. En tot zover het nieuws. Wil je meer nieuws lezen, dan kan dat op onze website oost.nl of in de app van Oost. Ja, en wij gaan naar de telefoon, want Hans, onze weerman, die heeft zich weer verdiept in de weersverwachting van vandaag en komende week. Goedemorgen, Hans.
1: Dag Tanja, goedemorgen.
0: Wat fijn dat je er weer bent.
1: Nou, altijd leuk om te horen.
0: Goed zo, ja. Nou, jij hebt je weer verdiept in het weer van vandaag, want er staan weer een heleboel uitjes op de planning overal in Overijssel. Maar eerst eventjes terug naar afgelopen week, want we begonnen met prachtig zomerweer, maar vrijdag kregen we ineens heel veel regen, wind. Hoe kijk jij terug op het weer van de afgelopen dagen?
1: Ja, eigenlijk was het de afgelopen week heel normaal weer voor augustus. Het was wat wisselvallig. Inderdaad, er waren een paar mooie en ook warme dagen bij. Zeker de donderdag was een fraaie dag. En toen kwam de klad er eigenlijk in. En de wind sloeg wat om, ging naar het zuidwesten toe en er kwam neerslag binnengetrokken. En afgelopen week hebben we de neerslaggetallen, die zien er eigenlijk heel normaal uit voor een week in augustus. Weinig bijzonders wat dat betreft. Nijverdal had 10 mm, was wat aan de droge kant. Hengelo, Holten en de Lutte zaten allemaal onder in de 20. Enschede had 30 mm over de hele week en IJsselmuiden had ook 30. Dus verspreid over de provincie is er best wat neerslag gevallen. En dat was ook welkom. Maar wat dat betreft geen bijzonderheden voor deze fase van augustus eigenlijk.
0: Het moest wel even winnen hoor.
1: Ja, dat wel. Dat had ik eigenlijk ook wel. Dan is het een dag bewolkt en wordt regenachtig buiten. En denk je, ik kan niet op de pantoffels naar buiten of zoiets. Ik moet alweer de laarzen aan doen.
0: Precies, nee. Maar jij loopt vaker op je laarzen, toch?
1: Ja, dat komt heel vaak voor. Nee, maar goed, je moet ze weer uitdoen als je binnenkomt en zo. Ach, dat soort ongemakken. Dus wat dat betreft.
0: Nou, jij weet het, hè. Vorige week hadden we het even over Twente Bloening. Ook een beetje mijn dingetje. Afgelopen weekend de Oostballon was er ook. Maar we moesten vrijdagavond toch alle ballonvaarten aflassen. Vanwege de wind en de regen. Maar heel bijzonder, zo'n 60 kilometer verderop gingen wel ballonnen de lucht in. Want daar zaten ze net achter de buien. Maar hoe kan dat weer nou op zo'n relatief kleine afstand wel zo verschillend zijn?
1: Ja, die buien die groepeerden zich eens een klein beetje. Want één losse bui, dat is een kilometer of 5 tot 10 groot. Zo'n ding kan je nog overzien. Maar ze groepeerden zich een beetje in clusters, in groepjes. En als je pech hebt, dan hangt die precies net zo'n groepje in de buurt van je of boven je wanneer je met wilt gaan ballonvaren. Ja. En verderop, dan heb je een gebied waar juist wat een beetje dalende lucht zit. Dan is het helder en heb je er geen last van. Ja, je kunt het net treffen of net niet. En aangezien we de plek waar de ballonnen opstijgen niet kunnen verplaatsen en we kunnen zelf ook niks aan die buien doen. Ja, je kunt het treffen of niet.
0: Ja, nou, volgend jaar is er gewoon weer Twente Bloening, hoor, de laatste week augustus. Mm-hmm. Dan eventjes naar het weer van vandaag. We zijn nog niet van die wisselvalligheid af, ben ik bang?
1: Oh nee, nog lang niet. Als ik kijk naar de radar en naar het satellietbeeld nu, dan zien we dat de buien wat minder pittig zijn dan gisteren. Maar er komen nog steeds van die lichte buien over ons heen. Het is ook volledig bewolkt in Overijssel. Nergens zien we nu de zon. Misschien een enkele hele lichte opklaring in de buurt van IJsselmuiden, maar dat moet net eventjes een spelderprik wezen. Nou, temperatuur is een graad of 17 tot 18 en daar komt vandaag nog wel wat bij. We gaan naar ongeveer 21 graden, misschien 22 op de mildste plekken, maar dat moet alles meezitten. Gaan we uit van 21 graden met sporadisch even zon. Nu en dan een lichte bui en in de loop van de middag wordt het geleidelijk aan praktisch droog. Dan verdwijnen eigenlijk alle buien wel. En ook de wind gaat dan wat afnemen. Dus we zien een lichte verbetering, maar het is niet echt een enorme sprong voor de mensheid, om het zo te zeggen. Vanavond dan komt er weer nieuwe bewolking. Komen er ook uiteindelijk wel weer nieuwe buien. Dat gebeurt pas in de nacht. En dan gaat de wind ook weer opsteken. Zuidwestelijke wind matig tot morgen misschien vrij krachtig in het westen van de provincie. Want er nadert ons weer een nieuwe storing en die gaat ook weer nieuwe buien brengen. Bovenlucht koelt een beetje af. En een afgekoelde bovenlucht geeft meer onstabiliteit, dus morgen zijn de buien ook wat pittiger. Er zou morgenmiddag hier en daar best wel eens een slag onweer tussen de buien kunnen zitten. Nou, tussen die buien door is het wel droog, maar de zon heeft het moeilijk. Misschien dat hij af en toe een knipoog geeft morgen. Verder wekt het vooral een herfstige indruk met dus een iets onder normale temperatuur van 18 of 19 graden. Na die buien dan is er weer een storing weggetrokken en volgt een klein ruggetje van hoge druk. Nou, mocht je dinsdag de tijd hebben of de ruimte hebben om even naar buiten te gaan, dat lijkt nu al de beste dag van de week te gaan worden. Belooft dus wat.
0: Die staat genoteerd.
1: De graad op 21 tot 22 staat er dan op de thermometer. Het is vrijwel droog. In de middag kan het misschien onstabiel genoeg zijn voor een enkele losse lokale bui. Maar de meeste plekken zullen het dinsdag gewoon droog houden. Matige wind uit het westen erbij. Maar ja, een ruggetje van hoge druk trekt ook weer weg. En vanaf woensdag breekt een tweede periode van wisselvalligheid aan. Woensdag zelf lijkt nog een soort overgangsdag met opnieuw een graad of 21. Praktisch droog, misschien een enkele hele lichte bui, maar ik denk eigenlijk dat de woensdag ook nog wel droog blijft. Maar daarna, daar komen die zuidwestenwinden er weer in. De wind trekt ook aan qua kracht. Windkracht 4, misschien windkracht 5 in de kop van de provincie. Diepe land inwaarts windkracht 3 tot 4. Bij een jaar gemiddelde temperatuur die eigenlijk rond normaal zit, een graad of 21. Misschien tegen 22 aan als het mee zit. En dan hebben we een mix van zon, bewolking en ook weer buiige neerslag. Dus we blijven een beetje in hetzelfde thema hangen, met twee dagen die wat droger en wat rustiger lijken.
0: Maar wel de paraplu bij de hand, begrijp ik.
1: Die zou ik de hele tijd bij de hand houden, maar morgen even opletten. Want als het onweer is, een paraplu juist helemaal niet zo'n praktisch ding. Dan kun je hem beter opvouwen.
0: Daar heb je ook weer gelijk in. Met de wind erbij is dat ook niet helemaal handig, hè?
1: Nee, dat is ook nog weer een ding.
0: Nee, nou, we zijn weer helemaal aangesloten en we weten weer wat we vandaag kunnen verwachten. We kunnen erop uit dus, als ik jou begrijp, vooral in de middag. En volgende week gewoon een beetje uitkijken wat voor weer het wordt, wat
1: precies
0: we aan gaan doen. Top, dankjewel Hans voor vanochtend. Ik spreek je heel graag volgende week opnieuw.
1: Hetzelfde.
0: Tot dan.
2: Thuis

0: Een muziekje wat ons een beetje leidt naar een interviewtje. Want het is 8:45. Je luistert naar Thuis op Zondag. En we gaan heel eventjes terug in de tijd. Want ruim een eeuw geleden groeven 200 mannen, oftewel de polderjongens, op eigen kracht een 37 kilometer lang kanaal. En dat kanaal dat verbindt Almelo met Nothorn. En het werd destijds dus gegraven voor de handel. Maar sinds deze week dient een heel klein stukje van het kanaal als podium waar de theatervoorstelling Polderjongens te zien is. Die voorstelling die vertelt een veelzijdig verhaal van het kanaal. En het is tot en met zondag 13 september te zien in Almelo. En wij hebben aan de telefoon producent Ellen Wisse. Goedemorgen, Ellen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Goedemorgen. Gisteravond was de officiële première, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe was dat?
1: Ja, dat was een heerlijke avond. Een voorstelling met regen, maar dat maakt het soms extra mooi.
0: Met regen. Jullie waren voorbereid op de regen, hoop ik.
1: Ja, zeker. Okay. Ja. Het publiek zit droog, dus dat was allemaal geen probleem.
0: Dat is al fijn. Zeg, waar gaat de voorstelling over? Ik vertelde net natuurlijk al een klein beetje, maar ja, het is nog een beetje moeilijk in de inleiding om je dan voor te stellen hoe dat dan op zo'n podium eruit ziet. Vertel ons eens even waar het over gaat.
1: Nou ja, het gaat exact over het verhaal wat je net vertelde. En hoe werden die mannen ontvangen? Want het waren allemaal in feite arbeidsmigranten. En in die tijd kwamen ze niet uit het oosten van Europa, maar uit het noorden van Nederland. Dus de gebieden waarin minder werk was en dus hoge werkloosheid. Toen werd in Almelo het idee bedacht om het kanaal te graven. En toen zijn er overal pamfletten verspreid om arbeiders deze kant op te halen. En de voorstelling gaat eigenlijk over hoe ga je dan om met zo'n groep. In de winter konden zij niet graven. Ja, hoe vang je ze dan op? En hoe zorg je dat ze toch hun kinderen en hunzelf te eten kunnen geven?
0: Want ze deden dat echt letterlijk alleen maar met een schop en een kruiwagen, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, het was echt heel zwaar werk. En volgens mij was het 8 cent per gegraven kuub. Dus dat is ook nog niet eens heel erg veel geld. En de gezinnen gingen in plaggenhutten met ze mee. Dus iedere zoveel tijd werd die plaggenhut weer opgebroken en weer een stukje verder gezet. En in de winter, als het vroor, dan kon er gewoon niet gegraven worden en was er ook geen inkomen.
0: Dat klinkt best heftig, maar hoe zet je dat dan om naar een theaterstuk? Dat vind ik dan wel echt knap, want het is een enorm verhaal wat verteld moet worden.
1: Mm-hmm. Ja. Gelukkig heb ik daar een heel fijn artistiek team voor. Dan hoef ik dat allemaal niet zelf te doen. We bedenken met elkaar welke thema's in zo'n verhaal zouden passen. En dan gaat er een scriptschrijver mee aan de slag. En die is daar ongeveer een jaartje mee bezig om eerst lijnen uit te zetten. En ze denken van, welke personages gaan we erin zetten? En dan komt er uiteindelijk een heel mooi script uit.
0: En dan moet je op zoek naar acteurs.
1: Ja,
0: en
1: klopt.
0: Die acteurs die spelen op het water?
1: Ja, we hebben een drijvend decor gemaakt. Dus we hebben grote pontons in het water gelegd waar we een hoge stellage op hebben gebouwd. Het ziet er allemaal best wel indrukwekkend uit. En acteurs die spelen dus aan de ene kant van het water, op het water en dan ook nog aan de andere kant van het water. Dus die moeten soms best wel rennen om hun scènes op tijd te halen, omdat ze van de ene kant over de brug naar de andere kant moeten rennen.
0: En dat dan tot en met zondag 13 september. Dus dat is nog best een eindje. Goede conditie moeten ze hebben.
1: Ja.
0: Hey, wat maakt dit verhaal voor jou nou zo bijzonder? Als je er één dingetje uit zou moeten halen?
1: Ik denk dat dat toch wel, en dat is vaak in verhalen uit onze geschiedenis, dat de tijd zich ook weer terugkeert en dat het zich herhaalt, zeg maar.

0: Dus ik zeg, het is wel wat met die boot. Eerst geen boot en dan wel boot. En dan opeens een boot op de bodem van het kanaal.
1: Ja, wou ik zeggen, het lage water van het Twentekanaal heeft ook niet echt meegeholpen.
0: Nee, klopt. Nee, onze zoektocht naar boten is best ingewikkeld geweest. Maar uiteindelijk hebben we ze in de regio kunnen vinden. Dus we hebben zelfs de praam uit Almelo, die in feite op de locatie ligt. Alleen in formaat eigenlijk te klein was. Dus daar hebben we artistiek wat concessies moeten doen. En uiteindelijk hebben we de oude Enterse Somp, die uit de vaart is, die hebben we weer in het water gelegd. Maar daar bleek een klein gaatje in te zitten.
1: Een klein gaatje?
0: Ja, die vonden we afgelopen zaterdag op de bodem van het kanaal terug. Dus die hebben we met hulp van bulktransport en de brandweer Almelo hebben we die weer boven water kunnen halen.
1: Oké, en welke zet je nu in dan in de voorstelling?
0: Allebei.
1: Allebei, oké.
0: Ja, zeker, ja.
1: En hoe is het om samen te werken met de cast en de crew? Hoe gaat dat met jullie? Hoe ziet zo'n dag eruit voor jullie?
0: Een voorstellingsdag wil je dan op, hè?
1: Want ja, sorry. Ik ben wel eventjes benieuwd. Want, ja, precies. Maar je hebt, we komen zo eventjes op, hè? Wanneer kunnen mensen deze theaterproductie zien? Maar hoe ziet jouw dag eruit als je opstaat op zo'n dag dat je ook een voorstelling hebt?
0: Nou, ik heb net voordat wij aan de lijn kwamen met elkaar, kreeg ik de eerste weerberichten door voor vandaag. We hebben echt een weermonitorbedrijf erachter hangen die ons waarschuwt voor onweer en zware regenval. Is vandaag niet aan de orde, dus we gaan een mooie dag in. Dan ga ik vervolgens aan het team doorsturen hoeveel bezoekers hebben. Dat is vanavond uitverkocht, dus dat is ook hartstikke mooi.
1: Geweldig.
0: En dan gaan we eigenlijk vanaf een uur of twee beginnen we een beetje met het indekken van de tafels. Het opschonen van het terrein. Dan komen rond vier uur komen de acteurs binnen en die gaan zich voorbereiden. Soundchecken, zenderen, kappen, grim, omkleden, eten. En vanaf vijf uur gaat het terrein open voor het publiek.
1: Enorm, hè?
0: Lekker eten.
1: Ja, ja. Het is niet alleen maar even die voorstelling doen, hè?
0: Nee. Klopt. Nee.
1: En dan gaan ze, ja sorry, volgens mij we hebben een beetje dezelfde lijn. Maar dan gaan ze dus inderdaad de voorstelling in. Dit doen jullie tot en met zondag 13 september. Je zei net, vanavond is uitverkocht.
0: Ja.
1: Maar als ik dit verhaal hoor, het is in Almelo, dan denk ik, nou geweldig. Ik ben heel erg nieuwsgierig, ik wil daar ook naartoe. Hoe ga ik dat doen? Wanneer zijn er nog wel kaartjes? Wanneer zijn de voorstellingen?
0: De voorstellingen zijn op woensdag tot en met zondag. Dus we hebben nu nog twee weken te gaan. Aankomende week heb ik alleen nog kaarten voor de donderdag en de vrijdag. De rest is uitverkocht. Oh nee, en zondag ook nog, excuus.
1: Okay.
0: Dus donderdag, vrijdag, zondag nog. En de laatste week hebben we nog wat kaarten. Maar ze gaan echt heel hard. Dus als je nog twijfelt, hak deze week de knoop door. Want anders dan vis je naast het net.
1: Helemaal goed. Dat kan via jullie website, neem ik aan, de tickets bestellen.
0: Ja, klopt. Polderjongensvanalmelo.nl.
1: Polderjongensvanalmelo.nl. Hartstikke goed. Nou, ik verwacht dat je vandaag die andere tickets ook al kwijtraakt.
0: Ja, dat zou mooi zijn.
1: Ja, want fantastisch verhaal. En ik wil je heel erg bedanken voor je telefoontje. Dat je ons even bij hebt gepraat hierover. Ik wens je heel veel succes en vooral ook heel veel plezier de komende weken.
0: Ja. Komt helemaal goed, dankjewel.
1: Dankjewel Ellen. En de Polderjongens dus, de locatietheatervoorstelling in Almelo. Kijk op de website polderjongensvanalmelo.nl als je hier naartoe wilt.

Simply Red and It's Only Love. En dat brengt ons bij het nieuws van 9 uur alweer. Na het nieuws, dan zijn we bij je terug. Want het is echt een zondag om erop uit te gaan. We hebben straks nog een heleboel leuke uittips voor je. We bellen met Jan Wietsma over zijn allereerste roman. Dus ik zou zeggen, blijf gezellig bij ons. Want er komt nog genoeg aan in het volgende uur van Thuis op Zondag. Tot zometeen.

0: Oost. De Oosttribune.
1: Vanmiddag FC Eindhoven Heracles Almelo. En vanavond Cambuur FC Twente. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Eerst stopt de boer. Dan de tuinder. Dan de leveranciers. Dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
10: Voor de grootste keuze in slaapkamerinrichting...

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog. Het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
5: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Hey, Remon!
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Hey, Remon!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
17: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
16: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
2: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: De Pointer Sisters en Fire.
1: Thuis op zondag. Tanja Reinders.
0: Nou, en fire is het ook hier in de studio, hoor. Want we zijn lekker wakker op deze zondagochtend. Een hele goede morgen. Welkom bij het tweede uur van Thuis op Zondag. We hebben nog veel meer mooie muziek voor je. Ook heel veel leuke uittips. En we spreken straks met Jan Wietsma. Hij is accountant. Hij schrijft regelmatig voor financiële bladen. Maar nu ligt er ineens een roman van zijn hand. Nou, hoe komt iemand van cijfers en financiële vakbladen nou eigenlijk bij een verhaal terecht? Gaan we hem straks vragen rond de klok van 9:45. Maar eerst nog even lekkere muziek. We gaan luisteren naar Julio Iglesias en Willie Nelson. And to all the girls I've loved before.
1: Thuis.

Nick en Simon en kijk omhoog. Het is precies 9:15 bij Thuis op Zondag. De hoogste tijd om je weer even van wat uittips te voorzien vandaag. Want ik zei het al in het eerste uur. Er is vandaag echt enorm veel te doen in de provincie. We hebben er weer een paar voor je uitgezocht. Want als jij vandaag zin hebt in een dagje kunst, cultuur en gezelligheid, dan moet je eigenlijk in Ootmarsum zijn. Want daar is dit weekend de jaarlijkse manifestatie Kunst in Ootmarsum. Het hele centrum verandert in één grote kunstmarkt met kunstenaars uit binnen- en buitenland. Je vindt er schilderijen, beelden en allerlei andere vormen van kunst. En het thema is dit jaar verbeeldende kunst. Het is zeker niet alleen maar kijken naar kunst. Er is ook muziek, er is entertainment. En er lopen ook bijzondere acts door de straten. En voor kinderen is er een kinderkunstplein waar ze zelf ook creatief aan de slag kunnen. Kunst in Ootmarsum begint om 11 uur en is er tot 5 uur. En de toegang is gratis. En voor muziekliefhebbers is er vandaag een heel bijzonder festival in Twello. Dat heet Into the Mat. Op het terrein van Buitenpost, tussen het groen, daar klinkt de hele dag rootsmuziek, Americana en bluegrass. Het festival begint om 1 uur vanmiddag en het duurt tot 6 uur. En op het programma staan onder andere de Bluegrass Boogeyman en Pieter Nel, Postmodern Clarity, Salland Sound Collective en de Dead Horse Experience. Nou, de naam zegt het eigenlijk al, Into the Mat. Het kan er behoorlijk modderig worden, dus trek vooral geen hagelwitte schoenen aan. Lijkt mij, handige tip. Een zondagskaartje kost 11 euro. Het festival is op het terrein van Buitenpost aan de Rijksstraatweg in Twello. En jongeren tot en met 13 jaar mogen gratis naar binnen. En dan speciaal voor de senioren onder ons een heel andere zondagtip. Bij Erve Meinders in Tillichten is er vandaag een zomers koffieconcert. Vanaf 11:30 ben je welkom voor een ochtend met live muziek van Bente Hof. Onbeperkte koffie, thee en andere drankjes. Zelfs nog iets lekkers erbij en aansluitend ook een lunch. Het concert duurt van 11:15 tot 11:45 en daarna is er nog een korte pauze. Vanaf 12:00 staat er een lunch klaar en dat hele arrangement kost slechts 15 euro per persoon. Er is plaats trouwens voor maximaal 45 mensen, dus ik zou vooraf wel eventjes aanmelden. De tijd is niet zo heel lang meer, 11:15 gaat het beginnen. Nou, wie voor zondag graag de sfeer van een echt dorpsfeest wil meemaken, dat kan in Witharen bij Ommen, want daar wordt het zomerfeest afgesloten. 4 dagen lang waren daar activiteiten voor jong en oud, van bingo tot westernvolleybal en een dorpsontbijt. Maar vandaag wordt het feest afgesloten met een laagdrempelige kerkdienst in de feesttent. Die begint om 10:00, duurt tot ongeveer 12:00. Een hele mooie afsluiting van een paar dagen vol sport, spel, muziek. Het zomerfeest Witharen vind je aan de Witharenweg in Witharen, vlakbij Ommen dus. En dan nog eentje voor wie vandaag liever wat meer kabaal en spektakel heeft. In Denenkamp, daar is de jaarlijkse autorodeo. Vanaf vanochtend 9:00 was het al loos daar, want aan de Penningsbrugweg gingen de auto's de baan op. En dat zijn er nogal wat. Meer dan 500 sloopauto's maken hier hun laatste ritje. Er wordt geramd, er wordt gestunt. En voor de grootste waaghalzen staat er ook een 3 meter hoge springschans. En voor wie het wat serieuzer wil nemen, er is ook een sportklasse met coureurs die met flinke snelheden over die baan gaan. En aan het eind ook nog een afvalrace waarbij de auto's die het wel hebben overleefd nog 1 keer de strijd met elkaar aangaan. Nou, die autorodeo in Denenkamp, die is dus begonnen, moet ik zeggen, om 9:00 aan de Penningbrugweg. De entree is 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen onder de 16. En dan nog heel kort een tennistour in Oldenzaal, de Sears ITF World Tennis Tour. De sportliefhebbers kunnen daar terecht. Voor de 12e keer komen daar internationale tennissers naar de baan. Er wordt gespeeld door zowel mannen als vrouwen in een enkel- en dubbelspel. Je kunt eens kijken bij het Carl Heupingpark. Bezoekers zijn welkom en de toegang is geheel gratis.

Dat was Laura Pausini met La Solitudine, een nummer uit 1993 dat eigenlijk nog best wel lekker blijft hangen. Een mooie klassieker om deze zondagochtend weer even voorbij te laten komen. En we blijven nog even in de sfeer van de klassiekers, want we gaan door met Patrick Swayze en She's Like the Wind uit de film Dirty Dancing.

0: Er komt nog veel meer mooie muziek aan. Maar dit was Patrick Swayze en She's Like the Wind. De hoogste tijd voor het nieuws. Want in het centrum van Deventer zijn vanochtend bewoners geëvacueerd vanwege een grote brand aan de Brink. Het vuur brak rond 19:15 uit bij bistro Goesting in een pand met appartementen erboven. Vanwege de hevige rook zijn meerdere bewoners uit hun woningen gehaald en nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer is met groot materieel uitgerukt, waaronder 3 tankauto-spuiten en 2 hoogwerkers. De hele Brink is afgesloten. Over de oorzaak en eventuele gewonden is nog niets bekend. Een fietser is gisteravond gewond geraakt bij een aanrijding met een busje in Enter. Dat gebeurde op de kruising van de Rijsenseweg en de Disselsweg. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van de aanrijding en de ernst van de verwondingen is niets bekendgemaakt. De supporters van FC Twente komen vandaag in actie in Leeuwarden. Ze protesteren tegen het besluit dat ze vanavond niet welkom zijn bij de uitwedstrijd tegen Cambuur. Dat besluit werd genomen nadat Feyenoord-supporters zich vorige week misdroegen bij de wedstrijd van Cambuur. Opvallend is dat ook supportersgroepen van de thuisclub Cambuur de Twente-fans steunen. De fanatieke Cambuur-aanhang blijft daarom de eerste 12 minuten weg uit het vak achter het doel. Beide groepen protesteren tegen het collectief straffen van supporters.
1: Thuis

Kende je hem nog? The Platters en The Great Pretender. We draaien hem in thuis. En wat gaan we doen? We gaan zo meteen bellen met Jan Wietsma uit Zwolle. Hij is accountant. Normaal gesproken schrijft hij voor financiële bladen. Maar hij heeft nu een debuutroman geschreven. De andere kant van de schaduw. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd naar het verhaal daarachter. Maar minstens zo benieuwd ben ik eigenlijk naar... wat ligt er nou eigenlijk bij jullie op de leestafel? Wat lees jij nou op zondag? Is dat een goed boek? Is dat gewoon even lekker de krant met een kopje koffie erbij? Of misschien wel een puzzelboek waar je heel druk mee bent? Laat het me eens even weten. 06-4567-1331. Daar kun je je appjes naartoe sturen. En ja, ik vind het gewoon even leuk. En misschien zit er wel een tip bij dat je zegt... Tanja, ga daar eens achteraan en verzin daar een leuke item voor volgende week of de week erop. Het mag allemaal. 06-4567-1331. Zometeen dus Jan Wietsma uit Zwolle aan de telefoon. Maar eerst nog even muziek van Raccoon. Hier is Oceaan.

0: Ja, dat was BZN. En terwijl deze plaat draaide, kregen wij toch best wel leuke appjes binnen van mijn oproep van zojuist. Dat ik gewoon even nieuwsgierig ben. Wat doe je nou eigenlijk vandaag? En wat ligt er bij jou op de leestafel? Nou, we hebben leuke reacties binnen. Onder andere van Ali. Ali is heel druk met het voorbereiden voor de lunch voor haar dochter en schoonzoon. Ze staan met een kraam op het Patmos Zomerfeest vandaag van 10 tot 4 uur. Dus daar is het in ieder geval gezellig. Succes Ali, geen boek voor jou vandaag op tafel en geen tijd voor een krantje, merk ik al. We hebben ook even een berichtje van Herma. Herma die is lekker bezig met een puzzelboek. Vindt ze altijd leuk om te doen. Dus Herma, succes. En ook Henk die reageerde. Henk die zit gewoon lekker te kijken en te luisteren naar Oost. En die vindt het altijd leuk om eventjes te luisteren. Dus wij zijn blij dat jullie erbij zijn. Ik heb wel een leestip voor je. Want ik zei het daar straks al. We gaan eventjes bellen met Jan Wietsma. Hij heeft een boek geschreven, een roman. En ik heb een heel klein stukje voor je uit dat boek opgezocht. Als ik hem uit de wachtkamer ophaal, dan herken ik hem meteen. Hoewel ik zijn naam niet weet. Hij herkent mij niet. Dat is een stukje uit De andere kant van de schaduw. De debuutroman van Zwollenaar Jan Wietsma. Een verhaal waarin je als lezer al heel snel merkt dat niet alles is wat het op het eerste gezicht. Hoewel ik zijn naam niet weet. Hij herkent mij niet. Dat is een stukje uit De andere kant van de schaduw. De debuutroman van Zwollenaar Jan Wietsma. Een verhaal waarin je als lezer al heel snel merkt dat niet alles is wat het op het eerste gezicht lijkt. En ja, Jan, ik zei het al, hij hangt aan de telefoon. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tanja.
0: Goedemorgen. Jij koos voor dit stukje fragment uit jouw boek. Wat geeft dit weer, de wereld waarin we stappen met jouw boek?
1: Wat dat weergeeft is dat ik wil laten zien dat we vaak van allerlei dingen zeg maar uitgaan dat die een bepaalde werkelijkheid hebben. Terwijl de praktijk laat zien dat dingen veel complexer zijn. Dat heb ik in mijn roman ook proberen uit te leggen.
0: Dus eigenlijk zeg je, soms heb je zelf een beeld en dan blijkt toch de werkelijkheid iets anders te zijn.
1: Ja, of soms totaal anders. Ja,
0: totaal anders. Wat gebeurt er in de andere kant van de schaduw?
1: Nou, dat gaat over drie mensen die vastzitten in zichzelf. Een belastingadviseur die na een ongeluk in revalidatie terechtkomt bij een handtherapeut. En hij herkent haar dus niet, terwijl zij hem al jaren kent. Zijn vrouw, die voelt dat een huwelijk afgeleid, maar niet weet waarom. En de handtherapeut zelf, die uiteindelijk ongeneeslijk ziek wordt. Als zij dan weet dat haar tijd bijna op is, dwingt ze de ander om te kijken naar wat hij werkelijk toe doet. En het is een boek over liefde, verraad en de vraag of vergeving nog mogelijk is als de tijd bijna op is.
0: En wat verbindt die drie mensen met elkaar?
1: Die drie mensen vinden elkaar uiteindelijk als het gaat over het moment dat die handtherapeut in de hospice ligt en te maken krijgt met haar laatste levensfase. En dan nog één keer de belastingadviseur opbelt. En die dan zijn vrouw meeneemt. En op die manier ligt daar een verbinding tussen.
0: Oké, en wat maakt dan eigenlijk dat je als lezer wilt blijven doorlezen? Waar zit voor jou de aantrekkingskracht van dat verhaal?
1: Ik denk de aantrekkingskracht van het verhaal. En wat andere lezers ook aangeven is dat het in verschillende tijdsperspectieven zich afspeelt. En die wisselen in de roman. Maar ook de dialoog, de gesprekken die de mensen met elkaar hebben. En dat je ook heel goed kan voorstellen van zo kan dat ook gaan. Dat is iets wat ik in de praktijk hoor en waar ik op geschreven heb.
0: En is dat ook...

0: Een lekker verhaal voor de zondagochtend?
1: Het is zeker een goed verhaal voor de zondagochtend, maar ook voor alle andere momenten. En ik heb al van veel lezers hele positieve reacties gekregen dat als ze eraan begonnen, dat ze dan zeiden van, ik kon niet meer ophouden. Ik wilde eigenlijk steeds weten wat de volgende zin was. Nou, dat vind ik wel een mooi compliment.
0: Nou, dat wou ik net zeggen. Dat zijn de beste recensies, toch?
1: Ja, zeker.
0: Nou, is het wel grappig, hè? Want het gaat dus inderdaad over, er zit ook een klein stukje accountant bij, zeg maar. Jij bent accountant en je schrijft ook heel veel voor financiële vakbladen. Dat is wel iets heel anders, je eerste roman.
1: Ja,

0: sensores en belevenissen hebben die ook allemaal niet de juiste dingen doen, alles wat erbij hoort.
1: Ja.
0: En dat heb ik doorvertaald na mijn roman, waarbij ik de belastingadvocaat maar een heel klein rolletje speelt in feite. Het gaat veel meer over de onderlinge menselijke relaties.
1: Ja, want als accountant werk je gewoon eigenlijk altijd met feiten, met cijfers, met hele controleerbare gegevens. En in deze roman mag je eigenlijk alles verzinnen. Hè? Vond je die vrijheid prettig?
0: Dat is ook leuk. Ik was er ook, als ik bezig was met schrijven, dan ging ik soms wandelen en dan kwamen weer allerlei nieuwe inzichten binnen. En ja, dat vind ik leuk om dan te verwerken. Ik heb ook wel heel veel dingen geschrapt. Dat moet natuurlijk ook.
1: Ja, ja.
0: Maar het is wel heel erg leuk om op die manier met een boek bezig te zijn. Dat is echt een heel andere manier.
1: Je bent er best lang mee bezig geweest, hè, met de roman?
0: De eerste versie was klaar in 2015. Daarna is hij heel lang blijven liggen. Maar ik ben uiteindelijk in intervisiegroepen terechtgekomen. En toen heb ik verleden jaar meegedaan met de Finish Your Book Week van Marleen Visser. Die ook mij gecoacht heeft met het schrijven. En toen heb ik een plan gemaakt om het af te maken. En dat is uiteindelijk helemaal gelukt.
1: Finish Your Book Week. Dus als dat op de plank ligt, zeg maar, dan gaan zij je helpen om dat verhaal af te maken.
0: Ja, zeker.
1: Ah, top.
0: En zorgen dat. En je gaat aan het eind van de week ga je met een programma naar huis. En daar moet je dan aan houden als je tenminste wil dat je boek uiteindelijk in de boekhandel komt.
1: Ja, en daar was die, aan de andere kant van de schaduw. De kaft, die is, het valt een beetje op, die is gewoon heel rustig, hè, geïllustreerd. Niet opvallend. Ja. Of misschien is dat juist wel het opvallende deel van het boek.
0: Ja, daar heb ik bewust voor gekozen om het rustig te houden. De ontwerper, Axel Koldorf, heeft ook het boek eerst helemaal gelezen. En op basis daarvan heeft hij ook besloten om het kaft op deze manier te maken. En dus heel subtiel staat er een roodbosje op. En wat de betekenis van dat roodbosje is, dat kan je weer terugvinden in het boek.
1: Ja, hij is prachtig. Dus ik denk ook echt wel dat u op gaat vallen, hoor, in de boekhandel als die op de plank ligt. Ja, en dan 24 september, die staat denk ik met een grote rode cirkel in jouw agenda. Want dan is de officiële presentatie in Zwolle. Jij komt uit Zwolle.
0: Ja.
1: Wat betekent dat voor jou om juist daar dat boek officieel te presenteren?
0: Nou, de plaatsnaam Zwolle komt niet voor in mijn boek. Maar mensen die Zwolle een beetje kennen, zullen sommige dingen echt wel herkennen. En als Zwollenaar en muziekliefhebber vond ik Plato een hele mooie plek om uiteindelijk de boekpresentatie te doen. En er komt veel muziek voor in het boek. Er zit ook een playlist in voor mensen die er terug willen luisteren. Dus op die manier heb ik dat bedacht.
1: Nou,
0: even een andere plek.
1: Hartstikke goed. Ik wens jou heel veel succes met die officiële presentatie. Het boek is al te koop. Ik denk dat je daar gewoon een heel mooi verhaal te pakken hebt. En ik vind hem lekker klinken, hoor, voor die zondag.
0: Ja, oké, goed.
1: Dankjewel, Jan, voor het interview. En succes.
0: Oké, dankjewel.
1: Oké.
0: Tot ziens.
1: Dag.
0: Okay, dag.

0: A horse with no name. En terwijl jullie luisteren naar dit berichtje, kijk ik eventjes naar de appjes die binnenkomen. Wat ontzettend leuk dat jullie reageren op die leestafel. Want er wordt wat afgepuzzeld hoor. Een ontbijtje, koffie, een puzzeltje wordt hier genoemd. We hebben Jeroen, die is lekker aan het lezen in de Dan Brown, het ultieme geheim. Dat is een dikke. Je bent nog even bezig, Jeroen. En mensen die aangeven, ja, we luisteren altijd naar Radio Oost. Ga zo door. Groetjes van Tony en Erna. Nou, helemaal leuk. En volgende week zijn we er weer. Dus heb je meer tips voor die leestafel? Laat het me weten. Hiermee zitten mijn twee uurtjes met Thuis op zondag erop. Ik vond het heerlijk om deze zondagochtend lekker met jullie op te starten met deze muziek en zo in de uittips. Maar de zondag is nog niet voorbij. Monique neemt het zometeen van mij over. En zij heeft ook de komende twee uur weer leuke dingen voor je om je zondag verder door te komen. Dankjewel voor het luisteren. Geniet van je zondag en heel graag tot volgende week.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Hey! Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
7: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Severin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. En toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Bam, bam, badabba.
14: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
15: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
16: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
17: www.123gold.de.
18: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
19: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
22: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
23: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
24: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het om hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: Eentje uit de jaren 70, Sailor met Girls, Girls, Girls.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: En binnenkort, dan komen de jaren 80 aan de beurt. Daarover later meer. Goedemorgen, welkom bij dit derde uur Thuis op zondag. Fijn dat je luistert, dankjewel. Tanja, ik zie haar nog vanuit mijn ooghoeken. Tanja Rijn, dus voor de fijne afgelopen uurtjes dat je ons hebt helpen ontwaken deze zondagmorgen. Veel lekkere muziek. We zetten die lijn gewoon door tot aan 12 uur. Met onder meer de plaat van Poorthuis. En we hebben een nieuwe rubriek. Ze zit al bij mij met een staartje in. Oh nee, ik heb geen staartje vandaag aan. Ik ook zeggen, we zijn bijna zusjes. Maar straks ga je kennis maken met Josien Werger uit Losser. En Josien is beweegcoach, beweegago.

0: En ja, dat wordt wel eens tijd zo na de vakantie dat we de boel eens even weer wat losser maken. Daarover straks meer. De boswachters, ja, ook vandaag nog even weer bellen met de boswachter. Dit keer boswachter Danny in de Weerribben. Hoe is het in de Weerribben? Is de regen welkom? En flirt het allemaal weer een beetje op? En wat speelt daar in de natuur? Natuurlijk hebben we ook de limerick van Willem vandaag wel voor de laatste keer. Want volgende week dan start onze najaarsprogrammering, in ieder geval vanaf september. Nemen we dan afscheid van Willem? Nee, want die gaat vast nog weer terugkeren. Maar vandaag eventjes voor het laatste limerick. Ga er lekker voor zitten. We hebben nog veel meer. De quiz, noem het maar op. Maar vooral heerlijke muziek. Dit is jouw zondagmorgen. Dit is...
1: Thuis

The Traveling Wilburys, Handling with Care. Dan komt er een, eigenlijk wel een soort oproepje van onze social media redactie. En daar werk ik dan uiteraard graag aan mee. En die verdiept zich momenteel in stippeltekens. Nou, dat vind ik ontzettend leuk dat ze daarmee bezig zijn. Ze sturen mij dat. En ja, ze kunnen ook niet weten wat ik wel of niet weet. Maar natuurlijk, stippeltekens, het is mij wel bekend. Maar misschien jou thuis niet. Dan leg ik het toch uit. Dat is een stuk hout dat in of boven de sluiting van zo'n boerderijdeur zit. En dat is vaak zo'n uitgezaagd, zeg maar, zo'n figuurgezaagd teken. En dat beschermde dan vroeger, dat dacht men, tegen heksen, duivels, blikseminslag, nou, kortom, tegen kwaad. En dat had dan ook, meestal was dat ook iets ingegraveerd. Ja, en de vraag is dan nu eigenlijk van onze social media redactie die daarmee bezig gaan, wie heeft er nog zo'n stippelteken boven de deur? En soms staat het ook in de deur, hè? Dan zat je het echt, was het eigenlijk daar bij de sluiting waar de deur dichtging, dan zat daar zo'n stippelteken in verwerkt. Dat viel wat minder op. Maar wie weet nog waar zo'n stippelteken te vinden is. Ik weet zelf dat er in Opmarsum nog wel wat panden zijn die stippeltekens hebben. Dus dat ga ik ze ook wel doorgeven bij onze social media collega's. Maar weet jij nog, ken jij nog plekken, boerderijen met stippeltekens in de deur of boven de deur? Geef dat dan door aan thuisopzondag@rtvo's.nl. Dus thuisopzondag@rtvo's.nl. Ze gaan daar verder wat onderzoek naar doen. En ze gaan daar binnenkort op de social media aandacht aan schenken. Vind ik erg leuk dat onze jongere collega's hier mee bezig zijn. Ik heb er ook een heel mooi plaatje bij gezocht. Gerard van Maasakkers. Ach man, wat is die lang al niet meer hier bij ons geweest bij RTV Oost. Heel mooi nummer, Achter de Schuur.

0: punto. Een heerlijk vakantieplaatje om nog eventjes in die vibe te blijven. Juanes met La Camisa Negra.
1: Tijd voor je dagelijkse portie beweging. Doe mee met onze instructeurs aan de warming-up, krachttraining, coördinatieoefening en cooling down. Welkom bij Overijssel Beweegt.
0: Ja, Overijssel Beweegt. En dan denk je nou, wat is dit? Nou ja, dat is dus iets nieuws wat we bij TVO's gaan beginnen. Daarover de komende weken vast veel meer. Dus hou dat in de gaten. Want we willen graag dat iedereen wat meer, en dat is ook belangrijk, hè, wat meer aan beweging doet. En dat je dus thuis ook op een makkelijke manier via je eigen regionale omroep wat fitter kunt worden. Ik dacht, nou weet je, ik neem daar gewoon een voorschot op. Ik nodig Josien Werger uit Losser uit. En Josien is bewegingsagoog. Goedemorgen, Josien.
2: Goedemorgen,
0: en wat
2: Monique.
0: Mooi dat je gewoon lekker hier even in de studio bent.
2: Ja, zeker. Hartstikke mooi. Hij is zin aan,
0: hè? Ja, precies. Net hadden we dat heerlijke nummer, Josien, van La Camisa Negra. En iedereen die zit nog in die vakantievibe, maar soms ook met de vakantiekilo's aan de kont. En sommigen gaan misschien nog. Beweging, hè? Dat is wel het sleutelwoord, toch, of niet?
2: Ja, ik zeg altijd, I always want, moet je blijven bewegen. En dat kan eigenlijk de hele dag wat door.
0: En, want die werkt ook met ouderen.
2: Ja, dat klopt. Ik ben bewegingsagoog in de ouderenzorg. En ik werk nu ruim 20 jaar in de sportschool. Dat is ooit begonnen van, ga je zien, wil hier maar een weekje in van voor de step aerobic. Nou, dat wil ik wel. En nou, 20 jaar later, ik zit er nog steeds. Ik vind het hartstikke mooi.
0: Dus je werkt met oud en jong?
2: Ja, alles door elkaar.
0: Ja, ja. Waarom is het volhond wat allemaal even naar de sportschool? Dat kennen we in januari, dan pult de sportschool uit. En amper een paar weken later is de helft van het volk erom. Waarom is dat zo moeilijk om dat vol te houden?
2: Nou, wat ik altijd in de gaten heb, dan ben ze vol goede moed. Wie gaat bij de sportschool sporten. Maar er bent heel veel leuk, denk ik, ja, volgens mij vind ik dat helemaal niks. En er is nog zoveel meer dan alleen een sportschool. Ik vind het hartstikke mooi. Ja, ik vind het hartstikke gezellig altijd ook door. Maar er is nog veel meer. En nou, we hadden het over de vakantieperiode. Nou, Monique, je bent recent zelf ook nog op vakantie geweest. Ja. Ik ook. En ik hoor het om je heen. Er bent heel veel die nog op vakantie gaat. Mm-hmm. En ja. Met de auto, met de bus. Die gaat allemaal naar Kroatië, Spanje, Italië, noem maar op. En die zit daar zo lang.
0: Ja, ik ken dat waar. Kroatië heb ik ooit 24 uur zwaar in de bus. Oh. Dat ging ook niet helemaal goed. Maar toen was ik nog een heel stuk jonger. Maar zelfs toen was ik stief voor de bus.
2: Nou, echt waar. Ik word helemaal stief in de bord. En lang stilzitten. De leur die me kent, die weet waar, die kan niet lang stilzitten.
0: Nee. Maar, nogmaals, wie zucht het soms ook, maakt ons zelf een beetje te moeilijk, denk ik. Hè? Dat moet allemaal in de sportschool gebeuren, hoe mooi ook. Hè? En als iemand dat geen wil. Maar koot ook simpeler, hoor.
2: Dat is zeker goed, simpel. Je kunt, lopen. Misschien kent jullie de tip waar, pak de trap in plaats van de lift. Ja. Gewoon met de fiets. In dagelijks leven kun je zoveel meer dan alleen stilzitten. Je hoeft niet ook met die auto, dat hoeft allemaal helemaal niet.
0: Je hebt de keuze om het wat aan. Ja, maar ja, met dit weer, je ziet, dan komt de regen. Of dan kijk je op buien raar en denk je, ja, geen regen. Zal ik fiets wat pakken? Nou?
2: Tuurlijk, waarom niet? Het is een mooie regenpak tegenwoordig. Je hebt een paraplu, ben dan niet van suiker, zei je altijd.
0: Ja. Hè? Ja. Dus oké, en dat is daar één ding. Dus vaker nadenken dat je een keuze hebt, zeg maar. Maar hij nog wat meer tips? Kun je nog een oefening? Wat help ons.
2: Er zijn natuurlijk heel veel mensen die gaan nu nog op vakantie. Met de auto, wat ik net zei, ver weg. Maar onderweg moet je nog even stappen. Hè? Bij een tankstation of bij een mooie Radstad in Duitsland. En dan hoor ik ze altijd zeggen, nou, we gaan hem de beentjes trekken. En dan denk ik, nou, wat doe je dan met de beentjes trekken? Nou, dan gaat ze de auto uit, loopt ze naar dat restaurant, kop koffie, een braadwas erin. Nou, dan weer waar. En dan heb ze het op en dan gaat ze weer in de auto. Dan heeft ze de beentjes gestrekt. Nou, ik ben hier natuurlijk ook voor de beweegtips, dus ik zal zeggen, dat doet wie wat aans.
0: Hoe doet dat?
2: Nou, ga maar uit kunt, ja. Beste luisteraars, en moet niet uit kunt staan, ja, ja, bij mij staan.
0: Ik sta, hè?
2: En dat doet wie allemaal en met. Ik ga ook hem staan, ik zit op een hele mooie hoge kruk.
0: Ja, staan.
2: Hij dus bij, nou, moet je voorstellen, je staat bij een tankstation of bij een Radstad.
0: Ja.
2: En die gaat lopen.
0: Ja.
2: Wie marcheert, doe maar met.
0: Ik loop.
2: Arm op 90 graan, neem je ook met.
0: Ja. Oké.
2: Arm en been bent in beweging. En dan
0: dus haar niet in tuk, maar.
2: Nee, wie doet de haar niet in tuk? Die gooit hem
0: Zelfs slaan. De technicus geeft met doen. Noem maar op.
2: Hartstikke mooi. Ja, werkt aanstekelijk, hè, bewegen. Doe maar met.
0: Ja, en dan? Maar nu ben ik al lang binnen bij het restaurant. En dan?
2: Nee, wie gaat niet in het restaurant lopen? Nee. Wie gaat er aan mee?
0: Wie gaat er mee? Misschien heeft Erik wel een heel klein muziekje nog eronder. Vind ik al wel iets gezelliger met bewegen. Lukt dat, Erik? Ja, ik weet niet of je kan wel ietsjes bedenken natuurlijk. Wat ben je in Duitsland? Rastetten, misschien Duits muziekje. En hoe dan, Josien?
2: Schouders eerst naar achteren. Oké.
0: En dat is niet gek, want iedereen denkt, wat heeft dat mens?
2: Ja, ik ben zo stief in de botten van het lange zit. En naar vuur.
0: En een vuur,
2: En dan trek je de knieën
0: op. Toen met doen, hè? Ja. Ik bedoel, je zien legt allemaal hoe die kunt gewoon op een stoelbliem zitten als je niet lopen kunt. Maar je kunt wel met de schouders bewegen, met de armen.
2: En inmiddels ook in met de knie omhoog, hè?
0: Knie omhoog.
2: Zo hoog als je maar kan.
0: Hoe dat wat spannend aan de rokje aan hebt. En dan?
2: En dan loop je gewoon lekker vandaan. Ja. En ondertussen, daar ben je een kwartiertje verder. Ja. En dan is het toch mooi west.
0: Oh, kwartiertje? Toe maar.
2: Ja,
0: dan is de auto wel weer volladen. Dat is wel weer handig.
2: Dat
0: als je een auto
2: ik.
0: Aan lader hebt.
2: En dan heb je hartstikke mooi. Dan is het lichaam dubbloed. Ja. Dan heb je de hersens weer energie. En dan kun je mooi weer tingen.
0: Is dat zo? Want dat is wel grappig wat hij zegt. Als je in beweging bent, krijgt je hersens dan ook meer zuurstof?
2: Dat is veel beter voor je. Krijg je ook meer energie van.
0: Hmm.
2: Ja.
0: Oké. Nou.
2: Dat is voor alles goed. Ik zou zeggen, pak je voordeel er meer.
0: Jacine, goed, simpel, hè? Dus eenvoudig gewoon, dicht bij huis. En dan de kleine momenten pakken. Want uit allemaal wilt plannen, zeg maar, iedere keer die sportschool, dan merk ik ook, dat komt er zo vaak niet van. Maar je kunt ook niet een dag deur uw momenten pakken.
2: Sportschool is hartstikke mooi. Ik doe het zelf ook.
0: Mm-hmm.
2: Maar er zijn zoveel andere dingen. Je moet altijd doen wat je leuk vindt.
0: Ja. Dat is een mooie
2: en
0: tip.
2: En de ramen kun je echt zat bewegen.
0: Begin bij de dingen die je leuk vindt.
2: Nou, absoluut.
0: Jacine, al een paar weken vind ik het heel fijn dat je een keer weer komt. Want zonder hoe kun je niet fit de winter in. Dat is wel belangrijk. Als je niet weet hoe het must, dan move like Jagger.
2: Woehoe.

Het land van Maas en Waal, Boudewijn de Groot, natuurlijk een oudje uit de jaren 60. Gaan wij door met de jaren 80. En ik zei het al, binnenkort de week van de jaren 80 bij Radio TV Oost. En dat begint in het weekend van 12, 13 september. We hebben allemaal als presentatoren ook een foto weer moeten inleveren van onszelf uit de jaren 80. Dus ik ben de zolder eens opgegaan, want dat was toen nog niet digitaal. Dus we hebben even gekeken en dat was fantastisch. Ik heb bijna de hele avond op de zolder doorgebracht. Dat krijg je dan, hè. Als je die foto's van vroeger er weer bijpakt, dan kom je daar gewoon niet weg. Dus erg leuk, week van de jaren 80. Hou het in de gaten vanaf 12, 13 september. En deze is ook uit de jaren 80. Met 60 jaren. Udo Jürgens.

0: De plaat van Poorthuis.
1: Het was groot nieuws afgelopen week. Het overlijden van Dolly Parton. Ik hoorde het iemand op de radio heel mooi zeggen. Vandaag is de country een beetje gestorven. Al haar grote hits kwamen de hele week al voorbij, dus ik heb gekozen voor een onbekend nummer van haar. Voor velen staat country voor een tranentrekker, gezongen met een snikkende stem en natuurlijk de steelgitaar. Die zitten allemaal in dit nummer. Holding On To Nothing. Een mooi duet dat ze samen zong met Porter Reganer, maar vergeet die laatste naam. Hier is Dolly Parton.
2: We're

Ja, mooie hommage aan Dolly Parton. Dank je wel, Wilfried Poorthuis. Straks de hint, ja, de allereerste hint. Je hoeft nog niet te bellen, maar we gaan het volgend uur natuurlijk weer het spel spelen. Wie kent het monument? Onze Joost Haring is op pad geweest in de provincie. En ergens geeft hij ons een tip. Ergens staat het monument waar wij naar op zoek zijn. Straks dus de allereerste hint. Maar eerst even lekker voetjes aan de vloer. Bovooi toch, Mientje.

Angela Langley, Choosing Texas. Heerlijke Texaans. Ja, we zitten in de Texaanse hoek, lijkt het wel vanmorgen. Komt natuurlijk allemaal door Dolly Parton, hè? Want let op, ik heb Bruce Springsteen ook nog even voor je klaarstaan aan het einde van dit uur. Het volgende uur, daar gaan we op pad met de boswachter. Spelen wij de quizraad, het monument. Of wie kent het monument? En hebben natuurlijk de limerick van Willem. Maar eerst nog even lekker Bruce Springsteen. Ik ga mooi even naar het toilet. Ik moet bewegen, zegt Jusine. Doe dat zelf ook. Hou de radio aan. Dan spreken we elkaar straks weer.

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
4: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 11:00.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. 1 persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. En de elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
4: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oh, maar altijd dichtbij met Vodafone.
11: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Heerlijke klanken. Rio Meeuw natuurlijk.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Welkom bij het laatste uurtje alweer van Thuis op Zondag. We vliegen erdoor. Dit uur hebben wij, ja, gaan we bellen met de boswachter, de natuurtip. En van boswachter Danny in de Weerribben. We hebben de quiz Wie kent het monument? Straks tip 2. En daarna rond de klok van 11:30 tip 3. En dan moet je het toch echt weten en kun je een leuke prijs winnen. En we hebben voor de laatste keer de limerick van onze eigen Willem. En heel belangrijk wil ik eventjes nog een update geven van die grote brand daar in het centrum van Deventer. Je hoorde het net ook al in het NOS-journaal. Het NL-alert dat uit was gegaan is inmiddels ingetrokken. De brand is onder controle. Er zijn bewoners nagekeken door de ambulance. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En als je geen last meer hebt daar in het centrum van Deventer, dan kun je de ramen en deuren weer open doen en mag de ventilatie aan. Heel belangrijk dat dat daar weer onder controle is. Nog een beetje voorzichtig, maar langzamerhand mag er weer geventileerd worden. Blijf lekker luisteren. Dit is
1: Thuis

0: The Village People in the Navy.
1: Wie kent het monument?
0: Ja, tijd voor hint 2. Want we moeten raden, waar staat dat monument? Nou Joost, kom erop.
2: Hint 2. De daken, ze zijn voor mij kinderspel.
0: Nog één keertje?
2: Hint 2. De daken, ze zijn voor mij kinderspel.
0: De daken, ze zijn voor mij kinderspel. Hoog, denk ik dan, iets heel... Ja, ik weet het dus ook niet, hè. Dat wil ik bewust niet, dat vind ik heel erg leuk. Welk monument wordt hier bedoeld? Nou, straks gaan we ze ook één nog even herhalen. Nu niet. 1, nu 2. Hoef nog niet te bellen, al weet je het al. Heeft nog geen zin. Rond de klok van 11:30, dan spelen wij het pas echt. Dus hint 2, de daken, zo heb ik het gehoord, althans zijn voor mij kinderspel. Ik weet het eerlijk gezegd nog niet, maar dat zegt misschien meer over mij dan over jullie thuis. Misschien weten jullie het allang. Ik hoor het straks graag. Straks mag je gaan bellen rond 11:30.
2: Hint 2. De daken, ze zijn voor mij kinderspel.

0: Alsjeblieft, als je nou nog niet wakker bent op de zondagochtend, weet ik het ook niet meer. Cheerio, Justin de Wild. We gaan zo door met een heerlijk nummer van Anita Meijer. Maar eventjes nog moet ik zeggen, ik zei de daken, dacht ik, die hint. Maar het is dus, ik word door Joost gecorrigeerd, de draken. Dus misschien moeten we nog hint 2 nog één keer laten horen dan.
1: En hint 2?
0: Ja.
1: De draken. Ze zijn voor mij kinderspel.
0: Draken, ze zijn voor mij. Kijk, dat is dan toch wel even weer wat anders. Anders zet ik je helemaal op een verkeerd been, denk ik, vrees ik. Draken is voor mij kinderspel. Hint 2, straks om 11:30. Spelen we het spel, ja. Don't blame it on me, blame it on us.

0: Heerlijk, Anita Meijer. Ik ben niet de enige die dat fijn vindt. We krijgen allemaal appjes. Wat een lekkere muziek draaien jullie vanmorgen. Ik krijg ook mooie foto's met kopjes koffie, kopjes thee. Zelfs iemand die aan het bewegen was. Dus er wordt goed geluisterd en er wordt heerlijk meegedaan. Hoog tijd nu. Hoog tijd voor... Ja, dit. Haha. Ik noem het altijd een beetje ons zenmomentje op de zondagochtend. Moet kunnen, naast alle uptempo muziek. Gaan we eens even horen hoe het deze keer in de weerribben staat... met boswachter Danny Kroeze. Goedemorgen, Danny.
1: Ja, goedemorgen. Ja, live vanuit de weerribben.
0: Hey, ik hou ervan live, zeker vanuit de weerribben. Waar sta jij? Neem ons mee.
1: Nou, ik zit nu vlak bij ons informatiecentrum, maar ik kijk echt uit op het landschap hier zo met riet, met de moerasbossen, het water, bootjes. Dus ja, fantastisch plekje hier zo.
0: Ja, en is het daar bij jullie ook? Hier is het een beetje bewolkt, daar ook?
1: Ja, ja, het is een beetje bewolkt, af en toe een klein drupje, maar dat mag de pret niet drukken. Fantastisch weer is dit ook wel weer goed.
0: Ja, en is er al, genoeg natuurlijk nog niet, maar is het allemaal het waterpeil alweer iets beter?
1: Ja, al het regen is welkom natuurlijk. Maar goed, hier in de weerribben, we zitten een van de lage plekken van Nederland. Dus we houden best wel veel water vast, gelukkig.
0: Ja.
1: Maar water kunnen we altijd wel gebruiken.
0: Ah, mooi. Hey, en ben je nou, heb je dienst?
1: Ja, ik heb dit weekend lekker dienst. Dus ik ben bij ons informatiecentrum. Ik ben gisteren nog even aan het varen geweest met de excursie. Met onze rondvaartboot. Dus dat zijn de leuke dingen van mijn werk.
0: Ja, volgens mij heb je alleen maar leuke dingen met jouw werk. Hoewel er ook wel weer werk aan de winkel is. Want we gaan richting de herfst, Danny.
1: Ja, dat klopt. Het herfst is bij ons wel een moment dat het gebied weer wat rustiger wordt. Dat er gewerkt wordt in het gebied. In de nazomer dan maaien we hier de grasvelden, zodat het niet allemaal verbost raakt. Dus op die manier zijn ook wel ook in het najaar allerlei dingen te doen hier zo.
0: Ja, en verandert daarmee jouw beroep dan ook, of niet? Moet jij meehelpen met dat maaien en dat soort dingen?
1: Nee, dat niet. Ik ben boswachter publiek. Dus vooral met de voorlichting, recreatie, educatie, dus schoolklassen, dat soort dingen allemaal. Okay. Maar gelukkig zijn andere mensen die dan dat soort werk weer doen.
0: Ja, zet je die schoolklassen ook wel eens aan het werk dan? Want ik denk, als ze alleen maar komen kijken, je kunt ook een handje meehelpen.
1: Nee, zeker. En dat doen we ook. Hoor. We hebben bijvoorbeeld volgende week of zo, we hebben nog een schoolklas die gaat hier nog lekker snoeien en zagen. Van wat wandelpaden vrijzagen. Die willen lekker bezig zijn vooral. Maar we zijn ook weer allerlei educatieprojecten met Expeditie Turf. Dan leren ze over de turfwinning. Gaan ze zelf baggeren in het water met dingetjes en zo erin. Dus dat zijn vooral ook dingen.
0: Ja, ja, dan pas denk ik dringt het ook echt tot hun door wat er allemaal nodig is. Wat er gebeuren moet in zo'n gebied. Wekelijks de boswachter wijst ons ook weer op bijzondere dieren of planten. Heb jij nog een tip deze keer?
1: Nou ja, kijk, we hebben hier natuurlijk een moeraslandschap. Een uniek stukje Nederland hier zo. En we hebben natuurlijk best wel veel leuke moerasvogels. Zoals de roerdomp en de purperreiger. Dat zijn wel echt de typische soorten die je hier kan zien. Maar ja, sommige soorten die hoor je meer dan dat je ze ziet. Bijvoorbeeld de roerdomp, die kan zich echt heel goed verstoppen. Je hoort hem vaak eerder dan dat je hem ziet.
0: Wat geluid maakt hij dan?
1: Nou, ze zeggen altijd een beetje het geluid van een misthoorn. Een beetje hoempend geluid noemen ze dat ook wel.
0: Kun je het nadoen?
1: Nou, echt hoemp. Ja, een beetje net zoals je het zegt eigenlijk. Maar als je het hoort, kan het soms nog wel een kilometer ver zijn. Dus dat is, hij kan flink lawaai maken.
0: Ja, je hebt niet eventjes een try-out iets? Ja, want jij zegt een misthoorn, dan denk je toet iets? Nee.
1: Nou ja, dat is het. Dat is het, precies wat je zegt. Dus dat hoor je inderdaad.
0: Okay.
1: En soms dan denk je echt van, er zit een boot hier weer flink lawaai te maken. En dan blijkt het gewoon de roerdom te zijn.
0: Nou, ja, weten dat ook. Okay. En die purperreiger, die is ook purper, paars?
1: Die is een beetje paarsbruinige, zeg maar. Echt een typische moerasreiger die je dan tegenkomt. Hij kan zich ook goed verstoppen in dat beetje bruinige riet, van dat overjarige riet, zeg maar. Maar af en toe zie ik hem hier ook overvliegen en ja, dat blijft dan fantastisch.
0: Ja, je hebt het steeds over riet en dan moet ik gewoon weer denken dat de opname gemaakt voor Wij zijn Neder-Zaksen. In jullie rietland daar en dat werd dat riet bij elkaar sprokkelen en dat maaien. En ik vond dat fantastisch. Ook het branden van het riet. Ik wist dat nooit dat ook dan op behoorlijke schaal ook soms het oude riet verbrand wordt. Ik vond dat een mystieke sfeer.
1: Ja, nou, het is vooral zo, zeg maar, zo in de herfst. Dan krijgt al die rietstengels, die krijgen die mooie, die goudgele kleur, zeg maar. De bladeren beginnen eraf te vallen. Je ziet nu al de eerste blaadjes alweer een beetje gelige kleuren. Dus ja, die periode komt er ook weer aan. En dan in de winter, dan wordt hier het riet gesneden. En de grassen die ze eruit halen, ja, dat is dan wat ze verbranden. En het riet zelf, ja, misschien een keer wat stukjes kleinschalig. Maar het gaat vooral eigenlijk over die grassen die er tussendoor zitten. Want dat is een afvalproduct eigenlijk.
0: Ja, wat is jouw favoriete seizoen, Danny?
1: Nou, het voorjaar vind ik ook heerlijk. Maar eigenlijk, ik merk voor en najaar, dat zijn voor mij de mooie momenten. Najaar, als alles begint te kleuren, verkleuren, zeg maar, vind ik fantastisch. Het gebied is in de zomer altijd vrij druk hier natuurlijk. Met allerlei bootjes, kano's, suppers en dat soort dingen allemaal. Maar in het najaar, ja, dan wordt het gebied weer echt voor de natuur. En het weer voor ons als boswachters en als mensen die hier werken, zeg maar.
0: Krijgen jullie het weer terug?
1: Hè? Ja, nou,
0: krijg je eigen gebied natuurlijk weer een beetje terug.
1: Ja, zoiets inderdaad. Mooi, zo kun je het ook wel stellen. Ja.
0: Ah, fijn. Heerlijk. Ik word altijd blij als ik met jullie spreek. En dan word ik weer vrolijk dat we zo in zo'n mooie provincie wonen. En dat we van die mooie natuurgebieden hebben. Blijf lekker je werk doen daar. Ik heb een plaatje uitgezocht. Het is geen watervogel, Danny. Maar de nightingale is toch ook wel mooi?
1: Nou, fantastisch. Helemaal goed.
0: Dankjewel, hè.
1: Graag gedaan.
0: Fijne zondag.

0: blijf het een heerlijk nummer vinden. Everly Brothers on the Wings of a Nightingale. Tijd voor Int 3.
1: Weekend, het monument.
2: Int 3.
0: Yes.
2: Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.
0: Oorlog, draak, dat hadden we net ook al gehoord. Waar staat het monument dat wij bedoelen? Joost Haring heeft het allemaal voor ons uitgezocht. Wat is het monument dat hij bedoelt? Alsjeblieft, ga bellen. 074-2456-665. 074-2456-665. We hebben een mooi magazine voor je van de Neder-Saxe. We hebben een boekje voor je. Als je het boekje al hebt, kunnen we een andere prijs gaan regelen voor jou. Welk monument bedoelen wij? Als er nog niet gebeld wordt, ik stel sowieso voor, laten we eventjes misschien de hints nog eens even achter elkaar zetten, Erik. Ja?
2: Hint 1. Ik ben nog geen volwassen standbeeld.
0: Oké.
2: Hint 2. De daken, ze zijn voor mij kinderspel.
0: Draken.
2: Hint 3.
0: Ja.
2: Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.
0: Draak, engelen, dat is toch wel wat ik heel erg hoor. En misschien zijn er wel meer mensen. We hebben volgens mij een beller. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Koster uit Hoogveen, uit Drenthe.
0: Sorry, meneer Koster?
3: Koster, ja.
0: Koster, meneer Koster, uit Drenthe hoor ik.
3: Ja.
0: Hartstikke mooi, uit Hoogveen. Fijn dat je luistert. En u dacht...
3: Ik luister elke zondag naar jullie.
0: Hé, dat hoor ik graag. Dat vind ik hartstikke fijn. En u dacht gelijk... Of dacht u niet gelijk, ik weet het?
3: Nou, ik heb een idee, maar ik weet niet of het goed is.
0: Nou, dan gaan we dat gewoon eens even aanhoren, zou ik zeggen, meneer Koster. Gooi het er maar in.
3: Is het misschien het openluchttheaterspel in Hertmen?
0: Het openluchttheaterspel in Hertmen. Nou, ik heb in ieder geval even nagevraagd nu. En ook onze Joost, die staat in de studio om mee te kijken. Hij neemt het straks nog weer van mij over. En hij schudt met zijn hoofd, meneer Koster. Het is niet het openlucht. Het is wel een mooie hint. En misschien staat u ook wel aardig in de buurt. Ik weet het niet. Maar dit is het niet, zegt Joost. Nee, helaas.
3: Dat is een mooi idee, hè, van mij.
0: Ja, wat vind ik wel een prachtig idee. Daar heb je wel goed uitgedacht. Het is helaas niet prijswinnend, het idee. Maar probeer het.
3: Verder,
0: probeer het gewoon nog een keer weer. Ja hoor, dag. Dus denk even aan draken, engelen. Ik kan alvast verklappen. Vorige keer was het in Twente. Het is niet in Twente. Het is niet in Twente, zegt Joost tegen mij. En het is ergens in een stedelijk gebied. Een heel mooi monument. Ja, een bijzonder monument. Iets met engelen, met draken. Ik kijk ook even op de app of daar iemand... Ja, nu krijg ik wel eentje binnen. En als er nog niet gebeld wordt, dan denk ik toch... hier zegt iemand... Sint Michael in Zwolle. En dan moet ik eigenlijk straks... Jaco Tol uit Hengelo. Dan zou ik eens even... Ik denk, het zit wel warm. Het zit wel warm. Dus we gaan eens even... Ik stel voor dat we gaan luisteren naar het antwoord.
2: Voor de laatste heb ik het hopelijk wat moeilijker gemaakt. Het juiste antwoord is... de glazen engel op het Marktplein in Zwolle. Het is nog geen volwassen standbeeld... omdat het in 2010 pas is geopend. Hint 2 over de draak... hint op de folklore dat deze aartsengel... Zwolle ooit eens zou hebben bevrijd van een draak. En hint 3 is het bijbelstuk waar deze folklore op is gebaseerd. Openbaring 12, vers 7.
0: Ik heb het gevoel dat ik in één keer bij een hele andere omroep werk. Als ik dit zo hoor, Openbaring 12, vers 7. Het is inderdaad die aartsengel Michael. Het is het glazen monument in Zwolle van de engel. En daarmee betekent dat Jaco Tol uit Hengelo... we kunnen hem straks misschien nog heel even gaan bellen... het gewonnen heeft. En het boekje, ik ga zo even bellen met je, Jaco... of je het boekje wilt of toch het streekpakket. Maar het is bekend, het raadt het monument. Het monument stond dit keer in Zwolle.

0: Jody Benal, Cassie No. En ik zei Sisi tegen Jacob Tol uit Engelo. Want die had toch het juiste antwoord bij wie kent het monument. En we hebben hem even gebeld. Ik neem aan Jacob hem, maar nou begin ik te twijfelen. Goedemorgen, Jacob.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want ik ken ook een Jacob, dat is een dame. Maar ik hoor dat ik het goed heb. Een heer, toch?
1: Ja hoor, klopt helemaal.
0: Helemaal goed. de glazen engel in Zwolle, ken je hem?
1: Ik ken hem verder nog niet zo, nee.
0: Nee, ik heb...
1: Via Google heb ik het eigenlijk opgezocht.
0: Ja, dat kan, daar is Google voor, hè?
1: Ja, daarom.
0: Ja, de aartsengel Michael. Als je wel eens in Italië bent geweest, ik kom daar af en toe. Ik vind het fantastisch vakantieland. En bijvoorbeeld steden, Florence, noem maar op. Daar barst het van de aartsengel Michael.
1: Ja.
0: Althans, als afbeelding dan natuurlijk, hè? En die is Zwolle, heb je hem ook zelf al, als je googelt, even gezien? Die is mooi, hè?
1: Nee, ik heb hem nog niet gezien. Oh, ja, op foto dan inderdaad. Is wel een heel mooi beeld, ja.
0: Van glas, helemaal in het groen. Beeldenis van 2016 zie ik hier. En een beeld van Herman Lamers, die heeft hem gemaakt. En jij hebt dus even een beetje hulp van Google gehad, Jacob.
1: Ja, dit keer wel, ja.
0: Nou, maakt niks uit. Ben je geïnteresseerd in geschiedenis, cultuur?
1: Ja, absoluut wel. Dat vind ik wel leuk om daarover te lezen.
0: Heb je afgelopen weken nog ons spel dan een beetje gevolgd?
1: Ja, ook.
0: Of was je steeds te laat?
1: Nee, ik volg jullie elke dag. Op zondags.
0: Ah, wat fijn. Dan ben ik heel blij. Dan blijf even aan de lijn. Dan gaan we je naam et cetera noteren. Heb jij dit boekje al? Ik weet niet of jij naar de televisie kijkt, maar anders zeg ik het gewoon. Overijssel in 25 vragen.
1: Heb ik nog niet. Nee.
0: Nou, ik denk dat jij als geïnteresseerde in cultuur en geschiedenis dan blij bent met dit boekje. Want er staan allemaal leuke weetjes in over Overijssel.
1: Oh, wat leuk.
0: En we sturen je ook nog even het magazine De Neder-Saxen op. Met ook allemaal mooie verhalen van mensen die een verbinding hebben met Overijsselse cultuur en taal.
1: Oh ja, leuk.
0: Fijn. Jacob, wat ga je doen nog vandaag?
1: Vandaag rustig aan doen. Even opladen voor een nieuwe week.
0: Nou, lijkt me heel verstandig.
1: Ja.
0: Doe mooi heen en gaan. Het boekje zal er vandaag nog niet zijn. Dus dat komt in de loop van de week. En dank voor het meespelen.
1: Ja, graag gedaan. Ook bedankt.
0: Dag Jacob, blijf aan de lijn, hè?
1: Ja.
0: Oké.
2: Weet u dat?
3: Meer weten over je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? Kijk op overijsselacademie.nl.

0: Just a Flirt, Miss Montreal, onze eigen Sanne Hans. Ja, dan gaan we eens eventjes voor de laatste keer voorlopig naar de Limerick. En daarvoor zeg ik goedemorgen Willem Hogekamp.
1: Goedemorgen Monique, ik ben er weer.
0: Je bent er weer, hoe is het?
1: Ja, het is hier goed. Ben ik gelukkig, want het doet me regenen.
0: Ja.
1: En voor de burger.
0: Ja, en waar woon je ook alweer, Willem? Help ons.
1: Ik woon in Oud-Luusen. Dat is een plaatsje bij Dalfsen, onder de gemeente Dalfsen.
0: Heel mooi door, ja, zeker.
1: Het is hier zeker mooi en het is ook heel bijzonder op dit moment, want je hebt hier. De vakantie is bijna afgelopen, dus de dorpsfeesten begint weer.
0: Ja. Dan komt er wel leven in het dorp, hè? Reuring.
1: Het is hier een enorm kabaal, want ik woon zo'n beetje schuin tegenover het evenemententerrein.
0: Nou, gezellig.
1: Of een enorm kabaal, de laatste album. Kijk, op dit moment is een kerkdienstgang. Dat ging allemaal ietsjes fatsoenlijker aan toe.
0: Iets rustiger in ieder geval.
1: Iets rustiger, ja.
0: Ja. Oh, Willem, afgelopen zomer heb je ons verblijd met heel wat mooie limericks. Je hebt uw eigen social media kanaal, waar mensen ook de komende week hoe limerick nog gewoon kunt volgen. Dat is dat op Willem Hogekamp met z'n dankie, Willem?
1: Nee, de naam is Dag Limerick.
0: Oh ja, Dag Limerick.
1: Ik maak elke dag een limerick over het Nees. En daar kun je dus op alle social media en YouTube vinden. Ja. Dag Limerick.
0: Nou, hartstikke mooi. De hoofdview komt de week niet te missen. Maar ik heb u al gezegd, ik kan best wel Vortings in de klas tiet of wat dan ook. Of het in kerst tiet. Daar komen we alweer bel. Dat ik zeg, Willem, kun je nog eens even weer een mooie limerick voor ons in elkaar draaien. Het wordt gewaardeerd door de luisteraar, merk ik. Maar, waar gaat de limerick deze keer houden?
1: Nou ja, wat ik al even zei, het is natuurlijk de tijd van de feesten.
0: Ja.
1: En je hebt in Markelo dit weekend en Tuk, Borne, Hasselt, Ralte. Dus de helft van de lustra's die zit op dit moment misschien wel in de tent.
0: Ja, of die bent nu nog aan het biekom, hè? Want meestal geeft dat later op de dag.
1: Precies, en over dat biekom, dat snap ik ook helemaal goed. Want over het algemeen, ik woon hier waar ik al zei, zo vlakbij. En dan vannacht tot 2:30... stonden ze nog bij mij onder aan het raam, bij wijze van spreken, te blinden. Dat zijn vooral de jongens, hè. Ik snap het niet. Ik vind het echt compliment voor de meisjes, die hoor ik van niet. Maar de jongens, die hebben op de een of andere manier behoefte om dan heel hard te schreeuwen. En dat komt denk ik omdat ze een stuk in de fiets hebben, denk je niet?
0: Dat zal zomaar kunnen. Ik laat hier aan. Doe geen toe limerick houden.
1: Zeker, stuk in de fiets is echt een uitdrukking in deze streek.
0: Stuk in de fietsen. Nou, laat ze horen. De titel is voor
1: u. De biertenten uit Jadorstiezen. Ik breng al wel nu zijn Marietje. Ze sprung bij hem op trad. Toen donden ze plat. Want hij had een stuk in de fietsen. La, la, la, la, la.
0: Ah, lekker, la, lekker, la, lekker. La, la. Ah, mooi. Ja, dat is zeker. Dit is een lekkere. Schud die ze nu zo weer uit de mouw? Of kost de ene meer tijd dan de andere?
1: Ik heb toch echt best wel een lange mouw voor nodig, Monique.
0: Oh,
1: want
0: okay.
1: Het rijmen is nog niet zo makkelijk in het dialect, heb ik wel gemerkt. En je moet natuurlijk ook, kijk, aan je goede limerick maken, maar ook de klemtoon net op de goede plek ligt.
0: Ja.
1: En je wilt er iets van het dialect in, enzovoort. Dus
0: ja, het voldoet moet nog wel aan wat eisen voldoen, hè?
1: Ik ben echt aan rust toe, deze zomer limerick.
0: Oh, dan gun we je ook geen. Hoewel, er is een hele fan, wat meer fans weet ik, maar iemand stuurde ons, heel leuk, heel lief, die zegt van, ik ben gewoon een beetje verliefd geworden op die limerick man. En en die zegt, heb ik voor hem een limerick geschreven.
1: Nou, dat vind ik geweldig.
0: In het Nederlands, want inderdaad, een dialect is niet al te makkelijk. Dus ik doe mijn best, want ik wil hem zelf niet verdrengen. Ik ga hem verdrengen. Hij wil zich ook niet bekendmaken, zeg ik te bie. Dus aan mij. Ja.
1: Is het een vrouw of een man?
0: Willem, ik heb het gevoel, ja, je weet, dat weet je natuurlijk niet. Ik denk een vrouw, maar dat is gevoelsmatig. Dat lok aan u over. Luister, Willem, want deze is voor u, hè?
1: Oké. Okay.
0: De limerickman op de zondag maakt dat ik vaak schiet in een glimlach. Hij is mijn idool, zo lief en frivol. Ik wens dat ik met hem op een date mag. Ik zal me dan netjes gedragen. Niet zeuren, niet klagen, niet vragen. Benieuwd wie hij is, het kan echt niet mis. Ik hoop maar dat hij opkomt dagen. Nu zal ik de vraag dan maar stellen. Zou jij mij een keer willen bellen? Dan neem ik je mee naar een...

0: dit weekend, dan zal ik door zijn idee.
1: Misschien komt het antwoord wel. En misschien leidt het wel tot het volgende. Dank je wel, Willem, alvast voor de afronding. En wie spreekt elkaar weer? Misschien leidt het wel tot dit nummer van Henk Wijngaard.
0: Oké, tot later.
1: Doeg.

De sneeuwwitte bruidsjurk, ja, van Henk Wijngaard. En eventjes onder ons, Willem is er niet meer bij. Het was zijn eigen vrouw die hem gewoon die limmerik deed. Jawel, ik heb geen idee of ze getrouwd zijn, maar dan was die sneeuwwitte bruidsjurk hangt dan wel op zolder, denk ik. Maar wel lief dat de eigen vrouw dan toch zoiets doet voor Willem in dit geval. Tot zover, Thuis op Zondag. Dank aan technicus Erik Punt, top gedaan. En Joost Haring zit alweer klaar hier om het over te nemen met Weekend Overijssel. Ik ga er vandoor, maak er een mooie zondag van. En ik hoop jij ook. Dag.

0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
9: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 12 uur.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. En op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen, omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Radio Oost. Joost Haring.
12: Goedemiddag.

You can touch this, Mr. Hammer. Hier op Radio Oost, het is 11:08. Leuk dat je luistert naar Weekend Overijssel op deze iets wat druilerige zondagmiddag. Het 12-letterwoord staat klaar om gespeeld te worden. We gaan nog even bellen met de Oranje Vereniging van Nieuw-Leusen. Want de opening van die feestweek staat te beginnen. En Tijmen van Wissing is bij de wedstrijd FC Eindhoven tegen Heracles Almelo. En daar gaan we ook van alles over te weten komen, want die gaat daar natuurlijk verslag van doen. En ik ben ook benieuwd, wat ben jij aan het doen vandaag op jouw zondagmiddag? Dat kan je me allemaal laten weten via 06-456-71331. Dit is Somjee, Dark Before the Dawn, op Radio Oost.

0: Intimiteit van Cadans op Radio Oost. Het is precies 16 over 12. En dat betekent dat Heracles tegen Eindhoven, eigenlijk Eindhoven tegen Heracles is begonnen. Tijmen, je bent helemaal afgereisd naar Eindhoven. Is het daar net zo druilerig als hier?
1: Nou, het is wel bewolkt. Het is nou niet echt dat je denkt heerlijk een zomerse zondagmiddag in eind augustus. Het is wel wat frisjes. De omstandigheden zijn dus niet helemaal optimaal. Maar we hebben nog weinig neerslag gezien hier in Eindhoven. En ook nog, ook nog geen doelpunt te regen. Dat is ook nog niet zo heel gek. Want we zijn pas in de tweede minuut van de wedstrijd. De lunchwedstrijd dus op deze zondagmiddag. Gaat Heracles Almelo opnieuw een uitwedstrijd winnen. Dat deden ze al op de eerste speeldag in Venlo. Vorige week maandag ook in Utrecht. En nu dus de vierde wedstrijd en de derde uitwedstrijd van het seizoen. En daarin hoopt Heracles de volle score opnieuw te behalen. Want blijft het in de spoor van koploper. De verrassende koploper in de keukenkampioendivisie MVV. Voorlopig dus de eerste kans voor Heracles. Toen lag hier al in de tweede minuut uit bij Jong Utrecht. Deze vrije trap vindt geen weg naar de goal. En dat betekent dus dat Eindhoven ook even balbezit heeft. Heracles natuurlijk met Njoli in de spits. De echte goalgetter van Heracles Almelo. Hij kwam deze zomer grote onbekende. Maar hij heeft er al 6 gemaakt in de eerste 3 wedstrijden. En de grote vraag is, gaat hij vandaag weer scoren voor het elftal van Vincent Helman. Die weer terug is in zijn eigen stadje. Want hier heeft hij toch wel veel van zijn carrière aan te danken. Want hij groeide op bij PSV, werd daar ook jeugdtrainer. En hij is nu op 29-jarige leeftijd de hoofdtrainer van Heracles Almelo. En hij hoopt dus hier vandaag ook goede zaak te doen om weer zo snel mogelijk terug te keren met zijn elftal Heracles Almelo richting de Eredivisie. Nu moet Heracles even uitkijken, want Kevin van Veen gaat er vandoor. Maar dan wordt dit uitstekend verdedigd door Heracles Almelo, door Max Houswiert. De kop is eraf voor wat betreft deze wedstrijd. 3 minuten onderweg hier in het Jan Lauwers Stadion. 0-0 nog de stand bij Eindhoven Heracles.

0: Jij liet mij vallen op de zondagmiddag van Radio Oost. Terwijl Eindhoven Heracles ook bezig is, is er nog iets gebeurd, Tijmen?
1: Ja, het is een beetje een vreemde wedstrijd tot dusver. Heracles heeft nog niet echt kansen kunnen creëren hier in het Jan Lauwersstadion te Eindhoven. Waar het nog 0-0 staat na een kleine 9 minuten spelen. Het is ja, wat stroefjes. Ze proberen het wel via de lange bal. Maar Eindhoven speelt ook heel direct. Waardoor het een beetje een vreemde wedstrijd is geworden. Nu weer de lange bal van Fabian de Keijzer, de doelman van Heracles. En dan weet Eindhoven die... tweede bal weer te winnen. Daar komt Eindhoven opnieuw. En zo heeft Eindhoven misschien wel het betere van het spel in die openingsfase. Nu de voorzet richting Kevin van Veen. Maar dit is een goede redding van Fabian de Keijzer. Ja, het is nog wat rommelig hier dus in de lichtstad. Waar Heracles Almelo de wedstrijd eigenlijk voetballend wel naar zich toe moet trekken. Maar ja... het is toch ook een beetje wennen op dat kunstgras. Dat hebben de meeste spelers toch ook nog niet ervaren. Zeker ook de nieuwelingen bij Heracles Almelo. In de Duitse competities wordt daar sowieso niet op gespeeld. En ja, dit is dan de eerste echte wedstrijd op kunstgras. En dus is Jevrijn Adelaïde er ook niet bij. De beste speler van Heracles Almelo. Die heeft dusdanig veel blessures gehad in zijn geschiedenis. Dat hij überhaupt niet op kunstgras gaat spelen. Dus hij is helemaal niet aanwezig. Nu een hoekschop. Voor Heracles Almelo, die de ploeg dan misschien een beetje over dat dode punt heen kan helpen. Het gaat genomen worden door Abbas aan de rechterkant van het veld met het linkerbeen. Wordt dus een indraaiende bal. En dan gaan de lange mannen mee naar voren. Onder wie ook de aanvoerder Sam Scheperman. Die staat daar bij de tweede paal. Daar komt die bal ook. Sam Scheperman daar. Kan die koppen? Ja, hij kopt net niet. Omdat daar via Renfrum de andere kant de hoekschop wordt weggegeven. En dus blijft Heracles de drukken ophouden. Ja, dit was wel een aardige variant hoor van Abbas. Waar Scheperman vanaf de 16 meter echt heel stevig kwam inlopen. Lastig verdedigen van die lopende mensen. Dan ben je als aanvaller vijver altijd in het voordeel. 11e minuut. Nu de hoekschop aan de andere zijde. Wordt getrapt door Housewiert. De linksback. Of die linksback die eigenlijk nu als linksbuiten fungeert. Omdat Olcik nog altijd niet helemaal is hersteld van zijn blessure. Wordt die hoekschop genomen door Housewiert. Wordt hij nu wel weggekopt door Eindhoven. En zo kunnen zij in ieder geval even opgelucht ademhalen. Heracles wordt wat sterker. Maar echt de grote kansen hebben we nog niet gezien hier in het Jan Lauwersstadion. En dus 0-0.
0: Zijn we zo bij terug na het regionale nieuws om 12:30. Is bluff niets dan dit.

0: Bluff, niet standit. En als wij nog 8 seconden wachten wat we niet gaan doen, dan is het tijd voor het regionale nieuws. Nu is het precies 12:30. In het centrum van Deventer is de grote brand in een pand met horeca en appartementen inmiddels onder controle. Door extreme rookontwikkeling werden bewoners van appartementen boven de horecazaak en omliggende bebouwing geëvacueerd. 1 persoon is voor verdere controle en behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer haalde onder meer water uit de IJssel om het vuur te blussen. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd, maar dat is inmiddels ook weer ingetrokken. Omwonenden kunnen ramen en deuren weer openen als ze geen last meer hebben van de rook. En in Hengelo is de brandweer vanochtend opnieuw uitgerukt naar een woning aan de Bachstraat. In een slaapkamer was brand uitgebroken. Het vuur was snel onder controle. Opvallend is dat de brandweer gisteren ook al naar dezezelfde woning moest voor een brandmelding. De oorzaak is nog niet bekend. En een fietser is gisteravond gewond geraakt bij een botsing met een busje in Enter. Het ongeluk gebeurde op de Rijsenseweg, ter hoogte van de Disselweg. De fietser is na behandeling ter plaatse met een ambulance meegenomen. Over de ernst van de verwondingen en de oorzaak is nog niets bekend. Ook in Ralten raakte gisteravond iemand gewond. Een automobilist botste op de Weidelaan tegen een boom, waarna de auto in brand vloog. De hulpdiensten hebben het slachtoffer uit de auto gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is ook hierbij niet bekend. En dan het weer. Het blijft vandaag een beetje druilerig met veel wolken en hier en daar wat neerslag. Met maar weinig ruimte voor de zon. Later neemt de wind af en wordt het tijdelijk vrijwel droog. Het wordt maximaal 21 tot 22 graden. Rond middernacht volgt opnieuw regen en morgen trekken er opnieuw veel buien over. Mogelijk met onweer. Het wordt dan niet warmer dan ongeveer 20 graden. Dinsdag wordt het vrijwel droog. En laat de zon zich weer wat vaker zien.
1: Joost Haan.

0: Fraction, Too Much Friction. Tim Finn op Radio Oost. Ja, ik sprak hem gisteren, want gisteren was het reunieconcert van de Prodigal Sons. Na 35 jaar sinds het oprichten van de band stonden de oud-bandleden weer met z'n allen te rocken op het podium. Gisteren belde ik nog met Erwin Nijhoff, zanger van de band, over hoe het is om na zo'n lange periode weer in zo'n repetitieruimte te staan.
1: Ja, Albert die noemde het een beetje tijdreizen. Dat voelt het ook wel een beetje. Je gaat heel erg... Ja, je bent nu dikke 30 jaar verder en je gaat weer terug naar dat moment. Ik ga letterlijk terug naar het moment dat Gerrit en ik bijvoorbeeld liedjes als Waiting schreven of Gone. Die kwam op het eerste album van The Prodigal Sons terecht. En dat we daar nog een beetje over aan het bakkelein waren van hoe gaan we dat doen. En hij had een riff en ik had een riff en hoe gaan we daar een mooi nummer van maken.
0: Ja, en gisteren was het dan dus zover. Ze stonden op het Bostheater, echt een mooie open plek met familie, kennissen en mensen die dat gewoon weer wilden herbeleven. Nou, en toen ik de filmpjes zag vanochtend, toen was ik bijna jaloers. Nou, ik was jaloers dat ik er niet bij was. Want het klonk zo. Niet het weerbedje, dat hebben ze niet gespeeld, denk ik.

0: Portugal Sons, You Still Think. Met 26 minuten op de klok ben ik wel benieuwd hoe het is in Eindhoven, Tijmen.
1: Ja, het spel ligt hier eventjes stil. Terwijl Thomas Bruns nu over het veld heen sprint. Want die heeft dan een nieuw shirtje voor een van de spelers van Heracles Almelo. En dat is in dit geval Sam Schepenman. Want de aanvoerder moet even een nieuw shirtje aan. Want die heeft een bloedneus. Die wordt even verzorgd. En als je bloed op je shirt hebt, dan moet je ook een nieuw shirt aantrekken. Heracles is even met een man minder. Stand nog altijd 0-0 hier in Eindhoven. Gebeurt niet heel veel. Heracles is wel sterker. Heeft ook wel de beste kansen gehad. En Jolie, de topscorer van de keukenkampioendivisie, samen met Henk Veerman, de 6 treffers. Henk Veerman deed de 4 wedstrijden over. En Jolie heeft er nu zo'n 3,25 wedstrijd op zitten. Hij staat ook op 6. Had al 7 moeten zijn hoor. Wat een grote kans miste hij, de Fransman, die nu de bal terugkaatst op Van Gilst. Heracles nog altijd met een mannetje minder. Daar probeert Schepenman ook weer binnen de lijnen te komen. Nee, het is overigens Vroes die daar speelt. En dat is de vervanger van Boraj. Die geblesseerd is. Afgelopen maandag raakte Boraj geblesseerd. Nu gaat Van der Kust in de fout. En dan krijgt Eindhoven een grote kans hoor. Want dan is dit een fout van der Kust. En dan komt hier de 1-0 aan. Hey, geweldige sliding nog van der Kust. En ook Mirani helpt hem daar. Ja, met een man minder moet je daar niet proberen om het voetballend op te lossen. Daar moet je dat risico niet lopen. En zo dus slordig balverlies van de man van het middenveld van Heracles Almelo, van de kust. Nu zien we Boraj, of Vroes, weer in het veld staan. Maurice Vroes, de vervanger dus van diezelfde Boraj, waar ik zojuist van zei dat hij nog geblesseerd is. Hij viel afgelopen maandag uit. Nu een hoekschop voor Eindhoven, want via Mirani dus die bal achter. Daar komt de afdraaiende voorzet richting onder andere Kevin van Veen, die daar bij de eerste paal opduikt. Dan is hier een kans uiteindelijk voor de aanvoerder. En dan is het Essers die schiet, maar dan is het uiteindelijk ook het opruimen van Manny Rodriguez. Eindhoven voert de druk op. Weer een hoekschop voor de thuisploeg. Zo even een matige fase van Heracles. En dat kwam allemaal door die bloedneus van de Duitse centrale verdediger Maurice Vroes. Die even verzorgd moest worden. Gaat van de kust in de fout. En nu heeft Eindhoven, de ploeg van Jan Poortvliet, even het momentum. Jan Poortvliet, die overigens de coach is van zijn zoon. En die heeft hij genoemd junior. En dat is dan al een leuk detail. Jan Poortvliet heeft dus junior Poortvliet opgesteld vandaag bij Eindhoven. Centrale verdediger. Deze hoekschop levert niets op voor zijn elftal. Bal gaat achter de goal van Fabian de Keijzer. En die neemt eventjes alle rust omdat de Heracles het even moeilijk had. Sowieso is het nog geen sprankelende wedstrijd. Klein half uurtje gespeeld. 0-0 de stand.
0: Zijn we zo weer terug. Ik probeer het 12 letterwoord op de tv te krijgen, maar dat wil nog niet echt lukken. Dus ik ga even daar technisch achteraan. En anders dan zullen we het alleen met de letters opnoemen moeten doen. Dat is ook wel een keer leuk.

0: Sander, Karin, Gelinda, Bejan. Ze appten me allemaal al wanneer het 12-letterwoord ging beginnen. Nou, het wachten is voorbij. Want ik heb de boel aan de praat gekregen. Of iemand intern heeft het gehoord, waardoor het beeldscherm het weer deed. Dus in ieder geval bedankt, universum of collega. Het 12-letterwoord, de hint is @ Radio Oost. Dus ja, een apels... Hoe noem je dat? Een apenstaartje, ja. Een apenstaartje. Radio en dan een onderstreepje Oost. En de tweede letter, ik zal ze even opnoemen voor iedereen die in de auto zit of niet kan kijken. Op TV Oost, de tweede letter is een N. De vijfde is een N. De achtste is een N. En de twaalfde is een L. Ja, als je er nu al iets van kan maken, dan zou ik dat heel erg knap vinden. Laat het maar even weten. 06-4567-1331. Of bellen. Kan ook 074-2456-665. En daarnaast hebben we ook nog de nieuwe oogst van deze week. Wat een ongelooflijk prachtig mooie plaat is. Tangerine by Your Side.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
2: Deze week Tangerine en Venice.
1: Dit is de nieuwe...

0: By Your Side, de nieuwe oogst van deze week. En dat is ook een van de laatste platen van het eerste uur. En dan vraag ik me ook af hoe het is bij de eerste helft van Eindhoven Heracles. Tijmen?
1: Ja, het is nog niet verheffend terwijl ik zit te kijken naar de grensrechter. Die denkt, ik krijg misschien wel een seintje van de vierde official, van de scheidsrechter zelf. Maar die staat er toch echt om zelf buitenspel te constateren. In dit geval vlacht hij niet en dus krijgt Heracles een hoekschop te nemen in de 38e minuut. Verheffend is het allerminste allemaal hier in Eindhoven. Maar nu misschien op een 40 minuten spelen een kans uit de hoekschop. Daar komt de kopkans voor Schepenman. Die kopt hem binnen, maar die maakt dan een deal. En dit is ook wel opmerkelijk gefloten hoor, door de arbitrage. Want daar leek niet heel veel aan de hand. Schepenman heeft een klein duwtje verricht. Hier gaat de VAR niet ingrijpen, want die is er simpelweg niet. En dus blijft het 0-0 hier in Eindhoven. Maar Heracles heeft wel het beste van het spel.
0: We zijn zo weer terug.

0: Ja, en toch niet het eerste laatste uur, want Tijmen, je hebt nieuws.
1: 1-0 voor Heracles Almelo. Het is Van der Kust die hem weer maakt. Hij heeft al de glimlach op zijn gezicht laten zien in de eerste speelronde van dit seizoen. En nu schiet hij Heracles op een 1-0 voorsprong in de 40ste minuut. Iets wat gelukkig, maar wel verdiend.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikTokker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
13: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
12: Of,
14: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
12: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
15: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Radio Oost. Joost Haring.
18: Goedemiddag.
4: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
18: 12 letterwoord zijn we al mee begonnen. De eerste paar letters staan op TV Oost. En er komen al veel verschillende antwoorden binnen. Ik zou je als tip geven, kijk goed naar dat apenstaartje en vraag je zoon, dochter of kleinkind even wat dat kan betekenen. Even een kleine hint.

Tell it to my heart. Tell it to my heart wat het 12-letterwoord is. Nou, dat doen jullie in grote getalen. Straks gaat de loting beginnen voor wie het RTV Oost prijzenpakket heeft gewonnen. En ik heb een voorstel. En ik voel me daar misschien een klein beetje smerig bij dat ik dat nu ga voorstellen. Maar ergens ook wel erg goed. Door de week regel ik het Radio Oost Instagram-account. En na een jaar dat aan het opbouwen te zijn, zijn wij op de dag van vandaag op de 993 volgers gekomen. Dus, ik stel voor, stel er zijn nog 7 mensen van jullie die op Instagram naar radio-oost gaan. En we tikken in dit uur nog die 1000 volgers aan. Alleen dan ga ik nog een extra ronde van het 12-letterwoord doen. Dus het is helemaal aan jullie. Radio-oost op Instagram. Als we die 1000 volgers aantikken, dan doen we nog even een rondje. En anders, ja, dan moet je weer wachten tot volgende week, tot José weer is. Het is aan jullie.

0: Summer in the City.
1: Nou, die zomer is wel een beetje voorbij inmiddels.
0: Joe Cocker. Het is 12:01 en aan de lijn heb ik Annie. Annie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij hebt een antwoord doorgestuurd.
2: Ja, precies, dat klopt.
0: En wat denk jij dat het 12-letterwoord is, Annie?
2: Nou, online kanaal.
0: Dat heb jij helemaal goed. Jij bent het RVO's prijspakket.
2: Nou, wat is dat lekker.
0: Ja, heel lekker. Zo op de zondagmiddag.
2: Ja.
0: En volgde je Radio Oost ook al?
2: Altijd.
0: Kijk, heel goed. Dat zijn de juiste antwoorden.
2: Ik heb alleen maar Radio Oost op.
0: Mooi. En wist je ook gelijk wat ik met het apenstaartje bedoelde?
2: Nee.
0: Oh, want voor de mensen die dat niet weten, als je op... Het woord is dus online kanaal en Instagram, dat is een online social platform. En als je een apenstaartje ergens voordoet, dan zeg je eigenlijk, dan verwijs je naar iemand zijn account. Dus ik verwijs hier naar het Instagram-account van Radio
2: Oost. Ik ben niet meer de jongste, dus ik weet dat allemaal niet.
0: Nee, dat begreep ik. Dus daarom dacht ik leg hem even uit. Maar gefeliciteerd, je hebt die hint helemaal niet nodig, dus...
2: Nee.
0: Nee, nou, heel goed. Als je even aan de lijn blijft, dan noteer ik je gegevens.
2: Helemaal prima. Dank je wel.

0: Smith met Naro Horan Drive Safe op Radio Oost. Annie won net het 12-letterwoord. Ze had het goed geraden. Online kanaal was het woord. En jullie hebben de 1000 volgers aangetikt op Radio Oost. Dus ik heb ook weer wat goed nieuws te vertellen aan mijn baas. En jullie krijgen straks nog een nieuwe editie van het 12-letterwoord. Nou, wat wil je nog meer? Nou, in Nieuw-Leuzen willen ze nog wel wat meer. Want daar begint vandaag de feestweek van de Oranje Vereniging. Of niet, Arende?
1: Ja, klopt helemaal. Vandaag is het programma begonnen met allerlei leuke activiteiten. En dan gaan we mee door tot zaterdag 5 september. Dus ja, we zijn los, om het maar zo te zeggen, vandaag.
0: Ja, jullie hebben net een oranje dienst gehad. En wat staat er nu op de planning?
1: Nu staat op de planning dat het Oranje op een darttoernooi gaat beginnen rond 2:30. Waar 90 deelnemers zich voor hebben ingeschreven en met elkaar een dartcompetitie aangaan. En daarnaast hebben we tegen 3:30 ook nog een bierproeverij.
0: Zo, leuk.
1: Waarin 100 deelnemers zijn. Dat was vrij snel ook uitverkocht. En alles wat met een leuke zanger, Marnix Feijer.
0: Die komt uit, Ravijn.
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Dus met een stukje muzikale ondersteuning wordt het vast weer ook een hele gezellige middag. Waarbij ook bijvoorbeeld een foodtruck aanwezig is op het terrein. Dus iedereen kan daar ook
0: doen,
1: lekker... Zeker. En dat is dan alleen vandaag.
0: Ja, ik wou net zeggen, want zaterdag is de autorodeo.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook wel een groot spektakel.
1: Dat is zeker een uniek spektakel waarin eigenlijk zo'n beetje het hele dorp wel voor uitloopt.
0: Kan je uitleggen wat dat is, een autorodeo? Want misschien sommige mensen die bijvoorbeeld in de stad wonen niet echt weten wat wij... Want ik kom uit Ravijn, daar is ook iedere Koningsdag een autorodeo.
1: Ja.
0: Ik denk niet dat mensen uit de steden weten wat een autorodeo is. En dat ze misschien wel een beetje raar aankijken als je nu iets gaat vertellen wat het betekent.
1: Ja, wat is een autorodeo? Nou, we hebben in ieder geval 190 deelnemers uit Nieuw-Leuzen die speciaal voor de autorodeo een auto op de kop tikken. En die in de weken, maanden voor het Oranjefeest ook moeten prepareren aan verschillende... De eisen die eigenlijk op de veiligheid...
0: Moet nog wel een beetje veilig zijn.
1: Ja, zeker. Dat is zeker heel belangrijk, de veiligheid. Dus er komt ook echt nog wel wat bij kijken. Maar de meeste deelnemers zijn of zelf heel handig... of, en dat is ook het hele mooie... we zien ook heel erg dat mensen en jongelui elkaar helpen. Vriendengroepen, collega's, buren. En dat in de schuur of op de oprit... dat de auto's in het dorp her en der voorbereid worden... dan worden ze ook onderworpen aan een keuring... of alles voldoet aan die specifieke eisen die we daarvoor stellen.
0: En als jij zelf mee zou moeten doen aan een onderdeel... zou je dan liever darten of stap je dan in de auto?
1: Nou ja, dat is wel een gewetenskwestie. Ook mijn zoon doet mee.
0: Oh, kijk.
1: En als moeder denk ik dan van, als het allemaal maar goed gaat, maar het gaat eigenlijk het
0: gaat zo vaak goed.
1: We gaan, wat dat betreft, is het gewoon een heel leuk evenement. En zou ik daar misschien ook stiekem ook dan wel in. Als ik zou moeten kiezen, dan zou ik daar denk ik ook wel voor kiezen.
0: Zo.
1: Het is gewoon super spectaculair. Ja. Er zit natuurlijk een dos adrenaline bij. En het is vooral heel gezellig. En het heeft gewoon ook heel veel bezoekers. Dus je moet je voorstellen als je zegt... als je het uit moet leggen aan iemand die het niet weet... het is eigenlijk een soort veldarena... waarin we ook echt tribunes hebben gebouwd.
0: Ja, de auto's rijden eigenlijk heel erg in dat terrein rond. En dan is het eigenlijk op elkaar inbeuken, rijdend.
1: Ja,
0: en de laatste auto die blijft rijden, die wint.
1: Die wint. En dat gaat in verschillende manches. We hebben de 190 deelnemers die meedoen. Dus we zijn ingedeeld in de lichte klasse, midden- en zware klasse... afhankelijk van het vermogen van de auto.
0: Ja.
1: En zodat het een beetje gelijkwaardig op elkaar is. En inderdaad, dan heb je manches dat je doorgaat. We hebben de zogenaamde bekende wrakkenmanche. Als de auto het nog doet. Of
0: allerlaatste automobielen worden dan bij elkaar gegooid. En dan reed je maar.
1: Klopt. Leuk om dan nog een keer een rondje te doen. Dus dat is altijd een spektakel.
0: Heel
1: om,
0: leuk.
1: Naar te kijken. En zeker voor de deelnemers om mee te doen.
0: Ja.
1: En aan het eind, vaak tegen een uur of vier, half vijf, dan gaat de afterparty. En dat is eigenlijk ook in de laatste jaren een fenomeen op zich geworden. Dat mensen na die tijd ook nog lekker bij elkaar komen en het gezellig hebben met elkaar.
0: Ja, en mensen komen vanuit omstreken richting Nulleuze. Want misschien dat ik aankomende zaterdag ook nog wel een klein biertje in Nulleuze ga doen.
1: Kijk.
0: Dus wie weet of we elkaar dan nog treffen.
1: Nou, wie weet treffen we elkaar dan.
0: Nou, heel veel plezier in ieder geval deze week. En wellicht volgend jaar een editie in de autoradio-auto.
1: Ja, wie weet.
0: Nou, dan spreek je dan wel weer.
1: Oké, dankjewel.
0: Joe.
1: Doei.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Het is 1:30, tijd voor het laatste regionale nieuws uit Overijssel. In het centrum van Deventer is de grote brand in een pand met horeca en appartementen inmiddels onder controle. Door de extreme rookontwikkeling werden bewoners van appartementen boven de horecazaak en omliggende gebouwen geëvacueerd. Eén persoon is voor verdere controle en behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer haalde onder meer water uit de IJssel om het vuur te blussen. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd, maar dat is inmiddels weer ingetrokken. En in Hengelo is de brandweer vanochtend opnieuw uitgerukt naar een woning aan de Bachstraat. In een slaapkamer was brand uitgebroken. Het vuur was snel onder controle. Opvallend is dat de brandweer gisteren ook al naar dezezelfde woning moest voor een brandmelding. De oorzaak is nog niet bekend. En ondertussen wordt er vanmiddag ook gevoetbald. FC Eindhoven, daar is Heracles Almelo op bezoek. Onze verslaggever Tijmen van Wissing zit daar langs de lijn. Houdt de wedstrijd in de gaten. Tijmen, hoe is het daar?
1: Ja, het staat hier voorlopig nog steeds 1-0 voor Heracles Almelo door die treffer van de kust. Vlak voor rust, nu is Eindhoven in de aanval. Daar komt de kans en daar komt de gelijkmaker. Schitterende kopbal, dat moet gezegd. Maar dit is wel een streep door de rekening bij het elftal van Vincent Helman. Sigurd Baartmans kopt die bal geweldig binnen. En zo moet Heracles dus opnieuw aan het werk om die voorsprong en die overwinning binnen te slepen. Want alleen dan blijven ze mede koploper in de keukenkampioendivisie. Het is hier op een uur spelen. 1-1 door Baartmans.
0: Meer nieuws op oost.nl of op de Oost-app. En dan het weer. Het blijft vandaag een beetje druilerig met veel wolken en hier en daar wat neerslag, met maar weinig ruimte voor de zon. Later neemt de wind af en wordt het tijdelijk vrijwel droog. Het wordt maximaal 21 tot 22 graden. Rond middernacht volgt opnieuw regen en morgen trekken er opnieuw veel buien over. Mogelijk met onweer. Het wordt dan niet warmer dan ongeveer 20 graden. Dinsdag wordt het vrijwel droog en laat de zon zich weer wat vaker zien. Joost Haan.

0: Ja, de laatste 50 seconden van New Age moeten we laten schieten, want Tijmen...
1: Heracles is weer op een voorsprong gekomen. Het is Damon Mirani. De aanvoerder van het afgelopen seizoen wordt nu gefeliciteerd door de huidige aanvoerder Sam Scheperman. Mirani kan koppen, is niet eens de grootste verdediger. Maar dat laat hij al vaker zien in het betaalde voetbal. En deze bal kopt hij geweldig binnen uit een hoekschop. En zo dus Heracles weer op voorsprong.
0: Ja, en dan gaan wij naar de laatste ronde van het 12-letterwoord. Want ik heb het jullie beloofd, of nou ja, jullie het mij eigenlijk gegeven. 1000 volgers op Insta van @radio_oost. Dat betekent een nieuwe ronde van het 12-letterwoord. Is natuurlijk niet alleen maar een reden om Radio Oost te volgen natuurlijk. Want er wordt echt prachtige content op geplaatst, al zeg ik zelf. Voor de mensen die in de auto zitten, zal ik even de letters omschrijven. Ik zie nu dat ik de hint ben vergeten. Alleen heeft de hint van de vorige ronde ook hiermee te maken. Eigenlijk meer om waarom we dit doen. De derde letter is de D. De zesde een K. De zevende een F. De tiende een F. En de laatste, de twaalfde, een E. Dus als je het wat overzichtelijker wil zien, dan kan je het kijken op TV Oost. En ja, anders niet, dan moet je het hiermee doen. Ik wens je heel veel succes.

0: Ik kan geen platen normaal afdraaien hier. Tijmen, wat is er nu?
1: Nee, het is leuk in de keukenkampioendivisie, want het is weer een hele grillige wedstrijd. Van Geel schiet hem door het midden. Hij mocht aanleggen vanaf 11 meter. Dus maakt Heracles die 1-1 heel snel weer onschadelijk. Sterker nog, het zet het om na een ruime marsje. 1-3 hier na 67 minuten spelen bij Eindhoven. Heracles.
0: Jo. Nou ja, en als zij weer goals maken, dan gaan wij weer verder met het 12-letterwoord. Zo simpel is dat. Er komen veel woorden binnen, heel veel met afdruk. Ik kan jullie vertellen dat dat het niet is. Afdrukfoefje, hoor, dus lees ik heel veel. Indrukfoefje. Interessant woord. Nee, dat is het niet, sorry. Ik zal er even wat letters bij gooien. Dan kunnen we weg van het afdrukfoefje. Ik heb nu staan. De tweede letter is een E. De derde een D. De vierde een A. De zesde een K. De zeven komt erna. Dat is dan een F. Dan is dat de tiende weer een F. De elfde een J. En de laatste een E. Nou, denk je nu te weten, dan kan je nog steeds appen. 06-4567-1331.

0: 161 antwoorden heb ik in mijn inbox gekregen. Op het 12-letterwoord, de tweede ronde. Nou ja, als je naar de TVO's kijkt en je ziet de letters zo op een rijtje. Ja, het spreekt al een beetje voor zich volgens mij. Of niet, Niels?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja, want jij, wat denk je dat het is dan?
1: Ik denk dat het woord bedankfuifje is.
0: Dat klopt helemaal. Ik dacht, een leuk woord, bedankfuifje. Een bedankje voor de 1000 volgers natuurlijk. Dus dat leek mij een gepast woord.
1: Ja, heel mooi.
0: Nou, daarmee win jij het RTVO's prijspakket.
1: Nou, dat is helemaal top.
0: Gewoon op de zondagmiddag even in huis gesleept.
1: Ja, dat is niet normaal. Daar zijn wij heel blij mee. We zijn met z'n vieren hier lekker.
0: Kijk, één groot verband. Nou, als je even aan de lijn blijft, dan noteer ik je gegevens.
1: Ja, top. Dank je wel.

0: Bente 3-2-1. Ja, Heraclesstraat 3-1. Tijmen, is nog kans op een 2-3 of een 4-1. 1-4, sorry.
1: Ja, het gaat nog wel een doelpunt vallen, zegt mijn gevoel. Dat gebeurt vaker in de keukenkampioendivisie in die slotfases. Dan worden de ruimtes wat groter en dan zie je ook dat de mogelijkheden toenemen. Zojuist ook een kans gezien voor Eindhoven. Maar Heracles is toch wel de ploeg die hier bepaalt en domineert. En zeker ook in de tweede helft de wedstrijd verdient naar zich toe trekt. Ze werden wat laat wakker naar die gelijkmaker. En daarna werden ook wel de krachtsverhoudingen duidelijk. Heracles is gewoon veel sterker dan Eindhoven. Nu een hoekschop voor de Almeloers getrapt door Houswier. Die legt die bal klaar op het hoofd van Mirani. Die heeft dus al een doelpunt gemaakt. Maar dan wordt er nu een overtreding gemaakt in de ogen van Stan Teuben, de scheidsrechter van dienst. Maar dit was wel weer een gevaarlijk moment voor de goal van Eindhoven. Eindhoven heeft nog wel aspiraties om wat te doen aan dit resultaat uiteraard. Maar Heracles zet goed druk, zoals nu ook Njoli. Zojuist leverde dat wel een gele kaart op voor de spits. Die nog wel snakt naar een doelpuntje, want hij staat op 6 in de eerste 3 wedstrijden. En heeft er vandaag dus nog geen eentje gemaakt. En dus is het wachten op zijn eerste treffer. Wellicht nog in de laatste 10 minuten. Voorlopig dus nog altijd 1-3 in het voordeel van Heracles.
0: Ja, en daarmee is het mijn laatste weekend Overijssel voor de komende weekenden. Binnenkort kan je het weer met José doen op de zaterdag en de zondag. Dat is ook heel erg leuk. En ik ben heel erg blij dat ik haar heb mogen vervangen hier. Dus volgende week gewoon met José de Bruin hier op je radio op de zaterdag en zondag. En wie weet spreken we elkaar ooit wel weer een keer. Tot dan zou ik zeggen. En nog een hele fijne zondag.

0: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Hey!
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. De Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
9: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Hey Remo!
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
13: Nee, Attents met ds.nl.
14: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
16: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
17: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
16: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
18: 2:04 en allereerst dank aan Joost Haring voor de afgelopen uren in Weekend Overijssel. Wij trekken de lijn, zeker ook in sportief opzicht, door de hele dag, maar ook avond. Van vanavond zijn we er live bij. Cambuur-Leeuwarden tegen FC Twente. Vanaf 8 uur ben ik wederom uw gastheer. Maar nu loopt nog die wedstrijd in Eindhoven, het Jan Lauwers Stadion. De ploeg van de oudste coach in het betaalde voetbal tegen de ploeg van de jongste coach in het betaalde voetbal, Vincent Haalman van Heracles Almelo. 1-3 was de laatst gemelde stand van Tijmen van Wissing vanuit dat Jan Lauwers Stadion. De blessuretijd loopt. Tijmen.
19: Ja, en die bedragen nog 1 minuut en 20 seconden. En dan zal Heracles Almelo weer de medekoploper zijn in de keukenkampioendivisie. Want in de problemen gaat het elftal van Vincent Helman niet meer komen. Mark de Wierik gaat nog wel komen. Die mag nog invallen in de slotminuut van deze wedstrijd. Het was een wedstrijd waarbij de ploeg van Jan Poortvliet, inderdaad de oudste trainer in het betaalde voetbal. Oh, daar gaat nog even iemand behoorlijk hard door, Manny Rodriguez. En ja, het mag allemaal doorgaan van scheidsrechter Steuben. En dus houdt Heracles balbezit. En dan is het nog even een slordige fase van de Almeloers. Want hier hadden ze toch meer mee moeten doen. Dan moeten ze zelfs nog uitkijken voor de 3-2. Want de keukenkampioendivisie heeft hele gekke dingen laten zien de laatste weken. Zeker ook in die wedstrijden van Heracles Almelo. Maar die ploeg is wel ongekend op schot. 4 gemiddeld hebben ze er gemaakt in die 4 speelronden. En dus is het allerminst saai. Al was dit misschien wel de meest vreugdeloze wedstrijd tot dusver van Heracles Almelo. En hoe kun je dat dan concluderen bij een 1-3 overwinning? Want dat is gewoon knap. Uit bij Eindhoven. Lastige ploeg op het kunstgras. De eerste wedstrijd op het kunstgras voor het elftal van Vincent Helman. En veel spelers die zijn het gewoon niet gewend. Zeker de jonge spelers uit het buitenland die zijn gekomen. Ja, die hebben weinig ervaring met het kunstgras. Hier gaat Mike de Wierik nog in het elftal komen voor Van der Kust. Hij maakte de 1-0. Daarna werd het 1-1 via Bartman. Schitterende kopbal van Eindhoven. En daarna werd Heracles Almelo echt wakker. Via Damon Merani werd het 1-2 en niet veel later maakte Van Gils vanaf de strafschopstip de 1-3. Een enig smetje is misschien wel het optreden van Njoli, de topscorer van de Keukenkampioendivisie. Hij heeft vandaag niet gescoord en dat is toch wel hoogst opmerkelijk. Want hij had er al 6 in liggen in de eerste 3 speelronden. Hij mag wel de hele wedstrijd blijven staan. Nu nog een keer de lange bal richting Njoli. Kan hij er dan nog eentje maken? Daar wordt wel wat slordig balverlies geleden bij Eindhoven. Maar Heracles weet er nog niet van te profiteren. En zo Ja, houdt Heracles wel balbezit, want hier is het Ndjoli met een kopbal. Hij heeft wel een gele kaart gekregen van scheidsrechter Teuben nadat hij iets te veel doorliep op aanvoerder Eggers van Eindhoven. En dan is daar het laatste fluitsignaal van Stan Teuben. Het uitvak viert een feestje, want de Heracles supporters die vorig jaar zo'n beroerd seizoen kenden, hebben nu echt al 4 wedstrijden het optimale vermaak gehad. Want ze hebben 16 goals gezien voorlopig bij Heracles Almelo. En de volle buit is er voor Vincent Helman van zijn mannen. 12 punten uit 4 wedstrijden. Heracles ligt op koers voor promotie richting de Eredivisie. We zijn pas 4 wedstrijden onderweg, maar dit is een elftal die echt serieus tot de titelkandidaten moet worden gerekend. Weer de volle buit voor de Almeloers.
18: Met dank aan Tijmen van Wissing die de nabeschouwingen op gaat halen die u later in deze uitzending natuurlijk nog kunt horen. Ja, er wordt nog meer gevoetbald in de Eredivisie FC Utrecht PSV. Ook om 12:15 begonnen. Daar is het inmiddels al 1-5 voor PSV. Straks meer ook over de wedstrijden van gisteren die we gevolgd hebben. De nederlagen van Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. Hier is Taylor Dane.

0: Ja, Till It In and Tell It To My Heart op Radio Oost. Ja, wat gaan we allemaal doen vanmiddag? We hebben straks niet natuurlijk alleen de nabeschouwingen van Eindhoven Heracles geëindigd in 1-3. We gaan natuurlijk ook terugkijken op de wedstrijden van gisteravond. Toen waren we er natuurlijk ook bij. Toen AZ Go Ahead Eagles eindigde in 5-2. Pek Zwolle verloor ook op eigen veld van NEC. Op die avond won Excelsior de Rotterdamse derby met 2-1 van Sparta Rotterdam. FC Utrecht, PSV is afgelopen. 1-6 voor PSV. Een nederlaag, een behoorlijke voor FC Utrecht. Dat stroef begonnen is onder Anthony Correa. Om 3:30 nog in de Eredivisie Feyenoord FC ADO Den Haag. Willem 2 tegen Heerenveen. Om 16:45 dan nog Telstar thuis tegen Ajax. En vanavond om 20:00 zijn we er ook als de wedstrijd tussen Sportclub Cambuur en FC Twente in Leeuwarden op het programma staat. Straks hebben we ook nog aandacht voor andere dingen, namelijk de cultuurhistorische optocht in Saasveld, die na lange tijd weer zijn intrede heeft gedaan daar in het kerkdorp. Daar heb ik wel wat mee, want mijn roes liggen daar. Dus Bart Kieft is daar en die zal daar straks ook een verslag van gaan doen. Verder gaan we ook kijken naar bijvoorbeeld het WK roeien, waar goede prestaties zijn van de Nederlandse equipe. En alles wat verder ter tafel komt. Zoals bijvoorbeeld die mooie muziek die u nog steeds aan kunt vragen. En dat kunt u doen via de WhatsApp, het bekende nummer 0645671331. 0645671331. Of anders kunt u bellen met 074-2456-665. Er is de Oosttribune eerst tot 6 en daarna nog een keer van 8 tot 10 uur. Volle dag dus.
1: De Oosttribune op Radio Oost.

Gil Cocker and Summer in the City op Radio Oost. Ja, ik zei het al, je kunt verzoekjes indienen via WhatsApp 0645671331 of bellen met 0742456665. In het laatste date, en dat doet Hans Veldman uit Zwolle heel vaak. Die kwam net wel met een bijzonder verzoekje of ik een plaat wilde draaien van The Cats voor de burgemeester van Zwolle, Peter Snijders. Die schijnt ook nog wel veel naar ons te luisteren. En die heeft dan een bijzondere verzoek voldaan van iemand die terminaal is en die toch wel graag een keer een kopje koffie zou willen drinken met de burgemeester. En daar heeft hij direct gehoor aan gegeven. En anders vond dat zo'n leuke geste van de Snijders. Dat ze zei van ja, dan kan ik hem wel bellen en bedanken. Maar dat zal lastig worden. Wellicht kan ik hem via deze manier mijn waardering uit laten spreken. En dan met een plaat van de Cats. Want dat was het verzoekje van Ans. Nou, mooie geste dus van de burgemeester van Zwolle. Die dus aan dat verzoek voldeed. En aan dit verzoek van Ans gaan wij dus ook voldoen. Een van de bekendste hits van Piet Veerman en de Zijnen uit lang vervlogen tijden. One Way Wind, dit is de Oosttribune op Radio Oost.

Ja, dat was Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Regelverzoekjes via, moet ik zeggen. Kan met weer te maken hebben. 0645671331 voor uw muzikale verzoekjes. Of bellen met 074-2456665. Heel tijdje niet meer gehoord. Het zijn andere zomerhits. Maar deze is er ook nog voor Gert-Jan Knol, Marco Schuitmaker en de Engelbewaarder. Zingen maar.

0: De Engel bewaren van Marco Schuitmaker, maar weer is een keer. We gaan terug naar gisteravond. AZ Go Ahead Eagles eindigde uiteindelijk in 5-2. Het werd al vroeg 1-0 voor AZ door een goal van Kwakman. 1-1 werd het halverwege de eerste helft door Victor Edwardsen. Die kwam een beetje uit de lucht vallen, maar Go Ahead wel weer terug in de wedstrijd. Daal met de 2-1 in de 35e minuut, vlak na rust. Schouten 3-1, Chavez 4-1, Daal met een schitterende goal. De 5-1 en uiteindelijk Soerai in de blessuretijd namens Go Ahead Eagles nog met de 5-2. De verschillen waren duidelijk, ook al was het wel de topper in de Eredivisie, want Go Ahead goed begonnen, 7 punten uit 3 wedstrijden. En AZ voordien 2 punten meer. Nu dus 5. Victor Edwardsen scoorde wel, maar natuurlijk moest hij ook zijn meerdere erkennen in AZ. En hij ging na de tijd, in het Engels overigens, in gesprek met onze eigen Nico Bansia.
1: Victor, it was supposed to be a top clash tonight. Was it a top clash?
2: If you look to the score, no. I hope we could do it better today, but there were numbers better than us today, and they show why they are top 4 or 5 every year. So we have things to improve still.
1: What was the difference today?
2: Yeah, with the ball, without the ball, they were better than us. That's why they won 5-2. Yeah.
1: From minute 15 to minute 30, there was a good period of Go Ahead Eagles, and you scored.
2: Yeah, we pressed more 4-4-2 in the high phase, and it fits us much better. Then you are responsible for your man, and you can just go. And then we was much better on the ball. We moved more patient, side to side, and then, of course, up front, you have to be ready when the chance is there. So I was on the right place, and good goal.
1: Was it hard to continue that good phase?
2: In general, not. But today, yes. When you score 1-1, we speak about it a lot, to be patient, take our time. And when you score 1-1, you need to feel also that you are back in the game and the momentum we had. And then, yeah. I think 7-10 minutes after they scored again, so of course it's tough.

0: Donna Summer and This Time No, It's For Real. I Know It's For Real. We gaan het hebben over PEC Zwolle. Speelde gisteren thuis tegen NEC en verloor uiteindelijk met 1-3. Het leek er aanvankelijk op dat de wedstrijd qua doelpunten alleen uit penalties moest gaan bestaan. Maar er werd er en nog één afgekeurd. Er werd er nog één gemist door Koen Coston, die er ook één maakte. Het werd uit een penalty 0-1. Door een goal van Taron Thierry van NEC. Hij mocht ook vanaf 11 meter aanleggen halverwege de eerste helft. 0-2. Uiteindelijk werd het dus 1-2 ook aan de penalty door Koen Costons, die daarna de kans miste om de gelijkmaker ook vanaf 11 meter binnen te schieten. Hij schoot op de lat. En uiteindelijk was het, en dat is een bijzonder verhaal, Per Schuurs, 3 jaar geblesseerd geweest zo'n beetje. Uiteindelijk toch weer hersteld. En hij koud in het veld met de 1-3 voor NEC. Koen Costons dus ook een belangrijke rol altijd bij PEC Zwolle. Maar gisteren miste hij dus een penalty. En dus zou je, en dat zijn dan ook de woorden van onze verslaggever Bert van Lossen, kunnen spreken van een gemiste kans, want er had meer ingezeten tegen NEC.
1: Koen Costons, was dit de gemiste kans om een resultaat te halen tegen NEC vanavond?
2: Ja, absoluut. Er veel meer ingezeten. 2 doelpunten afgekeurd, penalty gemist. Dus we speelden goed mee. Ik vond wel dat er vanavond meer in zat.
1: Het was wel een leuke, vermakelijke wedstrijd. Ook een rare wedstrijd. 2 strafschoppen, jullie staan met 2-0 achter. Maar voor ons hadden jullie ook gewoon op 2-2 kunnen staan. En misschien wel moeten staan.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat het voor een neutrale toeschouwer wel een interessante wedstrijd was. Er gebeurde heel veel. En het was zo jammer dat die goal van Cheryl afgekeurd werd voor buitenspel. Want er was ook nog vlak voor rust. Dan kreeg je de penalty daarna. Dan zou je met 2-2 de rust ingaan. Dus... Maar ook nu hebben we genoeg kansen bij elkaar gespeeld. En ook kansen gekregen om een wedstrijd van te maken. Het is gewoon jammer dat je dan in zo'n cruciale fase die penalty mist. Want er zat wel een leuke slotfase achteraan nog.
1: Ja, was dat misschien wel het breekpunt in de wedstrijd dat jij die strafschop mist op 2-2?
2: Ja, ik denk niet alleen de stand, maar ook momenten in de wedstrijd. Ik denk als je die 2-2 maakt, dan trek je echt het initiatief naar je toe. En dan denk ik dat we er ook nog overheen waren gegaan. Want we zaten er wel echt lekker in. Dus dat was wel een breekpunt, ja.
1: Ja, de eerste was onberispelijk. Nou, Charie die deed het voor hoe je 2 keer een strafschop moest nemen. Wat is het dan op een gegeven moment dat je hem stoeihard tegen de lat schiet?
2: Ja, die tweede was eigenlijk ook loeihard. En alleen 5 centimeter te hoog. Ik had voordat ik hem nam de hoek al uitgekozen. Dus het lag niet eraan. Ik heb net de vraag gekregen of ik dan twijfel bij zo'n tweede, maar dat was niet het geval. Dus het is gewoon jammer dat die 5 centimeter te hoog zit. Iedereen kan missen.
1: Ja, zeker. Je bent ook maar een mens, gelukkig maar toch. En die buitenspelgoal, stond jij buitenspel? Een paar centimeter volgens mij.
2: Ja, wat ik hoorde was wel dat ik nip buitenspel stond. Maar het was echt zo nip dat ze er een tijdje over moesten kijken. Dus zonde, weet je. Als je 2 afgekeurde goals hebt, dat is zo jammer. En een gemiste penalty op zo'n avond. Want je voelt aan alles en iedereen dat er gewoon meer in zat. Zuur.
1: Ja, is het lekker om te voetballen tegen NEC? Want je krijgt voorop veel ruimte. Hè? Lopen de mensen? Nou, dat is ook wel wat voor jou.
2: Ja, ik vind het lekker om tegen zo'n team te spelen. Omdat het. Tegen zo'n team moet je het spel gaan spiegelen. Wat zij doen, moet je ook doen. Want de ruimtes zijn ervoor. Je moet inspelen, doorbewegen en dan krijg je ook de ruimte. Dus ik ben wel een type speler die dat wel fijn vindt. Ik denk ook dat wij altijd tegen NEC wel goede potten gespeeld hebben. Ook vorig jaar. En nu weer. Dus het is gewoon net niet vandaag. En dat is gewoon jammer.
1: Ja, heel erg zuur eigenlijk. Want jullie hadden gewoon een resultaat misschien wel moeten halen, vind ik.
2: Ja, daar balen we heel erg van. Vandaag was een mooie kans om echt resultaat te halen tegen NEC. Tegen een goed team. En dan is het jammer dat we dat hebben laten liggen.
1: Jullie waren aan de bal heel goed vandaag, vond ik.
2: Ja, was
1: bij Vlagen.
2: Ja, kijk, je kunt niet 90 minuten lang goed spelen met de bal. Maar we hebben wel laten zien wat wij kunnen, ja. En daar mogen we wel op voorborduren, ja.
3: De Oosttribune.

0: Oosttribune.
1: Vanavond om 8 uur, Cambuur FC Twente. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Zij was een van de allergrootste der aarde op zanggebied, Dolly Parton. Zij overleed. Hier in een duet met Kenny Rogers. Ik hoor paardengoed. Ja, hoefgetrappel, mooi woord vind ik dat. Bart Kiet bij de cultuurhistorische optocht in Saarsveld. En dan, ja, dan word ik alweer een beetje wakker, want ik heb daar wel wat mee met Saarsveld. Bart, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, het is niet alleen mooi, dat hoef. De paarden zijn ook prachtig. Wat zijn dit voor paarden?
2: Nederlandse trekpaarden.
1: Nederlandse trekpaarden. Het zijn twee stuks met van die enorme bultpartijen. En die trekken een van de vele wagens voort. Maar zijn jullie startnummer hier in Saarsveld?
2: Weet ik niet. Nee. Ik ben van de paarden.
1: Oh, u bent van de paarden. Mensen, wie zijn jullie? Wat verbeelden jullie?
3: Huttenklaas, maar hij kan er alles van.
1: Oh, kijk aan, ja, Huttenklaas. Die hebben wel... We hebben al over en daarna gehad, volgens mij. Ik loop eventjes door, eventjes richting de volgende groep. Opnieuw met paarden en een heel gezelschap. Het zijn in totaal 60 startnummers, bijna 60 startnummers die hier actief zijn vandaag. In en om. Zoals, luister even mee.
0: Huttenklaas gaat raden, volgens mij.
1: Ja, die Huttenklaas die voert de boventoon letterlijk en figuurlijk. Even luisteren naar dit. Dit is een prachtige wagen. Het gaat weer over Huttenklaas.
3: Ja, rijkgestelde lui.
1: Ja, rijkgestelde lui. Nou ja, het is één van de 60 startnummers. Het is veel meer dan alleen maar Huttenklaas natuurlijk, wat vandaag hier de klok slaat in en rondom Saarsveld. Ik heb al Tweede Wereldoorlog wagens voorbij zien komen. Ik heb al jongens op brommers voorbij zien komen. En deze dames, jullie lijken wel zwanger.
2: Ja, klopt.
1: Oh, een klein kindje erbij.
2: Ja.
1: Oh, het is net geboren.
2: Ja, het is net geboren. Ja. 5 weken oud.
1: Wie zijn jullie?
2: Wij zijn Huttenklaas.
1: Oh, ook Huttenklaas. Oh, ik ben gek van Huttenklaas. Ik loop eventjes tegen de stroom in. Het is echt een enorme groep met heel veel wagens. Hey, kijk, ja, oh hier.
4: Zet de verkeer.
1: Nou, er worden allerlei stokken richting mij geprikt. Paul, dit is een momentopname wat je nu hoort. Dit is dus Huttenklaas dat met 3 of 4 wagens passeert. Huttenklaas, de moordenaar uit Bentelo destijds. Ja. Die veroordeeld is op gruwelijke wijze volgens mij om het leven is gekomen. Vorig jaar in Oldenzaal een prachtig theaterstuk. Buitentheaterspektakel hebben we daarvan mee mogen maken. Volgens mij komt hier nu iets anders aan. Dag meneer. Wat doet hier? Wat is uw rol?
5: Bij wagenbegeleider.
1: Inda's eten.
5: Bij wagenbegeleider, ja.
1: Bij wagenbegeleider. Ik loop eventjes naar dit gezelschap. Trekkertje. Wat is dit voor trekker, meneer?
6: Landsbulldog. Ja, hele oude trekker.
1: Het sluit helemaal aan bij het thema, hè? Cultuurhistorie.
6: Ja. Kijk eens.
1: Zet hem weer in de eerste versnelling.
6: We gaan rijden.
1: Wat beeldt u uit?
6: Mondriaan. Ja, schilder.
1: Mondriaan in Sozel.
6: Ja, Mondriaan in Sozel.
1: Kan dat wel?
6: Ja, zeker. Sozel kan alles.
1: Oh, kijk aan. Oh, snel even aan de kant, want de aanhanger met daarop Mondriaan, die passeert nu ook. En Mondriaan zelf is druk aan het schilderen. Maar dit lijkt wel heel weinig op Mondriaan. Mondriaan is toch van de strakke kleuren?
7: Nee, dit was de periode voor de strakke kleuren. Okay. Toen is die landschap geschilderd en is onder andere bijna een ruime jaar in Saarsveld geweest om allerlei vennen te schilderen. Okay. Waaronder het Molenvet.
1: Hartstikke mooi. Nou, dan weten we dat ook weer. Paul, dat is jou waarschijnlijk ook niet onbekend dat Mondriaan hier een aantal schilderijen heeft vervaardigd. Vijverpartijen begrijp ik, bospartijen. En terwijl ik dat zeg, komt de volgende groep alweer. Duizenden mensen zijn uitgerukt hier rondom Saarsveld, in de kern Saarsveld, maar ook buitenom. En al die mensen staan hier te kijken met paraplu's in de regen naar datgene wat zich hier afspeelt. Beetje te doen met paraplu, mevrouw?
8: Sorry, wat zegt u?
1: Is het een beetje te doen zo met een parapluutje?
8: Ja, jawel hoor. Ja. Valt hard mee. En de sfeer zit er goed in. Het is heel gezellig. En,
1: waar komt u vandaan?
8: Gewoon te zijn. Ik woon hier vlakbij, ja. Saarsveld.
1: Elke keer weer bijzonder, hè, denk ik, om dit mee te maken.
8: Ja, heel bijzonder, ja.
0: Maar gaat ze daar ook nog een biertje drinken of niet? Vraag
8: eens. Ze zijn ook zo gesminkt. En...
1: Ja. Gaat u vandaag nog een biertje drinken?
8: Ik denk het wel, na die tijd, ja.
1: Je erbij, hè, natuurlijk in Saarsveld.
8: Ja, zeker. Ik ga even mijn buren aanmoedigen. En
1: Café Het Anker?
8: Ook.
1: Uins?
8: Brian is ook nog, denk ik.
1: Okay, wat groot feest. Ja, want met dat bier is iets aan de hand, Paul, toch?
0: Nou goed, ik ken Saarsveld goed. Ik heb er veel familie zitten. Mijn nicht runt er nog een bakkerij. Mijn vader had vroeger ook een bakkerij. Komt net als ik ook een beetje uit de muziek. En die heeft ooit met zijn jongste broer, Eddie, luister even mee. Heeft die, ik zal alleen het refreintje laten horen.
9: Ik drink zo geen een biertje, niet zo. Ik drink zo geen een biertje,

0: Trot.
1: Ja, dit is de grote hit daar, Bart. Nog steeds. Ja. Dit is echt een ja.
2: Heerlijk. Ik denk dat dat vanavond weer door de speakers knalt hier in de horeca-gelegenheden. Want het is gewoon feest hier in Sarsfeld. Dat merk je aan alles. Dat merk je aan de uitbundigheid van de mensen. Die betrokkenheid is enorm bij alles wat zich afspeelt hier in en rondom het dorp. 60 deelnemende groepen. Het is ongekend voor zo'n klein dorp. En dat slingert hier allemaal door dat prachtige Twentse land. Op dit moment zie ik weer een bruiloftswagen voorbij komen. Een bruiloft uit de verleden tijd die op een prachtige manier weer vertolkt wordt met rode en witte rozen. En iedereen juicht en iedereen klapt en iedereen is blij, ondanks het feit dat het inmiddels flink regent.
1: Ja, dat is het enige smetje dus daar. Groot evenement daar in Sarsfeld. Overigens meer optochten te bezoeken. Ik weet dat er nu ook een loopt in Markelo tijdens het dorpsfeest. Dus wat dat betreft in onze provincie genoeg te doen. Bart Kieft tijdens de cultuurhistorische optocht in Sarsfeld. Een prachtig evenement. Bart, gaan we misschien nog wel weer horen vanavond later in deze uitzending. Wij gaan verder met de muziek, want we gaan richting de reclame alweer. Het eerste uur vliegt voorbij en dat gaan we doen met...

0: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Hey,
3: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF...

0: bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Leren mediteren? Zen.nl

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Hey Remo!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Radio Oost. De Oosttribune.
9: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
8: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 9, bijna 10 minuten over 3. En de tweede uur alweer van de Oosttribune op Radio Oost. We zijn eerst tot 6 uur met onder meer een nabeschouwing van die wedstrijd tussen Eindhoven en Heracles Almelo. Eindigde in 1-3, 12-4 dus voor de ploeg van trainer Vincent Heilman. We gaan ook terugkijken op de duels van gisteravond. Go Eagles verloor met 5-2 van AZ. En PEC Zwolle ging met 1-3 onderuit thuis tegen NEC. Vanavond zijn we er ook vanaf 8 uur. Die wedstrijd Cambuur tegen FC Twente in de Eredivisie, die gaan we ook live volgen vanaf de Oosttribune hier. We hebben straks ook nog weer de cultuurhistorische optocht in Saarsveld met Bart Kief. 60 deelnemende groepen en wagens. En we hebben natuurlijk ook het voetbal in de lagere amateurs. Zo wordt in de vierde divisie nu op dit moment het duel gespeeld tussen HSC 21 in Haaksbergen op Sportpark Groot Scholtenhagen tegen TVC 28 uit Tubbergen. Wedstrijd 2:30 begonnen. Gijs van Losser, onze man ter plekke. Ja, het is een derby en dat is altijd op het scherpst van de snede.
2: Nou, dat klopt wel, ja. Er zijn al een paar kleine incidentjes geweest, maar het spel is nog niet heel erg goed van beide ploegen. Er wordt weinig gecreëerd. TVC wel op voorsprong door Stef Snijders. Fraaie actie was dat. Schoot hem knap in de bovenhoek binnen. Verder, zoals ik zei, niet heel veel gebeurd. Hier in Haaksbergen willen ze natuurlijk een beetje revanche nemen op toch wel een beetje het rampseizoen van afgelopen jaar. 1 zegen, gedegradeerd. 3 trainerswisselingen. Paul Krabbe was de coach, maar die is heeft een stapje omlaag gedaan afgelopen zomer. En nu Emre Karajoesfus is de trainer bij HSC. En onder zijn leiding gaat het nog niet heel goed. Het debuut dus in de vierde divisie.
1: Debuut in de vierde divisie dus van HSC. 0-1 achter. Het is ook direct de eerste wedstrijd, Gijs, in die vierde divisie. Want de speelrondes daar zijn dit weekend begonnen, in tegenstelling tot de tweede en derde divisie, die al eerder zijn begonnen. Wat is dan de doelstelling van HSC? Een goal?
2: Nou, er gebeurt wat. 1-1. 1-1, Stef Kaptein. De welbekende Stef Kaptein. Een van die sterkhouders die is gebleven. Want zoals ik zei, HSC onderging een behoorlijke metamorfose deze zomer. Veel sterkhouders vertrokken na de degradatie. Maar Stef Kaptein bleef. En toch wel een beetje verrassend. Hier trekt HSC de stand gelijk. Het zag er niet helemaal goed uit aan de defensie bij TVC. En nou, toch wel een meevallen zo vlak voor rust voor Emre Karajoesfus.
1: Ja, maar met een moeilijke naam voor verslaggevers, Gijs.
2: Nou, ik moet nog even
1: oefenen.
2: Zal ik hem nog één keer doen?
1: Doe nog één keer.
2: Emre Karajoesfus. Dat is hem. Dat
1: Emre Karajoesfus. Ja, oké.
2: Okay. Ik neem aan dat je nog wel een paar keer terugkomt bij mij. En dan vanaf nu zit hij er heel goed in.
1: Ja, daar gaan we wel aan wennen, Gijs. 1-1 dus daar op Sportpark Groot Scholtenhagen. Stef Kaptein met de gelijkmaker tegen TVC 28 uit Tubbergen, dat na 11 minuten op voorsprong kwam door een goal van Stef Snijders. We hebben natuurlijk ook, zoals ik al zei, de nabeschouwingen van de wedstrijden in het betaalde voetbal. We gaan natuurlijk ook nog naar Saarsveld, zei ik ook al. Kan u nog vertellen dat ADO Den Haag op dit moment verrassend op een 0-1 voorsprong staat bij Feyenoord in de Kuip. Thomas met de goal na 12 minuten al voor de promovendus uit de residentiehoofdstad. En daar nog zo'n 3 minuten tot aan de rust in de Kuip. Natuurlijk hebben we ook de verzoekjes. U kunt ze nog indienen. Ik heb er nog heel veel liggen. Daar moet ik er wel bij zeggen. Kunt u doen via de WhatsApp 0645671331. 0645671331 of bellen, dat kan ook met 074-2456-6650, 74-2456-665. Dit is de Oosttribune, eerst tot 6 en daarna van 8 tot 10. Een hele dag vol dus.
0: De Oosttribune.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear op Radio Oost. Ook dit is een verzoekje. Ik draaide al iets van Dolly Parton. Overleden, een van de allergrootste zangeressen. Nou, dit is misschien een van de allergrootste. Nou, niet misschien, is een van de allergrootste. The King of Pop, Michael Jackson en Will You

0: Michael Jackson, Will You Be There? En waar je ook zou moeten willen zijn, is in Sarsfeld op dit moment de cultuurhistorische optocht. Met een terugblik op alles wat met name ook de regio te bieden heeft gehad. En wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen eeuwen, zou je wel kunnen zeggen. Want we horen van Bart Kieftal dat onder meer ook al regiment met een verhaal over Huttenkloos, de grote bandiet uit Bentelo, uit lang vervlogen tijden voorbij kwam. En eigenlijk van alles. Dus het is mooi gezellig. Het weer werkt niet helemaal mee, maar dat mag daar de pret niet drukken. In het Sorseler Koffieland, zoals het ook wel wordt genoemd. Bart, die staat gewoon ergens. We gaan eens even kijken.
1: Hi. Hi.
2: Nou, er wordt gelachen hier, er wordt gezongen. Wat zingen jullie?
1: Rosa, rosa, bloemen op je hoed.
3: En Pinksterbruid.
1: Daar komen de Pinksterbruidjes aan.
2: Okay, jullie zijn de Pinksterbruidjes?
1: Ja, we zijn de Pinksterbruidjes.
2: Maar het is helemaal geen Pinksteren.
1: Nee, klopt.
2: Hoe kan dat dan?
1: Het is gewoon leuk.
3: Wat leuk is.
1: Ja.
2: Hey, die historische optocht. Ja, jullie worden helemaal nat, want het regent en het regent en het regent.
1: Wel jammer, ja. Ja, het is wat het is. We kunnen niet stoppen.
2: En
1: het
2: veel plezier nog. Veel plezier nog, dag. Dit is de juf.
4: Nou ja, een van de juffen, hè? Een van de, ja.
2: Ongeveer midden in de optocht zitten we op dit moment, hè?
4: Ja, en het weer, jammer.
2: Weer laat de optocht en alle mensen een beetje in de steek?
4: Nou, een beetje wel, want we gaan door en we hebben plezier. We maken er een mooi feestje van.
2: We worden allemaal nat en er staan heel veel mensen met allemaal paraplu's.
4: Aan de zijkant wel, maar wij niet.
2: Jullie zonder paraplu, oké. Eventjes verder lopen in deze optocht. Start nummer 38 is dit. Kijk aan, dat prullen hartstikke mooi vandaan, zegt ze dan hier in Twente. Het dagelijkse leven in de jaren 50. Gaat dit goed, mevrouw? U zit achter de naaimachine.
5: Ja, het gaat hartstikke goed. Echt. Ik ben hier op filmluier aan het naaien.
2: Ja. Die trekker die prullen mooi, hè?
5: Ja, zeker.
2: Ja. Okay, nou, die gaat weer verder. Ik laat u even in de steek en loop nu. Deze dames zien er heel vrolijk en zonnig uit.
6: Hola, die, hola, die, oh. En een gep, molle, mol, niks, want wie holt van mekaar? Hola, die, la, die.
2: Maakt niet uit dat het regent. Nou, geweldig om te horen. De optocht hier in Sarsfeld. Ongeveer halverwege, zo mag ik het wel schetsen. In de regen. En dat gaat maar door. Het komt van boven, maar de stralende glimlachen, die blijven natuurlijk. Jullie blijven lachen, hè?
3: Ja!
2: Oké, okay. Yo, hoi.
7: De Oosttribune. Op Radio Oost.

0: Gary Rafferty en Baker Street op Radio Oost. Het is rust bij Feyenoord, Ado Den Haag 0-1 dus. Door die goal van Thomas al na 12 minuten. Verrassende voorsprong voor de promovendus uit Den Haag in de Rotterdamse Kuip. Eerder deze middag FC Utrecht PSV in de Eredivisie 1-6 maar liefst voor PSV. Het werd nog wel 1-0 voor Utrecht door een goal van Stepanov. Maar daarna ging het hard in nieuw galgenwaard. PSV met goals van Bommel, Guus Til, Mauro Junior, Mijnans, weer Guus Til en Sergio Dest in de blessuretijd. 1-6, dus de oorwassing van PSV aan FC Utrecht. Het is ook rust overigens bij Willem II Heerenveen. Daar is het 0-0. Om 16:45 nog Telstar tegen Ajax. En vanavond zijn we er weer met een Oosttribune. Vanaf 20:00 volgen we dan de wedstrijd tussen Sportclub Cambuur en FC Twente. Vanmiddag ook gespeeld in de keukenkampioendivisie Eindhoven tegen Heracles Almelo. Eindigt in 1-3, komen we straks nog op terug. Gisteravond verloor PEC Zwolle met 1-3 van NEC. Excelsior tegen Sparta eindigde in 2-1. En AZ Go Ahead Eagles, het was de topper, eindigt in 5-2. AZ overklaste bij Vlagen. De ploeg uit Deventer, de ploeg van trainer Jozef Oosting. We gaan kijken hoe hij tegen die wedstrijd aan heeft gekeken. De vragen worden gesteld door Nico Wansia.
1: Wat is voor jou de belangrijkste conclusie van deze avond?
2: Nou, de conclusie is dat wij de eerste helft hebben, was het, ik wil niet zeggen gelijkwaardig, maar hebben een wedstrijd van kunnen maken. En de tweede helft er niet. En dan speel je tegen een goede ploeg. En ik vind dat we die ploeg heel goed hebben laten lijken. En dat zat meer in het verdedigen.
1: Waar lag dat precies aan?
2: Nou ja, weet je wat ik al zei. De eerste helft is het. We hebben een fase waarin het gelijkwaardig is. Je dwingt ze al dat ze een keuze maken. Want Dijkstra die jumpte niet aan hun rechterkant. Dus daar hadden ze al een tegenzet tegen gedaan. Dus dat vind ik een plus voor ons. En dan krijg je dus in de eerste helft krijg je een klote goal tegen waarin de 2-1 wordt. Ja, en in de rust denk ik door toch wat meer te hameren op het aanvallen. Daarvoor, vandaar ook dat we Stefan hebben gebracht. Wil je gewoon wat meer? En de tweede helft vond ik. De eerste helft hebben we meegedaan, de tweede helft niet. Want dan kom je dus tegen een goede ploeg te spelen. Waarin je dus niet in het aanvallen gaat zitten, maar in het verdedigen. En in het verdedigen hebben wij met name laag hebben we meer staan te dansen dan te duelleren.
1: Valt die 3-1 dan ook te snel in de tweede helft?
2: Ja, tuurlijk. Kijk, dan kunnen alle mooie dingen kunnen daarna redelijk snel de prullenbak in. Want uiteindelijk, ja, dan krijgen ze vleugels. En dan is het gewoon een goede ploeg. Inspelen, doorbewegen. En dan, wat ik al zei, weet je, dan laten we ze ook heel goed. Het is een goede ploeg, maar dan laten ze heel goed lijken. Doordat ze inspelen, doorbewegen. Ja, en dan is die uitslag 5-2 is groot. Alleen, ik moet eerlijk zeggen, die vierde en die vijfde schieten ze wel gruwelijk binnen.
1: Nou ja, absoluut. Maar die eerste drie die waren ook een beetje gelukkig allemaal, hè? Ja,
2: dat is het gevolg. En dat is jammer. Want net wil ik zeggen, wil je hier resultaat halen tegen een goede ploeg, moet je zoveel goed zijn. En dat heb ik een deel van de eerste helft gezien, dat we goed waren. En daarna niet meer.
1: Ik heb niet het idee dat jullie op een roze wolk zaten na de successen van de afgelopen weken. Maar is het toch een soort van reality check nu?
2: Nee, nou goed. Wij zitten niet op een roze wolk. Wij zijn gewoon Go Ahead en we hebben een goede start. We spelen wederom tegen een goede ploeg, waarin we dus gewoon echt goed moeten zijn. En in de verdediger waren we vandaag met name de tweede helft gewoon minder. Gevolg is dat je dus dan ook wat minder aan de bal bent. Want ook de tweede helft hebben we bepaalde momenten dat wij eruit komen. En dan is er net die laatste bal niet goed. En wat ik al zei, wil je resultaat halen, moet onze veldbezetting, met name bij de 6 en bij de 10, moet goed zijn.
1: En duelleren in plaats van dansen.
2: Ja, nee, maar dat is het gevolg. Hè. Op het moment dat je laag bent, moet je niet afwachten. Hè. Dat noem ik dan in dit geval dansen. Maar dan moet je duelleren. En dat is soms lastig, omdat je tegen een voetbalvaardige team speelt.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: De Veuve en Bittersweet Symphony op Radio Oost. We gaan eens even kijken op het veld in Haaksbergen, waar HSC TVC 28 bestrijdt, of misschien ook wel niet. Het is Gijs van Lossen die daar zit en die hebben we verlaten toen hij nog kon melden dat Stef Kaptein de gelijkmaker namens HSC binnenschoot. Toen werd het 1-1, nu de tweede helft ongeveer een kwartier oud. Gijs, hoe is het verder gegaan nu?
1: Nou, ik denk dat Bertel ter Aven zijn jongens goed heeft opgepept. Want TVC vloog echt uit de stadbork in die tweede helft. Zie je al vrij snel een penalty. En die werd binnengeschoten door Stef Wieverink. Stand nu 1-2. Daarna ook nog meerdere keren kansen voor toch al die twee gevaarlijke aanvallers voorin. Koopman en Groothuis. Waren vorig seizoen maar liefst verantwoordelijk voor 37 goals van de 54 doelpunten die TVC vorig seizoen in de vierde divisie maakte. Maar een derde treffer bleef uit. En ja, sindsdien is er eigenlijk niet heel veel meer gebeurd. HSC probeert af en toe wel weer de aanval te zoeken. Maar in het laatste stadion, in de laatste fase gaat het vaak mis. Waardoor echte grote kansen uitblijven. Dus TVC heeft de zaken vrij goed voor elkaar in die tweede helft.
0: Ja, mooi om goed te beginnen natuurlijk in die vierde divisie. Vanavond ook heel veel voetbal op televisie uit die vierde divisie. Want Gijs, er zitten maar liefst 9 clubs uit onze provincie daarin. Dus eigenlijk is het elke week wel raak voor wat betreft derbies, hè?
1: Nou, we zijn gisteren al goed begonnen. Want je hebt net Neo Oldenvesten natuurlijk besproken. En hier hebben ze natuurlijk ook wel met een schuin oog gekeken naar Quick 20 Bomboys. Want ja, hij staat 4 oktober hier op de rol, de Haaksbergen derby, op divisieniveau. Daar kijkt heel Haaksbergen natuurlijk naar uit. Bomboys ging vrij fors onderuit met 3-0. En nou, als HSC niet oppast, lijkt hier een scenario ook erin te zitten dat ook HSC het seizoen begint zonder punten. Want zoals ik zei, HSC is nog niet echt lekker uit de kleedkamer gekomen in die tweede helft. En TVC, ja, die vinden het allemaal wel prima. Die houden daar ook wel van. Hè. Die kunnen goed tegenhouden. Houden van de vuile meters maken. En af en toe uitbreken met die twee snelle jongens voorop. Koopman en Groothuis.
0: Ja, daar is dus nog heel veel te genieten. Ook voor wat betreft onze provincie in die vierde divisie. Straks gaan we meer horen van Gijs van Lossen. Waar TVC dus de leiding heeft genomen in die wedstrijd tegen HSC. Daar dus nog een klein half uurtje op de klok. Het is inmiddels, en dat is ook verrassend, 0-2 geworden bij Feyenoord tegen ADO Den Haag. Het kan verkeren inderdaad. 0-2 dus daar in de Rotterdamse Kuip. En de tweede goal werd gemaakt door Silla namens ADO Den Haag. 0-2 dus daar in de 53ste minuut scoorde hij de tweede goal. Een verrassing daar is dus aanstaande.
2: De Oosttribune op Radio Oost.

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You op Radio Oost. Heracles Almelo won met 1-3 bij FC Eindhoven. Mooie overwinning van de ploeg van trainer Vincent Heilman. 12 punten uit 4 wedstrijden. En dus voorlopig helemaal niets aan het handje, zou je zeggen. De goals kwamen van Van der Kust, Mirani en een benutte penalty van Tristan van Gils. Baartman scoorde nog de 1-1 eerder voor FC Eindhoven. Nou, daar zal de trainer van Heracles

0: al misschien wel voor het eerst op kunstgras hebben gevoetbald?
1: Ja, we hebben toevallig deze week erover gehad van wat gaan we er überhaupt mee doen. Want ik ben er eigenlijk gewoon ook geen voorstander van om eigenlijk dan een dag van tevoren erop te trainen. Ja, omdat je een beetje blessures aanwakkert. We hebben een polletje in de groepsapp gegooid en daar kwam uit dat we toch één dag op kunstgras willen trainen. Nou, met het aanvalsspel hebben die 35 minuten gisteren niet geholpen. Het verandert wel gewoon echt het voetbalspel.
0: En toch hebben jullie ook iets in de mindset waarbij jullie bij de 1-1 echt wakker worden ten opzichte van het begin van de wedstrijd?
1: Ja, kijk, dat heb ik vaker gezegd. Als wij dan eigenlijk, er komt iets waardoor we wakker getriggerd worden. Ik was in de rust ook misschien de eerste keer iets verder dan normaal. Dat ik denk van, hey, kom, het moet echt meer. Ja, en dan...
0: Wacht even, dat vind ik leuk. Hoe ziet dat eruit? Neem eens even mee naar de rust. Vincent Helman is boos. Nou, wat zegt hij dan?
1: Boos is groot. Want ik was meer gewoon van, hey, kom, daar zit veel meer in. Want ik vind dat als wij de intensiteit die we in het verdedigen leveren, dat zie je bijvoorbeeld bij de goal die we maken, ja, dan kunnen we gewoon afstanden van 60 meter overbruggen. Maar dat is ook met bal. De enige kans voor Eindhoven was vandaag duelleren. Maak er een vechtwedstrijd van. Ballen die overal tussen vallen. Waar hebben ze nog voor gewaarschuwd? Ja, dan, ja, die ballen stuiten niet helemaal lekker. Maar ja, als je dan sneller de ballen laat lopen. Meer vrij loopt. Toen zei ik nog, ik zeg, we willen 4 uit 12 halen. Je wilt de vierde wedstrijd winnen. Ja, en dan was ik er niet heel tevreden over in de rust.
0: Nee, want de eerste helft kiezen jullie ook vrijwel elke keer voor de lange bal. Jullie worden ook onder druk gezet. Maar moet je dat dan wel doen? Of ben jij ook wel iemand die zegt, goh, we moeten toch proberen om eronder uit te voetballen?
1: Ja, ik vind dat we de balans een beetje moeten vinden. Kijk, als wij een tegenstander ons echt 1-1 zegt, dan hebben we wel met kwaliteit of erin. Met Shafiq en met Jean-Paul. Alleen soms moeten we ook kijken van wanneer kunnen we de juiste balans vinden. Kijk, de grootste verandering vond ik. Kijk, als Jean-Paul de eerste 2 in de eerste 10 minuten maakt, staat 2-0. Dan zegt niemand niks. Alleen ook dan vond ik toch, in dat aanvalsspel, ja, waren we, ja, minder verzorgd vandaag, vond ik.
0: Ja, het is trainers nooit eigen om op individuele spelers in te gaan. Maar die Jean-Paul, hè, wat is dit nou voor spits? Want hij maait 2 keer in 2 seconden over een bal heen. En ik denk, daar zou ik in mijn amateurteam nog voor gewisseld worden. Maar hij doet ook wel weer dingen. Dat je denkt, er zit toch ook wel weer heel veel vaardigheid in hem.
1: Ja, kijk, uiteindelijk, volgens mij heb ik ergens een keer een interview voorbij zien komen dat ze vroegen van, ja, ga je boven de 70 goals uitkomen als je zo doorgaat? Ja, ik denk dat ook niet helemaal realistisch is. Ja, Jean-Paul is gewoon een hele bijzondere spits. Het is meer een beetje 9,5, hè. Ze wil zijn eigen ruimtes ook een beetje zoeken. Heeft veel snelheid, kan goed koppen, heeft goede timing. Houdt ook wel van creativiteit en de grens opzoeken. Ja, dan gaat er ook wel eens een keer iets fout. Alleen, houdt hij vandaag ook wel gewoon weer 2-3 keer ballen verlengd waardoor we voor de goal komen. Ja, boah. Ja, daar kan ik wel van genieten.
0: Over een aantal goals maken. Heb je daar, want jij bent zo'n trainer, volgens mij, hoeveel goals gaan jullie maken? Wat is jullie doelstelling als team? Jullie gaan boven de 120 eindigen.
1: Boah, ja, we hebben daar nog geen getal aan vastgekoppeld, eerlijk gezegd. Ik heb wel gezegd van, hey, in die periode waar we, wat op dit eerste paas natuurlijk het allerbelangrijkste is, zijn doelpunten mee.
2: Dat zijn doelpunten inderdaad. En wij moeten naar de reclame, terwijl het 1-2 is geworden bij Feyenoord tegen ADO Den Haag.
3: We zijn terug. Cultuurcafé maakt zich op voor een nieuw seizoen. Vanaf woensdag zijn we er elke week weer met mooie culturele verhalen, bijzondere gasten, jong talent en lekkere muziek. Met in het eerste Cultuurcafé The Prodigal Sons en Bertolf. Wil je erbij zijn? Dat kan. Meld je aan via rtvoost.nl/cultuurcafé. Tot dan.
4: Verlaag je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Hey Remol!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden.

0: Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentietogo.com/radio.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
0: Ontdek welke rol bij jou past
10: en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: Paul Schabbink.
14: Tsikiti.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 4:07 en we zijn er nog een kleine 2 uur met de Oosttribune op Radio Oost. En dan ook vanavond weer vanaf 8:00, want dan volgen we de wedstrijd tussen Cambuur en FC Twente. Die wedstrijd begint om 8:00. Natuurlijk zijn we daar ook live bij. Ik kan u vertellen dat ADO 0-2 voorsprong in de Rotterdamse Kuip tegen Feyenoord heeft weggegeven. Dat is inmiddels 2-2 met nog een stief kwartiertje op de klok. Eerder deze dag won Heracles Almelo met 1-3 bij Eindhoven. Nu dus 12 punten uit 4 wedstrijden in het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie. We gaan er nog op terugblikken straks. We hebben natuurlijk ook nog de nederlagen van Go Ahead Eagles en PEC Zwolle gisteravond. Daar hebben we ook nog geluid van. En we gaan nog kijken in de vierde divisie waar HSC tegen TVC speelt. Daar is de slotfase aanstaande. En we hebben natuurlijk ook nog de cultuurhistorische optocht in Saasveld, waar Bart Kieft aanwezig is. En ook zijn bijdrage zullen we nog horen vanuit het kerkdorp daar in Noordoost-Twente, Saasveld. We hebben daarnaast ook natuurlijk de mooiste muziek die u nog steeds aan kunt vragen. Die via de WhatsApp 0645671331. WhatsAppen dus naar 0645671331. Of bellen met 074 2456 665.
0: De Oosttribune.

0: Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In, grote hit op dit moment bij de Oosttribune op Radio Oost. We gaan zo nog eventjes, nee, dat gaan we nu doen. We gaan even naar Gijs Verlosser. Goedemiddag, Gijs.
1: Dag, Paul.
0: Ja, het is bijna afgelopen daar in Haaksbergen, denk ik. Hè? HSC 21 tegen TVC. Je verliet ons met de voorsprong voor TVC. Waar gaat het naartoe?
1: Nou, die drie punten die gaan mee naar Tubbergen. Okke Schepers, de invaller, maakte in de 67ste minuut de 1-3. En ook een dik verdiende zege zit eraan te komen voor TVC. In de tweede helft gewoon echt, nou, heren en meester, eigenlijk wel. Want HC komt er gewoon niet aan te pas. Creëren heel erg weinig. De frustratie is ook zichtbaar. Dat was ook Matt Groothuis. Die slalomde echt door de verdediging van de Haaksbergenaren. En nou, je zag de frustratie bij Stef Kaptein, die was aan het vloeken langs de lijn. Ook de trainers zijn niet echt tevreden. En zo zit er een valse start aan te komen voor Emre Karayavuz, de nieuwe trainer van HC. En we zitten nu dus in die laatste slotfase. En zoals ik net ook al zei, TVC vindt het allemaal wel prima. Ze zijn een beetje aan het inzakken, loeren op die counter met de snelheid voorin. En HC gewoon te weinig kwaliteit voorin. In die laatste fase komt het gewoon niet goed. Stef Kaptein die moet voor de meeste dreiging zorgen. Maar het zit er gewoon niet in hier voor HSC.
0: Dus TVC gaat die wedstrijd winnen. Later ook meer andere uitslagen en standen van die vierde divisie, waarvan vanavond ook weer beelden zijn te zien op TV Oost bij de Oosttribune op televisie.
2: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Superstition en Steve van Stevie Wonder. We gaan kijken in Haaksbergen. Sportpark Groot Scholtenhagen is het afgelopen. Gijs, bij HSC 21 tegen TVC 28.
1: Het is afgelopen, Paul. Een dik verdiende zege voor TVC. HSC leek voor rust nog wel even weer terug te komen in de wedstrijd. Nadat TVC natuurlijk al heel erg sterk was begonnen. Maar de ploeg uit Tebergen had echt een hele goede tweede helft. Creëerde kans na kans. En wat ik al zei, ze vinden dit wel lekker, hè. HSC moest op een gegeven moment komen. TVC kan goed tegenhouden. Houden van die vuile meters maken en dan op de counter eruit komen. Een dik verdiende zegen voor TVC. En dus een goede start voor de ploeg van Battle Ter Avis. En toch wel een beetje een valse start hier in Haaksbergen voor HSC. De degradant dat vorig jaar dus al een zwaar jaar had. En nu met een compleet vernieuwde selectie toch wel weer een beetje dat revanche gevoel hier wilde ophalen in die vierde divisie. Maar het begint dus met een valse start, de ploeg van Emre Karayavus. En ja, wat ik zei, een dik verdiende zegen voor TVC dat zich gaat opmaken voor een duel tegen DZC volgend weekend. En HSC mag naar WHC om toch maar te proberen om deze zure nasmaak van de eerste speelronde weg te spoelen.
0: Al dus Gijs van Losser. Vanavond ook beelden van die wedstrijd te zien in de Oosttribune op TV Oost. HSC dus onderuit thuis tegen TVC 28.

0: Guus Meeuwers en Van Gaal, ik tel tot drie. De blessuretijd loopt bij Feyenoord ADO Den Haag. En het lijkt erop dat Feyenoord twee punten gaat verliezen tegen de ploeg uit de residentie Hoofdstad. De promovendus ADO. Want de wedstrijd loopt op het einde. En het is 2-2 in de Rotterdamse Kuip. In Saarsveld is het heel erg gezellig, want daar is de cultuurhistorische optocht. We hoorden Bart Kieft al eerder in deze uitzending. En nou, even kijken waar hij nu allemaal op stuit in die grote optocht daar.
1: Nou, het is een enorm divers geheel hier in Saarsveld. Zojuist de klassieke trekkers al voorbij zien komen, de Pinkstermeisjes. Maar nu zie ik allemaal, wat zijn jullie, nozems met mooie chicks achterop?
2: Ja.
1: Op de brommer.
2: Ja, klopt. Wij hebben brommerski. Ja. Ja. Ja.
1: Wie zit er bij jou achterop?
2: Ja, goed. Ja, ze kan zichzelf ook wel even staan.
3: Ja, ik ben Lin.
1: Hey,
3: ja.
1: Lin. Brommerski met elkaar.
3: Ja, brommerski met elkaar.
1: Mooi. Hey, wat voor brommer rij jij op dit moment?
2: Een Sundab. Ja, een echte.
1: Moet je weer verder? Geef gas.
2: Ja, hij is daar uitgevallen.
1: Oh, hij is uitgevallen op dit moment. Nou ja, hier pruttelt nog steeds wat. Volgens mij is dit een Kreidler, Ronnie.
4: Ja, dit is een hele mooie.
1: En dit is een wagen van Café Bruins die nu voorbij komt. Dag meneer, u zit op de trekker. U trekt het hele café voort in de optocht. Hoe voelt dat voor u, deze optocht, hier in Saarsveld, de cultuurhistorische optocht?
4: Nou, gewoon de verbondenheid met elkaar, weet je wel. Samenwerken aan de wagen en zo, weet je wel. En de jeugd doet ook goed mee en dat voelt goed. Ja.
1: Het regent, hè?
4: Ja, weet je, maar ja. Mag de pret niet drukken.
1: Nee, oké, u trapt hem weer aan in de versnelling. Oké, en daar gaat hij weer. En hier wordt gedanst. Oké, dames. Vleugel jaren 70, jaren 60, jaren 70, rokjes aan, zo mag ik het zeggen. En hier een accordeon, hallo!

0: geluid hoort ook bij Saasveld.
1: Dat is echt Saasveld geluid, 100%.
0: Zet hem op!
1: Dank u!
0: En zo trekt die optocht hier verder in en rondom Saasveld. Door dit prachtige Twentse landschap. 60 deelnemende groepen. En oh, wat een feest!

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Oosttribune.
1: Vanavond om 8 uur, Cambuur FC Twente. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.

0: The Living Doll from Cliff Richard and the Young Ones.
1: Yes, thanks, Cliff. Bye.
0: Yeah.
1: Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter...
0: King of Rock and Roll, zou je zeggen. Nou, The Young Ones dus. Een hele populaire serie, al van lang geleden. We kregen nog een verzoekje van Daphne uit Deventer. Heb je deze nog? Jazeker hebben we die. Ook uit Deventer.

Amar en Stem in je hart op Radio Oost. We gaan weer even naar de verzoekjes binnengekomen via de WhatsApp. Kunt u ook nog proberen tot 6 uur. 0645671331. 0645671331. Of bellen met 074-2456665. 074-2456665. Jacqueline Veldhuis uit Zwolle vroeg deze aan. The Last Resort van de Eagles.

0: The Eagles and the Last Resort op Radio Oost. Voor Jacqueline Veldhuis uit Zwolle, we gaan het nog even hebben over Heracles Almelo. Dat won dus ook de vierde wedstrijd in de nieuwe competitie in de keukenkampioendivisie. Nu met 1-3 bij FC Eindhoven. Het was Van der Kust met de 0-1 vijf minuten voor rust. Het werd 1-1 door Baartmans na een klein uur voetbal. Toen de goal van Damon Mirani halverwege de tweede helft. En vlak daarna een benutte penalty van Tristan van Gilst. De 1-3. Tijmen van Wissing was erbij en sprak erover met Damon Mirani, een van de doelpunten.
1: Over blije mensen gesproken. Hier staat er volgens mij eentje.
2: Jawel, jawel. 3 punten. Dat is het allerbelangrijkste. Goaltje meegepakt. Dus ja, blij man.
1: Was dit de minste wedstrijd van de 4 voorlopig?
2: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Philippe Stroef, Eindhoven spiegelde ons. Waar we gewoon een beetje moeite mee hadden. Laag baltempo. We kwamen er niet echt doorheen. Slordig in de passing. Ja, dat.
1: Ja, en dan speelt kunstgras denk ik ook niet mee. Ik denk dat een aantal, ja, misschien nog nooit een competitiewedstrijd op kunstgras heeft gevoetbald van jullie.
2: Ja, dat zou kunnen. Ja, het veld was af en toe een beetje raar. De ene keer ging hij, ja, schoot hij eigenlijk wat door. De andere keer bleef hij wat stropen. Dus dat was even wennen. Maar ja, uiteindelijk moet je die wedstrijden ook winnen. En ja, dat hebben we uiteindelijk gedaan.
1: Jullie worden wel wat laat wakker. Hè? Jullie hebben wel even die tegentreffer nodig om echt in de zesde versnelling te spelen.
2: Ja, daarna, ja, misschien is dat onbewust dat je dan wel meer gaat aanzetten. En toen had ik wel het gevoel van, oké, ja, nu gaat het wel goed komen. En, volgens mij was het in een tijdsbestek van 10, 15 minuten dat we uiteindelijk 2 goals maken. Breken het open met spelervattingen. Zie hoe belangrijk dat is.
1: Ja, want dat zie je eigenlijk de hele wedstrijd. Dat jullie zoveel power hebben bij die momenten. Hè? In de eerste helft wordt een keer een goal afgekeurd waar ik mijn vraagtekens bij heb. Maar ja, dat gaat jullie wel heel erg helpen in deze competitie.
2: Ja, zeker. Zeker. Weet je, en dat is gewoon een wapen. We trainen er veel op, we analyseren veel. Ja, en dan moet het uiteindelijk zijn vruchten gaan afwerpen door weinig goals tegen te krijgen en veel te maken.
1: Je maakt er zelf ook weer eentje. Nu maak je als, in de Eredivisie heb je ze ook gewoon gemaakt. Maar in de keukenkampioendivisie was het sinds 2022. Nou ja, dat is ook niet heel raar, want je hebt er toen pas voor het laatst gespeeld. Maar jij scoort veel als verdediger. Ik zou even zelf niet weten op hoeveel de teller nu staat, maar je...
3: In totaal?
1: Ja.
2: Ja, ik denk dat ik wel nu richting ongeveer de 30 ga. Ja, om en nabij. Om en nabij.
3: Ja. Hey, dus hoog in de 20 in ieder geval.
1: Dat is toch keurig?
2: Ja, dat is vrij aardig, ja.
1: Ja, want ja, je kijkt mij wel op de kruin, maar niet alle spelers. Je bent niet de grootste centrale verdediger.
2: Nee, ja, timing en loopacties. Veel trainen.
1: Ja, dus wat dat betreft een glimlach bij jou. Hoe lekker is het ook dat je... heb je dit nog echt even nodig op jouw leeftijd met al je ervaring? Dat je even weer een doelpunt maakt en dat je even weer belangrijk bent?
2: Het maakt het altijd wel leuk. Het maakt het altijd extra speciaal, extra gevoel erbij. En ik had vanochtend mijn zoontje aan de lijn. En die zei, papa, ga je vandaag scoren? Dus ik zeg, ik kan mijn best doen voor je. Nou ja, dus toevallig was hij er ook met mijn vader. Dus ja. Dat was wel leuk.
1: Ja, dat is wel extra speciaal. Dus sommigen krijgen een signaal van boven, maar jij krijgt hem dus van je zoon.
2: Ja, maar hij zegt het iedere wedstrijd, hoor. Hij zegt, papa scoren. Ik zeg, ik ga altijd mijn best doen, vriend. En nu kon ik het waarmaken voor hem.
1: Hoe is het voor jou dat je de aanvoerdersband niet meer tot je hebt? Want daar hebben jij eigenlijk nog niet over gehoord. Schepenman draagt dan die band, terwijl jij... Toen de club in brand stond, elke keer als woordvoerder en als aanvoerder naar buiten mocht treden.
2: Ja, dat klopt. Maar ja, daar hebben we gewoon gesprekken over gevoerd. Bepaalde ideeën met elkaar gedeeld. En uiteindelijk is Sam degene die naar de buitenwereld ook de band draagt. En ik help hem daar gewoon in. En ja, zonder band probeer ik hem daar zoveel mogelijk bij te helpen.
4: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attents met ds.nl.
4: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
5: kozijnen. Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.

0: bosbeddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Pam, pam, padappa.
4: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
5: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
4: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
9: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
10: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route En kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Radio Oost. De Oosttribune.
15: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
16: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbink.
1: 8 minuten over 5. We zijn er nog even tot 6 uur. Dan gaan we er eventjes tussenuit om daarna om 8 uur weer terug te keren voor het toetje van dit voetbalweekende. Want dan volgen we Cambuur FC Twente in de Eredivisie van het betaalde voetbal. Daarin is natuurlijk al het nodige gespeeld vandaag. FC Utrecht PSV eerder deze middag 1-6. Maar liefst voor de ploeg van trainer Peter Bos. Feyenoord liet punten liggen thuis tegen ADO Den Haag. Het stond met 0-2 achter, kwam nog terug tot 2-2. Maar verder niet. 2-2 dus de eindstand daar. Ook Willem II Heerenveen eindigde in 2-2. Op dit moment bezig Telstar tegen Ajax. Halverwege de eerste helft in Velzen is het nog 0-0. Zoals gezegd vanavond dus Cambuur Twente. Heracles won ook de lunchwedstrijd vandaag in de keukenkampioendivisie. Met 1-3 bij FC Eindhoven en is nog zonder puntenverlies. Op dit moment bezig in die keukenkampioendivisie VVV thuis tegen FC Emmen. En daar is het 1-0 door een goal van Zandbergen na een dik kwartier voetbal in de Koel in Venlo. Natuurlijk nog even terugblikken op bijvoorbeeld PEC Zwolle NEC. 1-3 had wel wat meer ingezeten voor Zwolle. En kanslooster was Go Ahead Eagles gisteren bij AZ. Het verloor met 5-2. Dit met natuurlijk ook nog de allermooiste muziek die u nog steeds aan kunt vragen. Wel snel zijn. 0645671331. Dat is het appnummer 0645671331. Of bellen mag ook. Met 074-2456-665. 074-2456-665 in dit uur. Dat dus. En natuurlijk ook nog vooruitblikken op die wedstrijd tussen Cambuur Leeuwarden en FC Twente.
0: De Oosttribune.

0: Ja, de Boza en Magnetic op Radio Oost. We gaan even terug naar gisteravond. Pek Zwolle, NEC eindigde in 1-3. Vier penalties in die wedstrijd, waarvan Constons er één miste. Thierry en namens NEC twee inschoot. En uiteindelijk Per Schuurs de 1-3 binnen kon koppen namens NEC. Na heel lang blessureleed, de nodige emoties kwamen los bij hem. Pek Zwolle had echt wel wat meer kunnen presteren tegen NEC. Het had meer ingezeten voor de ploeg van trainer Henry van der Vecht. En daarvan was hij zich voor de microfoon van Bert van Lossen na afloop ook wel bewust.
1: Dit was een gemiste kans op een goed resultaat tegen NEC.
2: Ja, ja, absoluut een gemiste kans. Ik denk wel dat we onze eigen kansen wel gecreëerd hebben om hier wat neer te zetten. Maar het zat ons even niet mee. Het zat ons centimeters tegen. En dat geldt eigenlijk ook voor de penalty die op de lat komt. Gewoon goed ingeschoten, maar ja, net een paar centimeter te hoog.
1: Was dat het breekpunt eigenlijk op een goed resultaat? De gemiste strafschop. Koen Constons zegt van wel eigenlijk. Van, ja, daarna...
2: Ja, daarna kregen we nog één, denk ik, gewoon de mogelijkheid met die bal voorlangs. Waar Koen net iets te laat was. Of niet bij kon. Maar daarvoor waren we meer in charge. En hadden we ook het gevoel echt van, nou, wij gaan hier absoluut de resultaten uithalen aan deze wedstrijd. En dat had ook gemoeten. Ik bedoel, we hebben genoeg bij elkaar gespeeld om het... En NEC heel erg lastig gemaakt. Zij kwamen helemaal niet in hun spel. Ze moesten het hebben van standaard situaties. En ja, dat hebben we hartstikke goed gedaan. Daar ben ik ook heel tevreden over. Maar ja, uiteindelijk gaat het wel een ballen binnen schieten. En dat hebben we ook gedaan, maar met centimeters te veel.
1: Ja, wat dacht je na twee strafschoppen van NEC in een 2-0 achterstand?
2: Wordt het zo'n avond, dacht ik. Nou, dat werd ook zo'n avond, want uiteindelijk zat het niet mee in onze momenten, maar wel bij hun in de momenten. En ja, die eerste twee goals die liggen er ook echt wel deels bij ons. Dat is niet dat er maar zo pechgevallen zijn. Daar hebben wij ook wel aandeel in.
1: Ja, want die strafschoppen waren eigenlijk wel terecht, denk ik.
2: Alle strafschoppen waren terecht vandaag.
1: En de hele ja. Ja. En de VAR-momenten volgens mij ook.
2: Ja, nee, goed, daar was niks tegenin te brengen. Dus dat was duidelijk. En, ja, wat ik al zeg, die eerste twee waren, voelden wel als cadeautjes, ja.
1: Ja, bal je daarvan eigenlijk achteraf?
2: Onkend. Ja, want als je zo'n wedstrijd aflevert, waarbij je weet van dat daar loop je elke keer achteraan. Die twee goals achter loop je elke keer achteraan. Als je ziet dan hoe we toch reageren en hoe we gelijk maken en toch weer aansluiten, vlak voor rust. En na de rust ook weer prima voor de dag komen en onze weer een goal maken en weer een penalty krijgen. Ja, dat is gewoon een ding waar je hartstikke tevreden over kan zijn als trainer. En ik was echt wel tevreden over de manier waarop we het veld stonden, waarop we erin knokten, waarop we gas gaven. En dat zeiden we daaruit moesten, dat was een goed signaal. Maar uiteindelijk wil je winnen. En hou je elke keer na zo'n wedstrijd het gevoel over. Ja, die eerste twee die hebben ons gewoon genekt.
1: Ja, waar ben je het meest tevreden over? Over het voetballende deel van je ploeg? Want het zag er alleraardigst uit.
2: Ja, maar ook over het hele verdedigende gedeelte. Ondanks dat je dan wel drie goals tegen krijgt. Maar eigenlijk in geen enkele open kans weggegeven. En de ene halve kans die ze krijgen met Le Breton in de tweede helft. Die blokkeert Simon met alle huid en haar die hij heeft. Dus ja, dat is gewoon uitstekend verdedigen. We hebben voorop enorm gas gegeven zodat ze alleen maar in die lange ballen gaan komen. En dat de keeper naar zijn linkerbeen gedwongen werd om lang te gaan. Ja, dat is makkelijker voor ons op te pakken. En we hadden wel moeite in de eerste fase met die ballen die er dan tussen vallen, die wij terugkoppen. Maar dat pakten we daarna heel goed op. En daar kwamen we eigenlijk niet meer in de problemen.
1: Het is eigenlijk doodzonde dat je eigenlijk met lege handen staat in zo'n wedstrijd.
2: Ja, maar dat is nog wel de groei die wij door moeten maken. Hè? Als je stabiel wil gaan zijn, dan moet je momentum pakken op het moment dat je hem krijgt aangeboden. En dat hebben we vandaag niet gedaan.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Oosttribune.
1: Vanavond om 8 uur, Cambuur FC Twente. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Laidback Sunshine Reggae op Radio Oost. FC Twente bereikte de groepsfase van de Conference League door te winnen in Baku tegen Karabach. Het werd uiteindelijk ook nog 1-4 voor de ploeg uit Enschede na verlenging, met onder meer een beslissende goal van Wout Weghorst, die daar lang op heeft gewacht bij FC Twente. Nadien was er veel over hem te doen, omdat hij aangaf dat hij hulp had gekregen van bovenaf, van onze lieve heer dus, om dat doel te bereiken. Dat zei hij dus ook in het gesprek met Tijmen van Wissing, dat hij na afloop van die wedstrijd had.
1: Ja, toch een beetje ongeduldig werden, onrustig werden, te veel en te snel wilden. Uiteindelijk de rust weer kunnen vinden en een beetje de controle terug. En toen uiteindelijk met Lucas erbij, het scenario B, het plan B, wat denk ik bij Feyenoord zo heel goed uitpakte. Pakte nu ook weer heel goed uit. En daarmee uiteindelijk ding je twee goede doelpunten af. Tweede is dan een corner, maar en dwing uiteindelijk de verlenging af. En dat hebben we wel heel goed gedaan. We hebben niet opgegeven en we zijn erin blijven geloven. En dan dwing je het uiteindelijk echt af.
2: Ja, beschrijf je gevoelens, want dat is een clichévraag. Maar ik kan me voorstellen dat je wel heel anders voelt dan vorige week tegen Karabach.
1: Ja, dat voelde ik al in de wedstrijd. Het was een bewogen weekend. Goed. Ik wil vooral graag positief daarin de nadruk op leggen. En het gevoel wat er nu is super fijn. Het gevoel was heel goed voor de wedstrijd al. Ik zei het tegen ESPN ook al. Ik kreeg goede hulp vandaag. En hulp van boven die ik vanaf minuut 1 heb gevoeld. En dat was wel iets heel moois. Want dat het een wereld van verschil is met vorige week en vandaag. Dat heb ik zelfs ervaren.
2: Ja, want ik voel dat niet. Maar kun je aangeven wat je dan voelt ook in het veld? Hoe word je dan geholpen?
1: Ja, dat is mooi. Ik kwam zelfs bliksem voor de wedstrijd. Ja.
3: Nu gaat iedereen lachen.
2: Nee, maar beschrijf het. Maar iedereen heeft altijd een mening over jou. En ja. Nu mag jij gewoon zeggen wat je denkt en wat je voelt. En daar ben ik gewoon benieuwd naar.
1: Ja. Nee, ik ben een gelovig christen. En de afgelopen weken waren heel zwaar voor mij. Natuurlijk heel veel over je heen gehad. Uiteindelijk ook de manier waarop ik heb gespeeld ook terecht. Want dat was absoluut niet goed. Alleen ben ik heel blij dat ik op deze manier, en dat weet ik ook wel van mezelf. Bovenkomen of... Weet je, uiteindelijk wordt het toch beloond als je nooit opgeeft en erin in blijft geloven op de manier in de dingen die voor jou werken. En dat zijn verschillende dingen die voor mij werken. En vandaag, wat ik zei, voelde ik vanaf moment 1 dat ik een beetje steun kreeg.

0: Crowded House and Don't Dream It's Over op Radio Oost. Vanavond dus vanaf 8 uur zijn we er weer. Om 6 uur gaan we er eventjes uit. En vanaf 8 uur volgen we dus die wedstrijd tussen FC Twente op bezoek, moet ik zeggen, bij Cambuur Leeuwarden. Afgelopen donderdag bekerde Twente door. Het bereikte de groepsfase van de Conference League door die gedenkwaardige overwinning in Baku, Azerbeidzjan op Karabach, waar een 0-1 achterstand werd weggepoetst en uiteindelijk na verlenging met 1-4 werd gewonnen. Daar werd ook over gesproken met trainer John van de Brom. En Tijmen van Wissing zei, wellicht is dit wel je meest gelukkige dag tot nu toe bij FC Twente.
1: Ja.
2: Ik heb je nog nooit zo gezien.
1: Nee, ik heb hem zelf. Ik heb deze wedstrijd ook zelf heel intens beleefd als coach langs de lijn, zeg maar. Ik vond ook dat moest. Om bezig te blijven met de jongens. Hè? Het bekende geloof erin blijven houden. En dat hebben de jongens heel goed gedaan. Maar soms hebben ze even een beetje.
2: Je zat er gisteren zat je er al heel mond erbij, vol vertrouwen. Maar jij moet ook dat vertrouwen uit blijven stralen. Hoe moeilijk is het toch ook voor jou geweest de laatste weken? Want ja, we moeten ook niet doen alsof jullie helemaal al begraven waren. Maar jullie zaten wel in een wakkie.
1: Nou, we werden een beetje in een wak
2: gepraat.
1: Alle mensen die daar die dat kunnen doen, prima. Ik vind kritiek, moet je altijd gewoon rationeel naar blijven kijken. En kijken of het terechte kritiek is dat je er ook daadwerkelijk iets mee kan doen. Alleen, het kost wel energie en het vreet ook aan de jongens natuurlijk. Maar ja, ik denk dat je vandaag, en dat zei ik net al, weer het FC Twente heeft gezien. Die gewoon ook in uitwedstrijden heel dominant kan spelen. Die op een moeilijk veld tegen een nogmaals een goede tegenstander. Als je dan zo dominant en gecontroleerd de wedstrijd speelt. Dan denk ik dat je daar heel trots op moet zijn. En dan is ook heel snel alles wat gezegd, geschreven, is altijd snel weer voorbij. Dat weten jullie net zo goed als ik.
2: Iedereen is weer lief. Ja. Maar toch. Laten we niet te klef worden. Maar voelt het als het gelijk van John? Want je maakt wel weer een keuze. Nijstad speelde linksback. En ik dacht heel even in de eerste helft. Mats is weer terug. Maar gewoon, dat zijn keuzes die je wel maakt. En Wout Weghorst heb je vorige week wel te uit en daarna verdedigd. Dat zijn wel jongens die vandaag beslissend waren.
1: Maar ik geloof in elke speler die wij hebben. Dat meen ik echt. En vandaag heb je ook gezien dat je het niet alleen maar met het elftal wint. Want uiteindelijk bepalen de wissels voor ons, die maken eigenlijk het verschil vandaag. Als je dat kan doen als trainer, maar vooral als team, dan kan het gewoon een heel mooi seizoen worden met heel veel wedstrijden. Gelukkig blijven we nu in Europa, dus we hebben die cyclus, die trekken we door richting de winterstop. Ja, dan heb je die gasten allemaal nodig. En ik kan dat elke keer, ik heb dat net tegen de jongens gezegd. Ik kan altijd wel zeggen, ja, blijf rustig. We hebben je nodig op het moment dat. Vandaag is een heel mooi voorbeeld. Hoe belangrijk spelers kunnen zijn. Ik zie hier Younes. Ja, die heeft nog niet veel gespeeld. Maar die heeft vandaag gelopen tot het eind. En mooi dat hij dan de 4-1 maakt. En ja, ook onderdeel in het feestgedruis is van ons allemaal.
2: Ja, best een leuk vak, hè, trainer zijn.
1: Ja, zeker. Het is altijd leuk, dat meen ik echt. Als het iets minder gaat, is het altijd zaak om wel je ding te blijven doen, rustig te blijven. Is niet altijd makkelijk, dat weet ik. Maar ja, je ervaring is ook wel belangrijk daarin dat je gewoon je ding blijft doen. En ja, uiteindelijk moet je het samen met die jongens voor elkaar krijgen. En dat doe je met hun en samen met de staf en de leiding. En dat is schouder aan schouder, zij aan zij, zeggen we. En ja, dat is wel waar FC Twente voor staat.
2: Hoe voelt de hamstring naar dat sprintje?
1: Ja, goed, ik heb geen last.
3: De Oosttribune,

0: Ja, Nielsen was dat met zijn versie I Can't Live. We gaan nog even naar FC Twente. Afgelopen donderdag dus gewonnen van Karabach. En dus door in de Conference League. En vanavond alweer voor in de Eredivisie tegen Cambuur in Leeuwarden. Vanaf 8:00 zijn we er live bij. Daar wordt onder meer over gesproken met Bas van Rooij, de verdediger van FC Twente.
1: Ik kan me voorstellen dat dit beter is dan doping. Je zult misschien nooit doping hebben gehad, maar hoe voelt dit?
2: Ik heb nooit doping gehad inderdaad, maar die euforie die loskomt bij zo'n goal van Wout en de goal bij Younes, het eindsignaal, gewoon de trip hier naartoe, alles samen beleefd, heel intens. Ja, dat is ongekend. Geweldige dag voor iedereen die Twente een warm hart toedraagt.
1: Want als je een script kunt schrijven van een zinderende ontknoping, ja, dan is dit er wel eentje, hè?
2: Ja, ik zeg dat wel. Misschien wel weer een beetje typeren dat we eigenlijk alle controle hebben, weer 1-0 achterkomen. Van daaruit toch wel weer wat optimistischer proberen te spelen, wat directer. Die goals vallen en dan in de slotfase, in de verlenging zie je gewoon dat wij de fittere ploeg zijn van de twee. En dan trek je het over de streep, dan helpt die rode kaart ook nog. Wout die scoort, Younes die scoort. Geweldige avond.
1: Want wat dacht je op het veld toen het 1-0 werd voor Karabach? Want jullie hadden zo de grip.
2: Ja, en dat is zo zuur. En dat zie je gewoon in Europa. Daar moet je gewoon op ieder moment scherp zijn. En je weet dat ze vanuit de omschakeling heel snel willen toestaan. Door de as ging het heel snel. En ja, daar moeten we gewoon wel beter staan. Er zijn er genoeg dingen die beter kunnen. Maar ik denk dat het plan dat we hadden gewoon heel goed werkte. En dan kun je misschien wel tot wat meer uitgespeelde kansen komen. Maar het is niet dat we tegen koekenbakken spelen hier.
1: Nee, want was dit in positiespel misschien wel jullie beste wedstrijd tot dusver?
2: Ja, daar moet ik het even voor terugkijken. We hebben genoeg tegen het dak de eerste wedstrijd. En ja, misschien moet je dan ook naar het niveau van de tegenstander kijken. Of de eerste 20 minuten van Ferencváros waren ook gewoon heel goed. Maar inderdaad, als je kijkt naar de dingen die we goed hebben gedaan in deze wedstrijd, denk ik dat je gewoon een mooie lijn ziet. En dat moet je gewoon vasthouden.
1: Wat betekent dit voor het gemoed? Ja, ik hoorde net Rutger van Barneveld op de achtergrond. Dit kan zo aanstekelijk werken voor ook de rest van het seizoen. Dit zijn van die mijlpalen misschien wel in het seizoen die heel belangrijk kunnen zijn.
2: Ja, zeker. Ik denk dat we in een wat lastigere fase zitten. Of zaten. Er wordt veel geschreven. We weten zelf ook dat we beter kunnen. Ik moet zelf ook beter. Maar dat weten we allemaal. We werken er ontzettend hard voor. Maar dan is zo'n mijlpaal wel gewoon even ontzettend goed voor het team. Gewoon even die euforie voelen. Dat geluk delen met elkaar. En van hieruit gaan we gewoon weer verder kijken. We hebben in ieder geval 6 leuke Conference League potjes. Ja, gaan we gewoon ons best voor doen. En wie weet waar het schip met stranden.
1: Ja, valt er dan ook wat van jezelf persoonlijk af? Dat je ook in een mindere fase zat, dat je nu denkt van, hè, dit hebben we wel even.
2: Ja, natuurlijk. Ik ben de eerste die weet dat ik zelf ook beter moet. En daar werk ik ontzettend hard voor. Ik moet gewoon proberen weer terug naar de baas gaan. Iets vrijer te spelen. Ik probeer gewoon iets minder druk op mezelf te leggen. En ja, dat zo'n overwinning als vandaag, dat helpt wel mee. En nu gaan we gewoon weer lekker verder kijken.

Fine Young Cannibals and She Drives Me Crazy op Radio Oost. We zijn er bijna door voor wat betreft deze uitzending. Maar we gaan er nog eentje draaien. En dat is deze van Katrina and the Waves.

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Nu bij Dirk, honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
10: Tennissen. Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en 2 jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle 3 in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. 2 auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een 3e auto kwam er met lichte schade vanaf. 1 van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er

0: mensen in de 3 auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw. 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attens met ds.nl.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland, er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.

0: vanavond bij Oost. Radio Oost. De Oosttribune.
1: Vanavond om 8 uur. Cambuur FC Twente. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Pam pa para pa. Pa pa para pa.
4: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op vion.nl/agenda.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. 2 vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd 4.

0: Op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oosttribune.
1: Vanavond om 8 uur, Cambuur FC Twente. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Tangerine en Venice.
0: Dit is

0: In de nieuwe documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
1: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
0: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velverlindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
2: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot u in de avond.
0: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Zaterdag 5 september bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
3: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Abcoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt

0: dat een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
4: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
5: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost.
6: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
7: De Oosttribune.
8: Schabbing. 3 minuten over 8, daar zijn we weer met de Oosttribune op Radio Oost. Want de zondagavondwedstrijd van dit weekend in de Eredivisie gaat tussen Sportclub Cambuur en FC Twente. Om 8 uur is er afgetrapt in Leeuwarden, in dat nieuwe stadion daar. En voor ons aanwezig, altijd aanwezig, overal en nergens, Nico Wans. Ja, nu in dit geval in Leeuwarden. Nico.
9: Ja, goedenavond. Naar het Europese tweeluik met Karabach kan voorlopig de blik weer gericht worden op de Eredivisie voor FC Twente. Een uitwedstrijd vandaag tegen de hekkensluiter Cambuur. En ja, zoals bekend zonder uitsupporters, omdat de fans van Feyenoord zich vorige week zwaar hebben misdragen met al dat vuurwerk, zijn de supporters van FC Twente de pineuën. Moeten ze thuis blijven. En in de opstelling van John van den Brom 3 wijzigingen ten opzichte van afgelopen donderdag. Ondanks het sterke optreden toch in Baku. Want het was een zware inspanning. 120 minuten voetbal en daarom beginnen Rots, Bruns en ook Oenerstaal op de bank. Hij kiest voor frisse mensen zoals Piazza, Adelgaard en Joël Drommel onder de lat. Doelman die eerder nog speelde in de thuiswedstrijd tegen Darts. Dat was een beetje een kermiswedstrijd omdat de uitwedstrijd al met 6-0 was gewonnen. Die deed die returnen niet meer al te veel toe. Dat werd uiteindelijk 3-3 met Drommel dus onder de lat. En vandaag staat hij voor het eerst op doel in een competitiewedstrijd van FC Twente. Dat in de openingsfase van de wedstrijd veel balbezit heeft, maar nog geen kans ze heeft weten te creëren. En dus staat het na dik 4 minuten voetbal in Leeuwarden nog 0-0 tussen Cambuur en FC Twente.
8: Vandaag werden in de Eredivisie gespeeld FC Utrecht PSV 1-6. Feyenoord morste punten thuis tegen Ado Den Haag. Het werd 2-2. Dat was ook de uitslag. 2-2 bij de wedstrijd Willem II Heerenveen. En Ajax won met 0-4 bij Telstar. Gisteren al gespeeld. Excelsior Sparta Rotterdam 2-1. AZ Go Ahead Eagles 5-2. En PEC Zwolle en EC 1-3. Dan ook nog een vrijdagwedstrijd in de Eredivisie. Dat was FC Groningen tegen Fortuna Sittard. En daar vielen 5 doelpunten en het werd uiteindelijk 2-3. Zometeen meer van Cambuur FC Twente. Nu eerst de muziek. The Bee Gees en You Should Be Dancing.
10: De Oosttribune.

0: De Bee Gees and You Should Be Dancing. Cambuur FC Twente, dus zonder FC Twente supporters. Nico zei het al, en dat vanwege het wangedrag van de Feyenoord supporters. En daar zijn ze ook in Leeuwarden, althans de harde kern van Cambuur, Nico niet blij mee. Hè? Want die willen ook nog even een statement maken zometeen.
1: Ja, dat doen ze eigenlijk al. Ze houden een paar spandoeken omhoog. Veiligheid is prioriteit. Collectief straffen is wanbeleid. En de fanatieke aanhang van Cambuur is ook solidair met de supporters van FC Twente. Waardoor ze in de eerste 12 minuten van de wedstrijd niet op de tribunes plaatsnemen. Maar elders om toch ook hun statement duidelijk te maken. Dat ze het oneens zijn met het besluit van de burgemeester. Ja, die zegt van ja, er is een hoop misgegaan vorige week. We moeten eerst even goed kijken wat er nou precies is misgegaan. En hoe we dat kunnen voorkomen. Maar in de tussentijd wil ik eventjes geen uitsupporters in het uitvak. Ja, er valt misschien ook wel wat voor te zeggen. Maar voor Twente is het wel heel erg zuur. Die kun je helemaal niks verwijten. Maar die zijn nu wel de dupe. Omdat ze niet bij deze wedstrijd aanwezig kunnen zijn. Een wedstrijd die inmiddels 10 minuten oud is. Twente heeft in de openings 10 minuten 95% balbezit. Dat maak je toch niet vaak mee. Alleen het heeft nog helemaal tot niks geleid voor het doel van Cambuur. Omdat Cambuur zich toch ook wat heeft aangepast na de nederlagen van de afgelopen weken. Ze hebben een harde kennismaking gehad met de terugkeer hier in de Eredivisie. Ze hebben een paar dikke nederlagen om de oren gekregen. En dus hebben ze een defensie dichtgetimmerd met 5 man in de laatste lijn. En de rest van de spelers die daar kort voor staan. En dus zijn ruimtes voor FC Twente niet zo heel groot om er doorheen te komen. Maar het lijkt nu wel eventjes te lukken met Piazza. Die dus een basisplaats heeft en aan zijn vertrouwde linkerkant mag gaan spelen. Urjes Setter is verhuisd naar de rechterflank. Waar Daan Rots dus normaal gesproken te vinden is. En Younes Taha staat in de as van het veld als meest aanvallende middenvelder. Nu een spaarzame uitbraak van Cambuur. Maar die wordt al snel teniet gedaan door een fluitsignaal van Erwin Blank, die een overtreding heeft gezien van Boehoe Daan, de meest vooruitgeschoven pion van Cambuur. Cambuur was trouwens nog eventjes schrik al in naar een dertigtal seconden, omdat El Arrioui, de topscorer, de enige man die gescoord heeft voor Cambuur de afgelopen weken en zelfs 3 keer, omdat hij naar zijn knie greep na een wat onschuldig duel met Taha. Het zag er eventjes vrij ernstig uit, maar het bleek toch vooral de schrik te zijn, want hij kan voorlopig gewoon verder voetballen. En dat is wel zo fijn voor Cambuur. Als je dan ook nog de enige speler die een doelpunt kan maken moet missen zo vroeg in de wedstrijd, dan is dat een behoorlijke aderlating. Maar hij is er voorlopig nog bij en lijkt wel verder te kunnen spelen. Als nu Twente weer op avontuur gaat aan de linkerkant van het veld. Dan een uitbraak van Weidman. Die loopt zich ook een beetje vast op die geel-blauwe muur die Cambuur heeft opgetrokken. Het gaat dan terug naar het middenveld. Naar Zerouki die het spel verlegt naar de rechterkant van het veld. Waar dus nu Urjes Setter staat. Die heeft een actie, die heeft dreiging. En komt nu met een hakballetje naar Taha. Taha dan naar de as van het veld waar Zerouki weer staat. En zo is de omsingeling van Twente al wel een feit. Maar moet er nog een opening gevonden worden. En iemand die de trekker gaat overhalen. En dat is voorlopig nog iets te veel gevraagd van FC Twente tegen het stug verdedigende Cambuur. Nu misschien die eerste mogelijkheid voor Wout Weghorst. Naar een aardige voorzet vanaf de rechterkant van het veld. Maar een van de 3 centrumverdedigers van Cambuur werd nog zijn hoofd tegen die bal te krijgen. Waardoor het een hoekschop gaat worden. Nou, de 12 minuten zijn voorbij. De fanatieke aanhang van Cambuur heeft ook plaatsgenomen op de tribunes. En dus wordt het extra sfeervol hier in het Kooi Stadion in Leeuwarden. Waar het nog 0-0 staat tussen Cambuur en FC Twente.
2: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Chibuzi en Mailsmith, Blink Twice. We gaan voetballen. Cambuur FC Twente met veel balbezit, maar weinig kansen voor Twente, zei je, Nico.
1: Ja, dat is een hele correcte en korte en bondige samenvatting van de eerste kwartier van deze wedstrijd. Nog steeds is het één richtingsverkeer richting het doel van Cambuur. Maar ja, kom er maar eens doorheen als ze daar met de 10 veldspelers heel stug staan te verdedigen. Nu misschien een opening als er een goede bal is in de as van het veld richting Weghorst. Alleen die staat in buitenspelpositie. Dat verklaart misschien waarom die eventjes wat meer vrijheid genoot dan de afgelopen minuten. Zo even was het ook nog een mogelijkheidje voor Twente nadat Piazza profiteert. Van balverlies van Cambuur op de eigen helft. Gaf de bal goed mee aan Taha aan de linkerflank. Alleen zijn voorzet richting Wout Weghorst was net iets te scherp. Anders was dat de eerste mogelijkheid van de wedstrijd geweest. Nu heeft Twente het alleen maar moeten doen met een paar pogingen van afstand van Younes Taha. Maar die gingen allebei ruim naast het doel van Cambuur. Dus is doelman Thijs Jansen nog niet echt op de proef gesteld in deze wedstrijd. Thijs Jansen die al wel in de voorgaande wedstrijden steeds behoorlijk vaak moest vissen. Cambuur heeft al thuiswedstrijden gehad tegen Excelsior en Feyenoord. Dat werd 0-4. En 2-5. En tussendoor was er nog een uitwedstrijd bij Fortuna Sittard. Die eindigde in 3-1. Dus dat gaat vrij hard. Het aantal tegendoelpunten voor de Vriezen. Die nu zien dat er balbezit is voor Adelgaard. In de buurt van de eigen cornervlag. Aan de linkerkant van het veld. De Telos die heel handig op. Want uit een vrij uitzichtloze situatie. Sleept hij er toch een ingooi uit. Door de bal via een tegenstander over de zijlijn te trappen. Al levert dat wel een ingooi op een wat vervelende plek. Zo in de buurt van de eigen cornervlag. Want daar kun je als tegenstander de bal vrij makkelijk vastzetten. En dat is Cambuur ook voornemens door eventjes veel mensen op de helft van Twente te schuiven. Maar Twente komt er vrij makkelijk uit met de lange bal naar voren van Adelgaard. Valt hij dan ook nog zomaar goed voor Taha? Nee, want de verdedigers van Cambuur die daar nog stonden, die losten dat in eendrachtige samenwerking prima op. Spelen de bal terug naar hun eigen doelman Thijs Jansen. Die komt met een lange trap naar voren. Maar daar wordt het kopduel gewonnen door Nijstad. En zo gaat het balbezit weer naar FC Twente. Als we 17 minuten onderweg zijn en het nog 0-0 staat hier in Leeuwarden.
2: Beste luisteraars van Radio's. U luistert naar de Oosttribune van Radio's. En hier komt zo Justin de Wild met Cheerio. Fijne avond.

0: Justin de Wild en Cheerio. We gaan weer naar Cambuur Leeuwarden tegen FC Twente. Waar ze vooraf altijd het liedje Genot draaien. Dat kennen ze alleen daar volgens mij. Maar hoe dan ook, dat is geweest. De wedstrijd loopt. Cambuur Twente, Nico Wansia.
1: Ja, ik weet trouwens niet of dat mee is verhuisd naar het nieuwe stadion. Ik heb voor de wedstrijd niet zo aandachtig zitten luisteren naar wat er hier op de speakers voorbij kwam.
0: Het is mee, ik hoorde jou in op de voorafluistering. Het is echt meegegaan.
1: Oh, oké. Okay. Nou, ja. Goed dat jij wel hebt opgelet op dat vlak. Ondertussen kijk ik naar de wedstrijd. Zie ik dat het nog steeds 0-0 staat. Maar dat Cambuur wel steeds meer uit de schulp begint te kruipen. Die begonnen natuurlijk zeer defensief. Maar inmiddels durven ze ook aanvallend wat te brengen. En komen er nu uit via Jamal Amova. Oudspeler van Go Ahead Eagles. Inmiddels alweer een tijdje in dienst bij Cambuur. En zo wordt eventjes Twente met de rug tegen de muur gezet. Treven de zweven al een aardige mogelijkheid op voor Jetten, de rechtsback. Zijn schot werd geblokt. Maar dat smaakt blijkbaar naar meer voor de thuisploeg. Want die hebben zich nu met 10 man gemeld op de helft van Twente. Als ze dan balverlies leiden, ligt het veld helemaal open. Zoals nu voor Younes Ta. Heel veel ruimte op links. Maar het gaat naar rechts, naar Weghorst. Die kan de bal meegeven aan Urjazetter. Voor de goal zijn er nog twee ploegenoten. Urjazetter geeft hem voor naar Piazza. Piazza legt terug. Maar krijgt hem dan niet bij een ploegenoot. Ja, daar had toch veel meer in gezeten voor FC Twente. Als je er zo massaal uit kunt komen in de omschakeling. Tegen een tegenstander die zich heel erg ingraaft in het eerste gedeelte van de wedstrijd. Dan moet je eigenlijk toeslaan op de momenten dat er eventjes wat meer ruimte is voor jou tegenstoten. Nou ja, Twente probeerde het wel, maar het werd dus net niet helemaal goed genoeg uitgespeeld. Waardoor er niet een echte doelpoging kon komen. Maar het balbezit is nog steeds voor de ploeg van John van der Brom. Die drie dagen geleden exact nog in Baku stond te voetballen. In de verlenging van de wedstrijd tegen Karabach. Dat liep allemaal goed af, waardoor ze zich hebben geplaatst voor. Oh, wat een schitterend doelpunt is dit zeg. Wat een heerlijke goal van Nijstad. Die dribbelt in en die haalt uit met zijn linkerbeen en jaagt hem in de bovenhoek. En nou viert hij het feestje. Ja, hij kan het niet met de Twente supporters vieren. Dan viert hij het maar met de aanhang van Cambuur. Dat wordt niet helemaal gewaardeerd door Erwin Blank, de scheidsrechter van dienst. Maar ja, je moet het toch met iemand vieren als je zo'n schitterende treffer maakt. En dat doet Nijstad, want hij jaagt hem echt met links in de bovenhoek. Wat een geweldige goal van Ruud Nijstad. En wat een manier om dan de score te openen hier voor FC Twente in zo'n wedstrijd waarin het heel erg moeilijk kan gaan. Als een tegenstander heel erg verdedigend uit de startblok is gekomen. Ja, daar moet je dat openbreken op de een of andere manier. En Ruud Nijstad heeft gewoon dynamiet in zijn linker zitten. Want hij krijgt de bal ergens in de middencirkel zo ongeveer. Ja, zoekt een afspeelpunt. Vindt hij eigenlijk niet, dan dribbelt hij maar richting de 16 meter lijn. En als hij die lijn bijna gepasseerd heeft, dan haalt hij uit met zijn linker. En die bal schampt nog de onderkant van de lat. En ploft daarna tegen de touwen. Wat een manier om de score te openen voor Ruud Nijstad. De 18-jarige verdediger van FC Twente. Zo staat Twente halverwege de eerste helft alsnog op voorsprong. 0-1 door een beauty van Ruud Nijstad.
0: Ja, Nico, dat is genieten, hè?
1: Ja, zeker genieten.
0: Nou, dan weet je ook wat je gemist hebt. Dat is dit.

0: in een stadion bij Cambuur. Maar genieten doen ze nu vooral van die prachtige goal van Ruud Nijstad. Want die zette FC Twente daar op 0-1. En dat op weergaloze wijze. Nico Wansja.
1: Ja, echt een geweldig goal. Die gaan we nog vaak zien, denk ik, de komende dagen. En anders dan moet je hem zelf maar even opzoeken. Want het is echt een beauty. Nu misschien de mogelijkheid voor Weghorst om ook een treffer te gaan maken. Kan zo doorlopen richting het doel van Cambuur. En hij maakt hem af. Ja hoor, 1 tegen 1 met de keeper van Cambuur. En hij poeiert hem in de korte hoek. Ook hij viert het met wat supporters van Cambuur. Viert het vooral met de heer daarboven. Die wordt ook weer bedankt. En hij viert het nu ook maar met zijn ploeggenoten. Want in een paar minuten tijd loopt FC Twente nu toch uit van een hele moeizame 0-0 naar een vrij comfortabele 0-2 voorsprong. Eerst die beauty van Ruud Nijstad. En nu is het Wout Weghorst die eventjes ontsnapt aan de aandacht van de Cambuur-verdediging. Zo kan doorlopen richting het doel van Thijs Jansen. En die kan ze, ja, die kun je wel aan Wout Weghorst geven. Die weet ze wel te benutten. En zo staat Twente ineens op een hele comfortabele 2-0 voorsprong in de uitwedstrijd tegen Cambuur. Het begon allemaal bij de bal van Joël Drommel. Die heeft ook meteen een assist achter zijn naam staan. Want hij trapt die bal naar voren. En die bal wordt fraai afgemaakt door Wout Weghorst. Een assist van Joël Drommel. En een treffer van Wout Weghorst. En FC Twente nu al op een comfortabele 2-0 voorsprong tegen Cambuur.

0: Zij is er niet meer, maar muziek zal voor eeuwig blijven voortleven. Dolly Parton, 925, dat is niet onze baan, Nico. We moeten er ook op andere tijden zijn, maar we kunnen er ook van genieten, zeker jij. Twente op een comfortabele 0-2 voorsprong in Leeuwarden-Cambuur.
1: Ja, daar zag het in de eerste 20 minuten eigenlijk helemaal niet naar uit. Omdat Cambuur zeer verdedigend voor de dag kwam. Eigenlijk geen muis er doorheen liet door die geel-blauwe muur die ze hadden opgetrokken. Dus dan kan het een hele lange en vervelende avond worden voor FC Twente. Maar als je de bal hebt gebroken, dan komen er meer kansen. Zoals nu misschien voor Younis Taha, die de bal met zijn borst meeneemt. Alleen nog wel wordt gestuit in de verdediging van Cambuur. En dan moet Cambuur toch die defensieve stellingen wat verlaten. Willen ze een nieuwe nederlaag voorkomen. Cambuur is nu de enige ploeg in de Eredivisie die nog op 0 punten staat. De andere promovendi hadden datzelfde. Maar die zijn vanmiddag van de hatelijke 0 afgekomen. Utrecht heeft dat dan 1 puntje. Maar die andere promovendi, ADO en Willem II, die hebben vanmiddag een resultaat gehaald in de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Voor ADO en Willem II in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Maar Cambuur staat nog altijd op die vervelende 0. En als je dan een tegenstander treft die afgelopen donderdag nog een verre uitwedstrijd in Europa moest spelen met verlenging daarbij. En dan ruik je misschien mogelijkheden, maar die mogelijkheden zijn dus in 5 minuten tijd verdampt door eerst al die schitterende treffer van Ruud Nijstad en even later maakte Wout Weghorst op aangeven van Joël Drommel er 2-0 van. En nu lijkt Twente al heel vroeg een gewonnen wedstrijd te spelen en kan er misschien zelfs nog aan het doelsaldo werken. Twente begon natuurlijk met een valse start met de nederlaag bij Cambuur in de Eredivisie. Daarna was er wel de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle en vorige week had Twente vrijgekregen om zich volledig op het tweeluik met Karabach te kunnen richten. Als je deze wedstrijd wint, dan kom je alweer stevig in het linkerrijtje. En dan heb je ook nog de inhaalwedstrijd tegen Telstar te goed. En nu bijna weer een schitterende poging van Zerouki. Die à la Ruud Nijstad uithaalt. Nu van een meter of 20, 25. En ik zag deze eigenlijk ook al in de linkerbovenhoek verdwijnen. Maar tot opluchting van Cambuur vliegt de bal net langs de verkeerde kant van de paal. Voor Twente dan. En voor Cambuur-fans is het de goede kant van de paal. Maar die opluchting maakt ook al snel plaats voor wat boosheid en verontwaardiging over het toch matige optreden van Cambuur in de afgelopen 10 minuten. Want het chagrijn begint ook in Leeuwarden toe te nemen. Ook al zijn ze een promovendus. Maar na 3 nederlagen en nu de 4e in de aantocht gaat het toch vrij hard met het chagrijn bij de thuisclub. Ook deze bal wordt vrij snel ingeleverd. Het was even een fase dat het er best aardig uitzag wat Cambuur liet zien. Maar nu komen ze er eigenlijk totaal niet aan te pas. En zijn ze de bal ook alweer heel snel kwijt. Dus kon het wel eens een hele mooie en doelpuntrijke avond worden voor FC Twente. Als ze tenminste een beetje gas blijven geven. En nu wordt er zelfs nog wat een vermaning uitgedeeld aan Amova, omdat hij wat al te nadrukkelijk aan het protesteren is bij de scheidsrechter. En zo'n irritatie is iets te veel de vrije loop laat. Nou goed, dat kan ook gebeuren als het in korte tijd even 2 keer misgaat voor de thuisploeg. Inmiddels 1 minuut 33 en een 2-0 voorsprong voor FC Twente hier in Leeuwarden.

0: Status quo. We gaan weer naar Cambuur FC Twente in Leeuwarden. Ik heb het idee dat Twente niet heel veel strobreden in de weg wordt gelegd daar, Nico.
1: Nee, dat zag er in de eerste 20 minuten heel anders uit. Maar nu de ban is gebroken en Twente al twee keer heeft toegeslagen. Ja, zie je de hoofdjes toch een beetje gaan hangen bij Cambuur. En dat is natuurlijk positief voor FC Twente. Als ze nog een beetje gas blijven geven. Als ze nog een beetje energie in de tank hebben zitten. Na de inspanningen van afgelopen donderdag. En ook die hele lange vliegreis vanuit Azerbeidzjan naar Nederland. En vervolgens nog weer lange busreis naar Leeuwarden. Ja, dan kan het een hele mooie en doelpuntrijke avond worden. Weghorst was zo even al dichtbij met een aardig schot uit de draai. Dat werd goed gepakt door Thijs Jansen. Nu is de volgende hoekschop alweer aanstaande. Omdat deze aanval via een speler van Cambuur over de achterlijn gaat. Moet ik wel zeggen dat Cambuur ook nog een keer gevaarlijk is geweest tussendoor. Via de spits Sami Bouhoudaan. Maar zijn poging in de korte hoek werd uitstekend met de voet gekeerd door Joël Drommel. Die dus niet alleen een assist achter zijn naam heeft staan. Maar inmiddels ook een redding heeft verricht bij zijn optreden. Zijn eerste optreden sinds zijn terugkeer in Enschede in de Eredivisie. En dan gaan we nu kijken naar de hoekschop van FC Twente. Wordt een indraaiende bal vanaf de rechterkant van het veld. Heel veel beweging voor de goal van Cambuur. Daar wordt de bal verlengd door een speler van de thuisploeg. Zo lijkt het inderdaad. Want het wordt een nieuwe hoekschop nu aan de linkerkant van het veld. En zo kan iedereen daar eventjes blijven staan in het doelgebied voor de neus van Thijs Jansen. Die jonge doelman van Cambuur. Die heel veel drukte om zich heen heeft. Heel veel spelers van Cambuur natuurlijk die gaan proberen om te voorkomen dat het hier 0-3 gaat worden. En alle spelers van Twente willen heel graag die derde treffer op hun naam krijgen. Nou, dan komt die bal hoog bij de tweede paal. Keeper moet terug naar zijn doellijn. Heeft de hulp van zijn verdediging die de bal uit 16 meter gebied uit te koppen. Dan wordt de bal naar voren geroeid. En er staat helemaal niemand van Cambuur. Joël Drommel, zo'n beetje ter hoogte van de middenlijn, kan die bal weer een trap naar voren geven. Maar die wordt ingeleverd bij Jetten, de rechtsback van de thuisploeg. En zo kan Cambuur weer eventjes overnemen. Maar vaak is dat maar van hele korte duur. Want zodra ze ook maar een beetje vooruit gaan, dan wordt die bal weer ingeleverd bij FC Twente. Ja, nu is er... Oh, is het Zerouki die zich verstapt. Dat is dan wel een smet op deze avond. Als hij nu geblesseerd raakt, Ramiz Zerouki. Hij wordt uitgekapt door zijn tegenstander en grijpt meteen naar zijn been. En nu komt er nog een gele kaart voor een andere overtreding voor een speler van Cambuur. En dan kunnen we gaan kijken hoe het met Zerouki is. Hij staat inmiddels wel weer op zijn benen. Maar misschien is dat vooral om een blessurebehandeling te voorkomen. Want dan moet je een minuut buiten de lijnen. Het gaat nog niet al te best. Want hij trekkenbeent behoorlijk in zijn poging om weer de posities in te nemen. En het gaat nog niet van harte. Laten we hopen dat het meevalt met Ramiz Zerouki. En dat het vooral de schrik is geweest. Het spel wordt hervat met een vrije trap voor FC Twente. Als we in de 39e minuut van de wedstrijd zitten. En Twente nog altijd leidt met 2-0 tegen Cambuur.
2: Paul Schabbing.

0: Ja, Shakira en Burna Boy, Die Die. We kennen dat natuurlijk nog van het WK. Maar dit is de Eredivisie. Cambuur tegen FC Twente gaat richting de rust. Nico Wansia.
1: Officieel nog een minuut of twee. We hebben wel een paar blessurebehandelingen gehad. Dus ik verwacht nog wel een minuutje of twee aan blessuretijd. Nog altijd de 0-2 stand. Twente heeft wel wat mogelijkheden laten liggen. Maar nu eerst Cambuur kijken. Want die zijn eruit via Henstra. Aan de rechterkant van het veld legt die bal wel aardig breed naar Boehoe Daan. Maar dan zet er weer een speler van FC Twente tussen. Die de angel uit deze aanval haalt. En zo gebeurt het wel vaker in de eerste helft. Dat als Cambuur er een keer uitkomt. Dat ze ook laten zien dat ze vrij aardig kunnen voetballen. Alleen ze voeren dat veel te ver door. En ergens in die aanval strandt het dan. Wordt er een keer een verkeerde paas gegeven. En dan is het niemand die de trekker kan overhalen. En dan ziet het er best leuk uit hoe je er af en toe uitkomt. Met heel veel mensen positiewisselingen en aanvallen over veel schijven. Maar als het dan tot helemaal niks leidt. Dan zul je nooit gaan scoren. En dat ondervindt Cambuur ook in deze eerste helft. De Twente kreeg nog een aardige mogelijkheid via Zerouki. Omdat Amova weer eens een Amova actie had. Met balverlies op de eigen helft. Dat kennen we ook van hem in zijn go ahead tijd. Dat deed hij toen ook heel vaak. En nu weer. Maar Zerouki schoot de bal vrij wild naast. En een van die aanvallen van Cambuur die ten einde kwam, leverde nog een countermogelijkheid op voor FC Twente. Waarbij probeerde Younes Taat vanuit de middencirkel om die bal over de doelman in het lege doel te deponeren. Dan raakte de bal helemaal verkeerd, want die bal plandde zo ongeveer in de hoofdtribune. Dus dat was behoorlijk uit de richting. Nu krijgt Weghorst eventjes een vermaning van scheidsrechter Erwin Blank. Ik heb niet de indruk dat de spits uit Borne daar warm of koud van wordt. Hij gaat gewoon door met wat hij altijd doet. Nu een lange bal van Cambuur. Ze willen graag een vrije trap naar een duel met Kruppel. Maar dat vindt ook geen gehoor bij scheidsrechter Blank. Toen zijn ze bij Cambuur weer boos. Want daar ligt ook nog iemand geblesseerd op het veld. Ondertussen gaat het spel gewoon door. Misschien is het ook voor beide ploegen wel even goed dat het zo meteen rust is. Dat ze eventjes aan de thee kunnen. En weer eventjes kunnen bijdenken voor het tweede bedrijf. Twente gaat het doen met een comfortabele 2-0 voorsprong. Of gaan ze nog een poging doen om die derde treffer op het bord te krijgen. Maar voor een bord gesproken. Ik ga even kijken naar de vierde man. Want die gaat aangeven hoeveel blessuretijd erbij gaat komen. Nou, hij staat klaar met het bord in zijn handen, maar wacht nog eventjes keurig tot de klok naar 45 gaat. En dan gaan we weten hoeveel blessuretijd er nog bij gaat komen. Als er nog een ingooi komt voor Twente aan de rechterkant van het veld, Bart van Rooij. Die leidde overigens nog een gevaarlijke aanval van Cambuur in door zichzelf een beetje vast te lopen. Speelde hij de bal veel te ver voor zich uit en leidde daarmee de counter van Cambuur in. Maar dat was weer zo'n aanval die strandde in schoonheid en niks opleverde voor de thuisploeg. Die nu kiest voor de weg terug naar Jansen. Jansen wordt opgejaagd door Taha. Neemt echt alle tijd. En op het laatste nippertje trapt hij nog de bal naar voren. Voordat Taha ertussen kan zitten. Het levert een ingooi op. Omdat deze bal over de zijlijn gaat. Taha wil heel snel gooien. Maar die staat een meter of 20, 30 te ver naar voren. Dus wordt er op een andere plek ingegooid door Twente. Dat het allemaal wel welletjes lijkt te vinden. Zo in de slotfase van de eerste helft. Die voelt niet echt de urgentie om nog een keer richting de goal van Cambuur te gaan. Al zou het ook zand in de ogen kunnen strooien zijn. Dat ze nu eventjes heel rustig aan doen. En dat er zo meteen nog ineens een versnelling komt om Cambuur te verrassen. Het gaat via Nijstad. De man van die hele fraaie openingstreffer in deze wedstrijd speelt naar Adelgaard. En Adelgaard vindt de vrijheid bij Younes Taha aan de linkerkant van het veld. Dan kan er wat leuks ontstaan. Younes Taha nu met een kort tikje terug naar Weidman. Weidman dan de combinatie aangaat met Piazza. Maar Piazza speelt hem even terug naar Adelgaard. Een mooie driehoekjes aan de linkerkant van het veld. Nu Weidman met de ruimte. Glipt langs één tegenstander. Weidman met een poging in de korte hoek. En die is net te scherp gemikt. Gaat in het zijnetje aan de verkeerde kant van de paal. En zo laat Twente eigenlijk ook wel wat mogelijkheden liggen om de score nog verder op te schroeven in het eerste bedrijf. Maar goed, laten we niet vergeten dat het in de eerste 20 minuten heel lastig was om er doorheen te komen bij Cambuur. Maar dat Twente in 5 minuten tijd 2 keer toesloeg. Eerst door Nijstad, vervolgens door Weghorst. En nu wordt de keeper van Cambuur nog tot wat extra spoed gemaand. Het aftellen is alweer begonnen door scheidsrechter Blank. Niet om een einde te maken aan deze eerste helft, maar om die doeltrap te forceren. Misschien nog een mogelijkheid voor Weghorst. Als deze bal wat zacht wordt teruggespeeld op de eigen doelman. Maar hij is op tijd ter plaatse om die bal op te pikken voordat de instormende Weghorst gevaarlijk kan worden. Lange bal nog van Cambuur. Kunnen zij dan nog één keer gevaarlijk worden in de allerlaatste seconde van deze wedstrijd? Daar lijkt het niet op. Dit is een lange bal naar Weghorst. Die weet ook wel dat hij in buitenspelpositie stond. En dan loopt hij de bal nog over de keeper heen. Maar ja, hij wist zelf ook wel dat hij buitenspel stond. Er wordt ook meteen gevlacht en gefloten. Hier hoeft de VAR niet naar te kijken. Dat kon heel Leeuwarden zien dat Weghorst al een tijdje in buitenspelpositie stond. Maar hij maakt het wel vrij af. Dat is misschien nog goed voor zijn zelfvertrouwen. En dan zit de eerste helft er echt op. Halverwege Cambuur Twente leidt de ploeg uit Enschede dus met 2-0 hier in Leeuwarden.
0: Straks na 10 de 9e moet ik zeggen, de tweede helft met Nico.

0: swingende muziek op radio's. Bruno Mars en On My Soul. Wij gaan even terug naar eerder deze middag toen Heracles Almelo de vierde wedstrijd ook won in de keukenkampioendivisie dit nieuwe seizoen. 1-3 bij Eindhoven, al was het allemaal niet zo flitsend als afgelopen maandag toen met grote cijfers van Jong Utrecht werd gewonnen. Tijmen van Wissing die sprak erover met de trainer van Heracles, Vincent Heilman.
1: Was dit nou de minste van de vier?
2: Ja, vond ik van wel.
1: Waarom?
2: Ik vond ons aan de bal vandaag gewoon echt heel slordig. Ik zeg net, ik weet niet of het o zo leuke kunstgras daar een grote rol in speelt. Misschien wel. Ik vond ons in aannames niet top. Ik vond ons in de handelingssnelheid niet oké. We creëren nog steeds heel veel kansen. Alleen, ik vond ons daar minder verzorgd in. Dus met bal vond ik het zeker de minste van de vier.
1: Want ik vroeg me nog af, een aantal zal misschien wel voor het eerst op kunstgras hebben gevoetbald.
2: Ja, we hebben toevallig deze week erover gehad van wat gaan we er überhaupt mee doen. Want ik ben er eigenlijk gewoon ook geen voorstander van om eigenlijk dan een dag van tevoren erop te trainen. Ja, omdat je een beetje blessures aanwakkert. We hebben een poortje in de groeps hebben gegooid en daar kwam uit dat we toch één dag op kunstgras willen trainen. Nou, met het aanvalsspel hebben die 35 minuten gisteren niet geholpen. Het verandert wel gewoon echt het voetbalspel.
1: En toch hebben jullie ook iets in de mindset waarbij jullie bij de 1-1 echt wakker worden. Ten opzichte van het begin van de wedstrijd.
2: Ja, kijk, dat heb ik vaker gezegd. Als wij dan eigenlijk, er komt iets waardoor we wakker getriggerd worden. Ik was in de rust ook misschien de eerste keer iets verder dan normaal. Dat ik denk van, hey, kom, het moet echt meer. Ja, en dan...
1: Wacht even, dat vind ik leuk. Hoe ziet dat eruit? Neem eens even mee naar de rust. Vincent Heilman is boos. Nou, wat zegt hij dan?
2: Boos is een groot woord. Ik was meer gewoon van, hey, kom, daar zit veel meer in. Want ik vind dat als wij de intensiteit die we in het verdedigen leveren... Dat zie je bijvoorbeeld bij de goal die we maken. Ja, dan kunnen we gewoon afstanden van 60 meter overbruggen. Maar dat is ook met bal. De enige kans voor Eindhoven was vandaag duelleren. Maak er een vechtwedstrijd van. Ballen die overal tussen vallen. Waar hebben we nog voor gewaarschuwd? Ja, dan... Ja, die ballen stuiten niet helemaal lekker. Maar ja, als je dan sneller de ballen laat lopen, meer vrij loopt. Toen zei ik nog, ik zeg, we willen 4 uit 12 halen. Je wilt de vierde wedstrijd winnen. Ja, en dan was ik er niet heel tevreden over in de rust.
1: Nee, want de eerste helft kiezen jullie ook vrijwel elke keer voor de lange bal. Jullie worden ook onder druk gezet. Maar moet je dat dan wel doen? Of ben jij ook wel iemand die zegt, goh, we moeten toch proberen om er onderuit te voetballen?
2: Ja, ik vind dat we de balans een beetje moeten vinden. Kijk, als een tegenstander ons echt 1-1 zegt, dan hebben we wel met kwaliteiten voorin. Met Shafiq en met Jean-Paul. Alleen soms moeten we ook kijken van wanneer kunnen we de juiste balans vinden. Kijk, de grootste verandering van kijk, als Jean-Paul de eerste twee in de eerste 10 minuten maakt, staat 2-0, dan zegt niemand niks. Alleen ook dan vond ik toch... In dat aanvalspel waren we minder verzorgd vandaag, vond ik.
1: Ja, het is trainers nooit eigen om op individuele spelers in te gaan. Maar die Jean-Paul, hè, wat is dit nou voor spits? Want hij maait 2 keer in 2 seconden over een bal heen. En ik denk, daar zou ik in mijn amateurteam nog voor gewisseld worden. Maar hij doet ook wel weer dingen. Dat je denkt, er zit toch ook wel weer heel veel vaardigheid in hem.
2: Ja, kijk, uiteindelijk, volgens mij heb ik ergens een keer een interview voorbij zien komen. Dat ze vroegen van, ja, ga je boven de 70 goals uitkomen als je zo doorgaat? Ja, ik denk dat ook niet helemaal realistisch is. Jean-Paul is gewoon een hele bijzondere spits. Het is meer een beetje 9,5, hè. Ze wil zijn eigen ruimte ook een beetje zoeken. Heeft veel snelheid, kan goed koppen, heeft goede timing. Houdt ook wel van creativiteit en de grens opzoeken. Ja, dan gaat er ook wel eens een keer iets fout. Alleen, houdt hij vandaag ook wel gewoon weer 2-3 keer ballen verlengd waardoor we voor de goal komen. Ja, boah. Ja, daar kan ik wel van genieten.
1: Over een aantal goals maken. Heb je daar, want jij bent zo'n trainer, volgens mij, hoeveel goals gaan jullie maken? Wat is jullie doelstelling als team? Jullie gaan boven de 120 eindigen.
2: Boah, ja, we hebben daar nog geen getal aan vastgekoppeld, eerlijk gezegd. Ik heb wel gezegd, van, hey, in die periode, wat op dit eerste paas natuurlijk het allerbelangrijkste is, zijn doelpunten mega belangrijk. Want ja, kijk, Volendam maakte vrijdag ook gewoon weer 6. En Almere maakte er ook gewoon weer 4. Dus ik had mijn sterretjes aanstaan op flashscore. En om de 3 seconden was het ping, ping, ping, ping, ping. En overal wordt er gescoord. Dus hoe beter we verdedigen en hoe meer goals we maken. Ik ben wel dan de trainer die zegt, van, hey, gooi er meer risico in om meer goals te maken. Want ik denk dat we vandaag in de eindfase er nog eigenlijk 2 moeten maken. En dan is het 1-5. Dan moet je wel heel kritisch zijn op die ene goal. Want ik denk dat we daar gewoon de voorzet eruit moeten halen. En dan moet zeggen, Baartmans komt goed voor. Ze moet echt een goede goal van hem nog. Alleen toch, degene moet je dan wel kritisch zijn. Want dat kan er ook weer beter.
1: Ja. Ik zal geen grap maken, Baartmans. Maar het begint te regenen.
2: Ja, stoppen we ermee.
1: En je hebt veel gel in de haren, dus we stoppen ermee.
2: Helemaal goed, vriend.
3: De Oosttribune op Radio Oost.
4: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vriend.

woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.

0: 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTL.

0: Nee, die gaan we niet doen. We gaan voetballen, want er is weer een goal gevallen. Vroeg in de tweede helft bij een ruststand van 0-2. We moeten weer naar Nico. Twente op Rozen.
1: Ja, voor het begin van de tweede helft. Die is nog geen 2 minuten oud. En Twente maakt nu al de derde van de avond. Het print bij een heerlijke actie van Urja Setter. Die vandaag dus vanaf de rechterkant komt. Maar daar laat hij het ook gewoon zien. Hoor, passeert een mannetje, haalt de achterlijn. En legt die bal met heel veel gevoel bij de tweede paal. En daar staat Marco Piazza. Hij maakte in Europa al de nodige doelpunten. En nu is hij ook in de Eredivisie trefzeker. En ik zie een brede glimlach op het gezicht van John van der Brom. Want ook voor hem is het smullen geblazen vanavond. Weer een vrije goal van FC Twente. Nu van Marco Piazza op aangeven van Urja Setter. Tweede helft is nog geen 3 minuten oud. En het staat nu al 0-3 voor FC Twente.
2: De Oosttribune.

0: Schitterende plaats van Ellen Langley en Choosing Texas op Radio Oost. We gaan weer naar Cambuur Leeuwarden tegen FC Twente. Een wedstrijd die wel gespeeld is. En waar Twente frank en vrij kan vrijwielen op het gras daar, Nico.
1: Ja, gelukkig is de wedstrijd nog niet echt gespeeld. Want we hebben nog 40 minuten te gaan. En dan kunnen we nog 40 minuten gaan genieten van toch wel prachtige aanvallen van FC Twente bij Vlagen. Zojuist was er weer een mooie aanval over de rechterkant van het veld. Waarbij uiteindelijk de bal terecht kwam bij Piazza aan de linkerkant van het veld. Het laatste balletje was van Zeruki. Nu probeerde Piazza het met rechts vanaf de rand van de 16 meter. Had hij het vizier net niet op scherp staan. Maar hij voelt dan alles dat dit Cambuur wel rijp is voor de sloop. En solliciteert naar een veel forsere nederlaag dan ze nu al te pakken hebben met die 3-0 stand aan het begin van de tweede helft. Ik heb een beetje medelijden met Johan Plat en Henk de Jong, de technische staf van Cambuur, want die zijn ongetwijfeld 15 minuten lang in de rust bezig geweest om hun ploeg weer wat moed in te praten, allerlei plannen te verzinnen voor de tweede helft. Ze kwamen met twee nieuwe aanvallers, gingen we gewoon weer 4-3-3 in spelen zoals ze eigenlijk altijd doen, maar eigenlijk vanaf de aftrap was er wel duidelijk dat het een hele vervelende tweede helft zou gaan worden voor Cambuur, want het was eerst al een hele mooie aanval van Twente, waarbij Piazza net niet de bal op maat kreeg in het 16 meter gebied. Anders was dat al een grote kans geworden. Even later was er balverlies van Cambuur op de eigen helft. Dat had een dreigende aanval van Twente ten gevolg. En daarna was er dus alsnog die 0-3 van Piazza. Nou, uitstekend voorbereidend werk van Urjasetter. En Twente blijft gewoon aandringen. Op zoek gaan naar die vierde treffer. Ook al zijn er geen uitsupporters in Leeuwarden aanwezig. Voetballen ze naar zo'n heel groot leeg vak met allemaal geel-blauwe stoelen. Daar hadden die Twente-fans moeten zitten. Het stadion zou zijn uitverkocht als er gewoon supporters bij hadden mogen zijn. Maar goed, dat is allemaal niet het geval met dank aan de misdragingen van de Feyenoord-fans. Maar Twente laat zich daar niet door rekisten en gaat gewoon op zoek naar een grotere voorsprong. Nu is het weer het afjagen van Tahar, die doorjaagt tot op de keeper van Cambuur, Thijs Jansen. Die moet dan onder druk met een trap naar voren komen. Nou, dat lukt ook wel, maar een ploeggenoot vinden is dan te veel gevraagd. Deze uittrap wordt ingeleverd bij Van Rooij. En zo zien we eigenlijk weer het speelbeeld dat we ook zagen in de openingsfase van de wedstrijd. Heel veel balbezit voor FC Twente en eenrichtingsverkeer richting het doel van Cambuur. Dat nu met een 3-0 voorsprong voor Twente.
2: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Herrenoots Man Eater. We gaan weer naar Leeuwarden. Cambuur FC Twente. Bijna een uur op de klok. Nico Wansia.
1: En 0-3 op het scorebord. En soms zijn er van die wedstrijden waarin het ook te makkelijk kan gaan. Want nu denkt iedereen bij FC Twente van, nou, zo'n avond wil ik ook wel een doelpuntje meepikken. Zien we zelfs de beide backs tegelijk naar voren gaan. En ja, iedereen is op zoek naar een treffer. Iedereen is op zoek naar een volgende kans. En als er dan balverlies wordt geleden door Urjesetter, dan ligt het veld helemaal open voor de tegenstoot van Cambuur. Die werd nog behoorlijk gevaarlijk met een poging van hun clubtopscorer El Aragawi. Die de bal maar net over het doel van van Joël Drommel schoot. Joël Drommel staat vandaag dus onder de lat bij FC Twente. En even later was het toch een hoekschop voor Cambuur. Die werd snel genomen. Ook dat leverde mogelijkheid op voor El Arioui. Maar ook die bal trof geen doel. Maar het geeft wel aan dat Twente wel even bij de les moet blijven. Dat het er niet te makkelijk over moet denken. Want dan zit een tegengoal in een klein hoekje. En dan wil ik niet zeggen dat Cambuur nog terug gaat komen tot 3-3. Maar als je de wedstrijd zo in handen hebt, dan zou het toch zonde zijn als je Cambuur nog een beetje terug laat komen. Ook voor het doelsaldo. Nu wat verse krachten nog bij FC Twente. Maar we zien dat onder meer Torvaldsen nu wat meer speeltijd krijgt. Hij mag nog een half uurtje meedoen. En ook Thomas van der Belt gaat zijn opwachting maken. Hij komt in de ploeg voor Weidman. En zo komt er alsnog weer wat vers bloed binnen de lijnen bij FC Twente. Met nog een half uur op de klok. En een 0-3 voorsprong dus in Leeuwarden.
0: Hanna Meijer Meteor, wat wil je van mij?

0: wat wil je van mij? Van jullie niet zoveel luisteraars. Ja, dat je luistert. Van Nico wil ik verslag van Cambuur FC Twente.
1: Nou, dat kun je krijgen. 0-3 staat het met 63 minuten op de klok. Zoals gezegd, John van der Brom, de trainer van FC Twente, heeft een paar nieuwelingen, althans nieuwe spelers, binnen de lijnen gebracht. Met Filip Torvaldsen, die in de ploeg is gekomen voor Urja Setter. En Van der Belt is er op het middenveld bijgekomen op de plek van Weidman. En hij krijgt dus nog een half uurtje hier in Leeuwarden, waar nu Cambuur toch wel op zoek gaat naar de eretreffer in deze wedstrijd. Ze willen het publiek toch wat voorschotelen. Ja, ze hebben hier een geweldig nieuw stadion neergezet, moet ik zeggen. Het Kooi-stadion, zoals dat heet. Ik was hier nog niet eerder geweest, maar het is prachtig. Het is nog groter dan het stadion van Pek Zwolle. En het doet een beetje Engels aan. Een beetje zoals het stadion van FC Utrecht. Met hele hoge tribunes aan vierkanten met de hoeken open. Dus ze zouden het in de toekomst zelfs nog kunnen uitbreiden. En dan zou het zonde zijn als je toch weer linea recta weer terugkeert in de keukenkampioen-divisie. En we moeten eind augustus nog niet meteen tot voorbarige conclusies komen. Maar de start van Cambuur is in ieder geval niet heel erg veelbelovend met de resultaten die ze hebben geboekt. Want dit gaat de vierde nederlaag op een rij worden. Met een doelsaldo voorlopig van min 12. Dus nog een harde kennismaking met het hoogste niveau in Nederland voor de ploeg uit Leeuwarden. En wat dat betreft is het ook geen makkelijke opgave voor Johan Plat, de nieuwe trainer van Cambuur. Die nog een verleden heeft bij Pek Zwolle, waar hij assistent was van Dick Schreuder. Nu staat hij op eigen benen bij Cambuur. En hij heeft het lastig met de promovendus. Maar goed, misschien is het ook een kwestie van eventjes weer aanhaken aan het niveau en gaan ze daarom de vruchten van plukken in het vervolg van de competitie. Dat zullen we later wel zien. Twente moet er in ieder geval voor zorgen dat er in deze wedstrijd niks meer te halen valt voor Cambuur. En het liefst moet Twente gewoon zelf nog eventjes gas blijven geven, want dan is een nog grotere uitslag wel degelijk mogelijk tegen dit Cambuur. Nu een aanval over de linkerkant van het veld, waar Piazza dus nog steeds binnen de lijnen staat. Urja Setter is inmiddels naar de kant gehaald en vervangen door Torvaldsen. Die zal ongetwijfeld ook nog wat willen laten zien in het laatste half uur van deze wedstrijd. Krijgt nu misschien de eerste gelegenheid als Weghorst de bal wil meegeven aan de Noor. Maar daar zit dan nog Jetten tussen. Nog steeds aan Rob Jetten denken, maar dit is een heel andere Jetten. Lucas Jetten,
0: de linksback inmiddels.
1: Nee, ze lijken ook niet op elkaar, kan ik je meedelen.
0: Ook geen Argentijnse vriend op de tribune.
1: Niet dat ik weet, maar ik zal nog eens navragen hoe dat hier zit. Maar die wint in ieder geval het duel nu van Torvaldsen, de Noor van FC Twente. Nu neemt Zerouki wat tijd, omdat er een speler van Cambuur hinderlijk in de weg staat. En wil Zerouki hem eigenlijk nog een gele kaart aannaaien door die vrije trappen tegen hem aan te trappen. Maar hij is net op tijd weggesprongen, zodat de vrije trap alsnog bij een speler van Twente terecht kan komen. En het spel gewoon kan doorgaan. Met balbezit voor Prupper speelt de bal breed naar Van Rooy. Van Rooy geeft die bal dan mee aan Younis Taha. Die wil wegdraaien bij zijn tegenstander. En het lukt uiteindelijk omdat hij nog een tweede draai beweging maakt. En daar had zijn tegenstander niet op gerekend. Maar dan gaat Taha met de bal aan de wandel. En hij wandelt met bal en al over de zijlijn. En zo komt deze aanval toch ook weer tot een vroegtijdig einde. Maar het is best alweer eventjes geleden dat ze Twente heel erg gevaarlijk in de 16 meter van Cambuur hebben gezien. Laten we hopen dat het stilte voor de storm is. En nog een kwart wedstrijd te gaan is het 0-3 in het voordeel van FC Twente.

0: Frankie Goes to Hollywood. Relax. Nou, Twente kan ook relaxen in Leeuwarden daar nu, Nico.
1: Ja, dat doen ze gelukkig niet. Ze geven weer eventjes gas in deze fase van de wedstrijd. En dus snakt Cambuur weer naar adem. Want ze staan behoorlijk onder druk. De ene mogelijkheid naar de andere volgt nu voor FC Twente. En het lijkt een kwestie van tijd tot die vierde treffer gaat komen. Nu weer Torvalds en aan de rechterkant van het veld. Probeert wat schijnbewegingen te maken. Speelt die bal dan de as van het veld naar Thomas van der Beeld. In de drukte krijgt die bal nog wel bij een ploeggenoot. Zerouki, geen buitenspel. Het gaat naar Torvalds. Terug naar Zerouki, legt die bal voor de eerste paal. En daar is een overtreding, lijkt me, van Jansen, of niet? Nou, de scheidsrechter laat voorlopig gewoon door. Spelen, geeft dan een hoekschop aan FC Twente. Maar maakt wel meteen het gebaar van: jongens, ik heb verbinding met Zeist. Daar zit een VAR mee te kijken. En als het een penalty is, dan krijg ik het zometeen ongetwijfeld te horen in mijn oortje. Maar voorlopig staat de hoekschop en blijft hij ook staan. Zo is het oordeel van de VAR. Hij hoeft niet in te grijpen om een penalty toe te kennen aan FC Twente. Moet Twente wel haast maken met die hoekschop daar. Vanaf de rechterkant van het veld. Een indraaiende bal gaat dat worden. Want voor je het weet staat die scheidsrechter af te tellen. Bij de hoekschop kwijt. Nu komt die bal op de rand van het doelgebied, wordt daar doorgekopt door een speler van Cambuur. En dan heeft de scheidsrechter een overtreding gezien van een van de spelers van FC Twente. Gaat de bal bezit naar Cambuur. Dan kan ik die mogelijkheden eindelijk gaan beschrijven. De eerste mogelijkheid was voor Torvalds. Die werd gelanceerd door Taha. Zijn schot werd nog geblokt in de verdediging van Cambuur. Zerouki gaf de bal even later heel vrij mee. En diezelfde Torvalds haalde de achterlijn. Kwam met een aardige voorzet. Maar die werd vrij uit de lucht geplukt door Jansen, de doelman van Cambuur. We zagen Weghorst met een schot uit de draai. Opnieuw was er een redding van Jansen. Zij het met de nodige moeite. En even later was er een kans voor Van der Belt op aangeven van Piazza. Ook die bal werd gekeerd door de keeper van Cambuur. Die het de afgelopen minuten dus weer beduidend drukker heeft gekregen dan in die fase daarvoor. Want toen klopte Twente niet echt nadrukkelijk op de deur. Dat zijn ze nu wel aan het doen. Eens kijken of de deur nog open gaat in de laatste 18 minuten van deze wedstrijd. Bij een stand van 0-3 in het voordeel van FC Twente.

0: Celine Dion, and that's the way it is. Kan Twente de voorsprong, die al redelijk fors is, 0-3 nog uitbouwen in het laatste kwartier? Bij Cambuur in Leeuwarden, Nico Wansia.
1: Ja, dat idee had ik wel de afgelopen minuten. Omdat Twente weer eventjes behoorlijk aanzette voor een flink offensief. Alleen nu zitten we weer een tijdje te kijken naar iets wat doet denken aan de hydration breaks. Die we de afgelopen WK in elke wedstrijd hebben gezien. Ik dacht dat ze waren afgeschaft. Maar als beide trainers besluiten te wisselen in de slotfase van deze wedstrijd. Dan zien we toch ineens alle spelers richting de zijkant lopen. Om nog even een slokje te drinken. Nou, misschien dat Twente nog wat extra krachten kan tanken. Om inderdaad een slotoffensief te ontketen. En de score nog wat verder op te schroeven. Het is echt mogelijk hoor tegen deze tegenstander. Die in het begin van de wedstrijd nog goed weerstand bood. Dat Twente heel erg lastig maakte met een zeer defensieve speelwijze. Toen het verzet eenmaal was gebroken. Kon Twente ook vrij makkelijk uitlopen naar de 3-0 stand die nu op het bord staat. En die vierde treffer hangt in de lucht. Misschien wel onder aanvoering van Filip Thorvaldsen. Daar komt hij weer met een actie aan de kant van het veld. Wil die bal voorgeven, maar hij krijgt de bal niet langs Jetten. De verdediger dus van Cambuur. Het levert weer een hoekschop op voor de ploeg uit Enschede aan de rechterkant van het veld. En die gaat getrapt worden door Younes Taha. Neemt zijn tijd om die bal rustig in dat kort cirkeltje bij de cornervlag te leggen. Trapt het gras nog even plat, zodat hij goed die bal kan raken zometeen. Om die bal voor de pot te slingeren, waar heel veel mensen komen inlopen. Bal komt hoog bij de tweede paal. Keeper bokst met twee handen weg, maar niet al te ver. Dus opgepikt door Thorvaldsen in de 16 meter van Cambuur. Mooie actie van de Noor. Eerst binnendoor, dan buitenom. Moet toch weer inhouden, dan terugspelen naar het middenveld waar Zerouki staat. Alle lange mensen staan nog in de 16 meter, dus lepel hem er maar in, zou ik zeggen. Maar dat laat Zerouki over en Thorvaldsen. Weer gaat de trucendoos open. Nu wil hij binnendoor. Hij houdt in. Vindt over de grond dan toch Prupper in de 16 meter. Prupper wil hem teruggeven op Thorvaldsen. Maar daar zit dan nog een vriesbeen tussen. Zodat deze aanval van Twente strandt. Twente is overigens de Kurowski in de ploeg gekomen voor Piazza. Kurowski die al wel meedeed in de thuiswedstrijd tegen Dutch. Maar nu zijn officiële competitiedebuut maakt voor FC Twente. Hij krijgt nog een kwartiertje speeltijd dus in de uitwedstrijd tegen Cambuur. Die gewonnen wedstrijd is voor FC Twente. Het is alleen inderdaad nog de vraag met hoeveel gaat Twente winnen. Het is een mooie loopactie op het middenveld van Zerouki. Niet zelfzuchtig, kopt de bal naar de zijkant van het veld. En daar is dan die invaller Kurowski die een actie wil maken. Maar nog net wordt gestuit in de verdediging van Cambuur. En zo is Twente wel degelijk op zoek naar die vierde treffer. Maar vinden ze hem voorlopig niet. Ze hebben nog een minuut of 11 om daar verandering in te brengen. Met een 0-3 stand dus in Leeuwarden.

0: Volgens mij moeten we weer naar Nico.
1: Dat heb je helemaal goed, want dat is 0-4 voor FC Twente. Het begint eigenlijk met een actie van Kurowski. Die invallen bij FC Twente, die aan de linkerkant van het veld ontsnapt. Zijn schot wordt nog verwerkt door Thijs Jansen. Maar daarna valt de bal voor de voeten van Younes Taha. En die schiet de 4-0 tegen de touw. Ik moet nog wel eventjes kijken of de VAR hier ook mee akkoord gaat. Want ik had het idee dat eerder in de aanval misschien ergens een speler buiten spel stond. Maar goed, dat wordt nu in Zeist bekeken. Voorlopig staat het hier op de borden. 0-4 voor FC Twente.
0: Mooie goal weer voor FC Twente. 0-4 dus. Nou, gaan wij maar gelijk naar de volgende plaats. I'm yours van Jason Mraz. Mraz, moet ik zeggen. Jason Mraz. Dat is hem.

0: Wij gaan weer voetballen. De slotfase van Cambuur Leeuwarden tegen FC Twente. Een wedstrijd die al lang gelopen is. Maar gaat de score nog verder oplopen, Nico?
1: Het zou zomaar kunnen. En misschien gaat Cambuur nog wel een eretreffer maken. Dat zou ook zomaar kunnen. Want ze hebben weer wat verse kracht binnen de lijnen gekregen. En die zorgen voor een nieuw elan bij de thuisploeg. Die op een 4-0 achterstand staat. Nu een schot uit de tweede lijn. Maar hierbij hoeft Joël Drommel opnieuw niet in actie te komen. Dat was een aardige poging. Maar ook niet meer dan dat. Bal vliegt meters naast de goal van FC Twente. En Joël Drommel gaat op zijn dode akkertje naar een van die ballen die achter het doel klaar liggen. Om die te pakken voor de doeltrap die gaat komen bij de trainers inmiddels uitgewisseld. Ook Van der Brom heeft zijn laatste twee wisselmogelijkheden gebruikt. Adelgaard en Van Rooij. De twee backs zijn naar de kant gehaald. De vervangers zijn Bruns en Peixoto. De Portugees die ook wat minuten mag maken in deze wedstrijd tegen Cambuur. Nu gaat de Jansen nog even een speler van Twente uitkappen. Het loopt goed af voor de doelman van Cambuur. Zoals er vandaag ook veel niet goed afliep voor de doelman van Cambuur. Want als je vier keer hebt moeten vissen, dan was het toch weer een vervelende avond voor de doelman van de promovendus. Dus kijken of Twente nog voor die vijfde kan gaan. Er zijn spelers die nog wel zin hebben. Waaronder natuurlijk Wout Weghorst. Die gaat altijd door. Ook al zitten we in de 87ste minuut bij een 4-0 voorsprong. Die wil nog wel een doelpuntje meepikken. Al heeft het er wel eentje gemaakt vanavond op aangeven. Notabene van Joël Drommel. FC Groningen heeft een keeper die heel belangrijk is in het aanvalspel met Etienne Vaassen. Maar Twente kan er dus ook wat van met Joël Drommel onder de lat vandaag. Omdat hij een wat frissere indruk maakte dan Oenerstal. Die natuurlijk de wedstrijd vanaf afgelopen donderdag nog in de benen had. 120 minuten lang bij Karabach. Maar het liep allemaal goed af. En waar toen de crisis nabij was, de uitschakeling was nabij voor FC Twente in de voorrondes van de Conference League. Ja, is nu toch weer volop zonneschijn voor de ploeg uit Enschede. Want het zit in de league fase van de Conference League. Loting was best gunstig. Al moet je op voorhand natuurlijk geen tegenstanders onderschatten. Maar volgens de databureaus is Twente gewoon een van de grote favorieten om de knock-out fase van die Conference League te halen. En in de competitie staat Twente er ook weer keurig bij met een zevende plaats. Nu nog wel de eretreffer van Cambuur. Ja, dat is wel gegund. En het is nog een fraaie treffer ook. Een van die invallers, Hamas, die de bal krijgt op de rand van de 16 meter. Plaatst de bal precies in het hoekje van het doel van Joël Drommel. En via de binnenkant van de paal vliegt de bal tegen de touw. Weer geen clean sheet voor FC Twente. Dus ook niet voor Joël Drommel, die niet veel te doen heeft gehad. Maar nu moet hij het antwoord schuldig blijven op deze fraaie poging van Ilyes Hamas. En dus kan de woonboot alsnog een keer klinken hier in het stadion van Cambuur. Het is een eretreffer, een klein doekje voor het bloeden. Eens kijken of Twente nog voor een vijfde treffer gaat om de marge weer te vergroten naar vier. Dan moeten ze wel een beetje haast maken, want het eindsignaal komt steeds dichterbij. We zitten in de slotfase en het is 1-4 bij Cambuur tegen FC Twente.
2: De Oosttribune.

0: Billy Joe Spears, What I've Got In My Mind. Hoe lang nog bij Cambuur FC Twente, Nico Mancia?
1: Nog 40 tellen te gaan. 1-4 stand. Twente nog in de aanval. Komt er alsnog een vijfde treffer aan de linkerkant van het veld. Nee, dat is een vrij matige poging van volgens mij Kurowski. Of was het Nijstad? Dat was Nijstad, denk ik. Hij brak de score nog open in de eerste helft. Met die hele fraaie treffer. Ruud Nijstad in de 22e minuut. Hij dribbelde vanaf het middenveld richting de 16 meter. En vanaf de rand van het strafschopgebied poeierde hij de bal echt via de onderkant van de lat in het doel. Dat brak de score open na een moeizame openingsfase waarin Twente er eigenlijk niet doorheen kwam bij Cambuur. Even later de 0-2 van Weghorst op aangeven van Joël Drommel, de keeper met een assist. Aan het begin van de tweede helft al heel snel de 0-3 van Piazza op aangeven van Urja Setter. Taha maakte er in de slotfase nog 0-4 van uit de rebound. En het slotakkoord was voor Cambuur met Amash die de eer nog een beetje redde voor Cambuur. Het is afgelopen na 2 minuten blessuretijd in Leeuwarden, waar Twente al een topweek kende met de stunt in Azerbeidzjan, zou je kunnen zeggen, met de wederopstanding tegen Karabach. En de week is nog wat mooier geworden met een eclatante 4-1 overwinning bij Cambuur. Het enige jammer is dat het niet gevierd kan worden met de uitsupporters, want die mogen er dus niet bij zijn vanwege het vuurwerk gooien en afsteken vorige week van de Feyenoord-fans. Maar goed, de overwinning zal het niet minder opsmaken bij FC Twente. Dat dus een uitstekende week kent en zich ook weer meldt in de linkerrijtje van de Eredivisie. En nog een inhaalwedstrijd te goed heeft tegen Telstar. Kortom, het ziet er weer bijzonder positief uit voor de ploeg van John van der Brom, die vanavond met 4-1 te sterk is voor de promovendus en de hekkensluiter van de Eredivisie, Sportclub Cambuur.
0: Met dank aan Nico Wansja voor het verslag vanavond. Hij gaat de nabeschouwingen ophalen en die kunt u dan natuurlijk later weer terugzien op onze website www.rtvo's.nl/sport. En natuurlijk ook morgen in onze ochtenduitzendingen op de radio. En natuurlijk ook in de Oosttribune op televisie. Morgenmiddag schuiven de mannen weer aan tafel hier in Hengelo. Daarmee is ook bijna een einde gekomen aan een behoorlijke lange dag voor wat betreft de Oosttribune. Met eerst de overwinning van Heracles Almelo bij Eindhoven. En dus vanavond weer een overwinning. 1-4 voor FC Twente bij Cambuur Leeuwarden. Nog 2 muzikale bijdragers van The Cats en The Stray Cats.

The Cats dus, and the end of the show. Dat is het inderdaad. We gaan er nog één draaien van The Stray Cats. Zometeen non-stop muziek. En daarna hebben we natuurlijk, zoals u dat van ons gewend bent, vanaf 11 uur met het oog op morgen. Tot dinsdag en woensdag, dan zijn we er met bekervoetbal. De eerste voorronde om de Eurojackpot KNVB-beker. Dus gewoon ook dan weer afstemmen op Radio Oost, de Oosttribune. Tot dan.

0: woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
2: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
5: Radio Oost, thuis in Overijssel. 10 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Macedonos Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt daarom vergeldingsacties aan. Voor de kust van Cyprus wordt nog altijd gezocht naar de opvarenden van een veerboot die vanmiddag zonk. Aan boord waren bijna 270 mensen. Zeker 8 opvarenden kwamen om en na 17 wordt nog gezocht. De kapitein en 8 bemanningslieden zijn opgepakt. Het is niet duidelijk waar ze van worden verdacht. De brand in het hoogspanningsstation in Mede in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Mede is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of er passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daarover geen duidelijkheid geven. En de politie deed daarom onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. Duizenden mensen hebben vandaag de Bloemenzee bezocht voor de overleden Noorse koning Harald. Zeker 10.000 mensen liepen volgens de politie langs het paleis in Oslo. De uitvaart van de koning is over anderhalve week, op woensdag 9 september. Harald overleed vrijdag, hij was 89. In de Eredivisie zijn vandaag 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Daar werd het 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd gewonnen met 6-1. Het weer nog. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen volgt een wisselvallige dag. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.

0: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
1: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
4: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: De gouverneur van Tennessee wil de luchthaven van Nashville vernoemen naar Dolly Parton. Prima. Alles wat in Amerika niet naar de huidige president wordt vernoemd, lijkt mij een goed idee. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit Oog op Zondag. Ja, hoe gaan de gesprekken in Den Haag over de begroting? De druk neemt toe, want morgen moeten ze eruit zijn. En dan die schokkende dubbele moord in Wijtenveen op dat echtpaar een paar jaar geleden, weet u nog? Richard K. kreeg levenslang, maar gaat nu in hoger beroep. Hoeveel kans maakt hij? En de Prinsenhof Museum kocht een bijzondere collectie Delfts Blauw. Wat maakt een stuk nou eigenlijk een topstuk? En onze laatste kanshebber op de Hebban debuutprijs, Silan Makrooy. Hij schreef Mensen als zonnen en mensen als manen. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 30 augustus.
3: Oh nee.
4: Hij zei nee.
2: IJsland zegt nee tegen de Europese Unie. Maar het ja-kamp stond lang op voorsprong. En daar dachten ze al voorzichtig aan een overwinning.
5: The results coming in now. I'm happy to see. And for the first time in a week I'm hopeful.
2: Uiteindelijk bleken er toch meer nee-stemmers te zijn, want de meeste IJslanders blijven liever eigen baas.
6: We were governed for so long by different kings in Scandinavia. I'd like to be my own king for a while.
2: De premier was voor de EU, maar maakte vooraf al duidelijk dat ze goed kon leven met een nee.
7: If it's a no, we will continue with the good work that we're doing. We will be fine also if it's a no.
2: Verder met het WK roeien, daar was het spannend voor de Holland 8 in de finale.
8: Nederland gaat die gouden medaille binnentrekken, de WK-titel. Hoe in baan 5 is hier een fotofinish of is het goud? Het is een fotofinish.
2: Een paar seconden was er verwarring, maar toen kwam de uitslag.
8: Wie pakt hier het gouden medaille?
2: Roeier Salvada wist onderweg dat het om centimeters zou gaan.
9: Ja, want ik kijk veel te vaak uit de boot. Dus ik had wel door dat het erg spannend was. Maar dat het zo spannend was, dat had ik pas bij de laatste halen eigenlijk door.
2: Nog meer goud voor Nederland. Het gemengd dubbel kwam ook als eerste over de streep. Maar dat ging vrij relaxed, zegt roeister De Jong.
10: Ja, ik voelde me eigenlijk helemaal niet moe omdat het gewoon zo vet was. Ja. Ik dacht, nou, ik kan nog wel even door. Ja.
2: Haar teamgenoot Van Dorp besloot onderweg vol gas te geven, want hij zat er nu toch.
11: Ik had ook iets van, nou, we hebben nu een hele week gereisd. Kan ik hem net zo goed even goed leegtrekken?
2: Eén woord bleef hangen.
10: Ik denk wel gewoon, de splits waren vet, het publiek was vet, samenroeien was vet. Ja, echt super vet.
2: En dan zomergasten. Dit interviewprogramma is vandaag voor het allerlaatst. Presentatrice Janine Albering opende als volgt.
12: Goedenavond, je kijkt naar zomergasten. Nu het nog kan.
2: En daarna introduceerde ze haar gast.
12: De allerlaatste aflevering van het allerlaatste seizoen met psychiater Jim van Os. De allerlaatste zomergast. No pressure, Jim. Ja. Welkom.
2: En hoor, het programma wordt afgesloten. Nou, dat weten we over, denk ik, ongeveer een kwartiertje. Dus dat houdt u nog van ons te goed. We sluiten nu af met de valse wolfsspin. Die rukt op in Nederland. En in Vroege Vogels wilden ze weten hoe gevaarlijk dat beest is. Hoe zit dat met het woord vals?
13: In dit geval betekent het eigenlijk dat het geen wolfsspin is. Maar hij lijkt er een beetje op. Vandaar het woordje vals.
2: Dat klinkt geruststellend. Eerder hebben andere kenners al meer verteld over het dier. Hoe ziet hij er bijvoorbeeld uit?
14: Het is een dikke, vette spin.
2: Brr, is hij giftig?
14: Hij is giftig, net zoals alle spinnen.
15: Nou, het gif is relatief zwak.
2: Dus gebeten worden is niet erg?
16: Een beet van de valse wolfspin voelt een beetje als een wespensteek.
2: Dat klinkt toch wel pijnlijk.
14: Je hebt er wat last van. Maar het worden geen jeukende bulten, geen etterende wonden. En ja, je raakt er geen lichaamsdelen van kwijt.
2: Het valt dus eigenlijk allemaal best mee. Dus de belangrijkste tip, als je toch een valse wolfspin ziet...
14: Vooral niet schrikken.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, morgen staat er ook weer nieuws in de kranten. Die zijn alvast ingezien door Renate Kok.
3: Ja, in Trouw gaat het over de netbeheerders die steeds vaker over de grens op zoek gaan naar nieuw personeel. De beheerders van het stroomnet hebben meer mensen in dienst dan ooit en groeien nog steeds, constateert de krant.
2: Naast zij-instromers komen nu ook internationale medewerkers binnen. En dat is onder meer het gevolg van de veranderende aard van het werk. Hoogopgeleide IT'ers en elektrotechnici zijn onmisbaar bij de energietransitie, maar zijn hier lastig te vinden, zegt Liander. Vandaar dat er steeds vaker in het buitenland wordt gezocht.
3: Nou, even opletten als je een tripje naar het Verenigd Koninkrijk plant, want daar heb je sinds vorig jaar een ETA of ITA, hoe je wil, voor nodig. Een Electronic Travel Authorization. En al blijkt dat we meer dan ooit worden opgelicht of afgezet via allerlei loesje websites. Het gaat om €10.000, weet de Telegraaf.
2: Google en ook ChatGPT lijken medeplichtig, want die verwijzen door naar allerlei malafide sites, schrijft de krant. De officiële site waar zo'n ETA kan worden aangeschaft, namelijk die van de Britse overheid, verschijnt ook niet als eerste suggestie in beeld, maar pas als zesde. Google zegt in reactie de zaak te onderzoeken en passende maatregelen te nemen.
3: Nou, ook in het FD gaat het over ChatGPT. De krant staat namelijk stil bij de rol van kunstmatige intelligentie op universiteiten. Want in Leiden is bijvoorbeeld al geëxperimenteerd met ChatGPT als sparringpartner voor een studente die aan haar afstudeerscriptie was begonnen. Chat hield haar vorderingen in de gaten en dacht mee over de planning.
2: Dat pakte prima uit, de studenten slaagden. Maar het illustreert ook het dilemma van de universiteiten. Die moeten studenten academische vaardigheden bijbrengen. Maar hoe doe je dat als de verleiding groot is om chatbots te gebruiken? En hoe zorg je ervoor dat studenten wel regie houden over de inhoud van hun werk? Al dat soort vragen staan morgen centraal in Leiden bij de opening van het academisch jaar.
3: Ja, en hoe een klein land toch ineens heel groot kan zijn. Want voor ARI van 89 komen er auto's, 2 veerboten en een rolstoel aan te pas om zijn vrouw te bezoeken. Zij zit inmiddels in een verpleeghuis in Terschelling en hij woont nog altijd in hun huis op Schiermonnikoog. Om de week bezoekt hij zijn mini en hij is dan bijna een dag onderweg, schrijft de NRC.
2: Vorig jaar hoopte ARI nog dat Schier een eigen verpleeghuis zou krijgen. Er komt immers 10 miljoen van het Rijk om de leefbaarheid op het eiland te verbeteren. Maar volgens de gemeente is een gespecialiseerd verpleeghuis niet haalbaar. En dus stapt ARI maar weer op de boot. En dat hoopt hij nog lang vol te houden. In februari word ik 90, zegt hij. Ik hoop het te beleven. Ik ben de dagen nog niet zat.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Bruce Springsteen met I'm on fire. Ja, we gaan naar Den Haag, waar de coalitiepartijen al sinds vanmorgen 10 uur in gesprek zijn over de begroting van volgend jaar. En ik zei het al, de druk neemt toe. Je mag het tenminste aannemen, want de deadline is morgen. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Goedenavond, Ewout.
1: Goedenavond, Mieke.
0: Ja, eigenlijk wilden ze vrijdag al uit zijn. Nu het hele weekend weer gepraat. Hoe hard is die deadline morgen?
1: Ja, die is echt hard in de zin dat er voor 1 september, dat is dinsdag dus, echt een begroting naar de Raad van State toe moet voor advies. Die kan daarna nog wel aangepast worden, maar er moet morgen in ieder geval iets naar die Raad van State toe. En iedereen gaat er ook wel vanuit dat dat gaat gebeuren. Alleen ja, over die inhoud, wat staat er dan in die begroting? Daar zijn ze het niet over eens. Dus wordt dat een begroting met heel veel plannen die op steun kan rekenen van een deel van de oppositie? Of ja, lukt het niet om er echt plannen in te krijgen waarover ze het met z'n drietjes eens zijn? Dat is de grote vraag nu.
0: Ja, waarom lukt het maar niet om het daarover eens te worden?
1: Nou, de grote vraag is eigenlijk waar ze het geld wat te verdelen is vooruit willen trekken. Om vermogenden te helpen of om voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid wat te verzachten. De VVD wil het eerste, wil het probleem met box 3, dat is de belasting op spaargeld en aandelen, dat wil die partij oplossen en dat kost miljarden. En dat is ook een wens van de rechtse oppositie, van SGP en JA21. Dus dan krijg je mogelijk steun van die partijen. Nou, of ga je dus pro tegemoetkomen, die andere oppositiepartij aan de linkerkant, die juist wil dat er die sociale zekerheid niet zo wordt aangepakt. Nou, en D66 en CDA die willen vooral die beweging maken. Dus dat, ja, dat grote schisma, dat zie je eigenlijk nog steeds. Daar komen ze maar niet uit.
0: Ja, het is dus eigenlijk VVD tegenover D66 en CDA. Hoe merkte je dat vandaag?
1: Nou ja, vandaag waren de luiken best wel dicht. Maar er was een moment, einde middag, toen kwamen we Dylan Jessogus tegen in Den Haag, in de stad. Even buiten het ministerie, want er werd geschorst. De ambtenaren waren aan het doorrekenen en zij was even naar buiten. En ja, zij staalde toen in alles uit dat ze er misschien heel snel uit zouden komen. Luister maar.
2: Ik ga niks zeggen, het gaat goed. En dat was het.
1: En waarom gaat het goed?
2: Nou, we zijn lekker bezig.
1: Denkt u dat het vandaag wordt afgerond?
2: Ja, dat heb ik goede hoop op, zeker. Ja. Qua financiën zijn de ambtenaren nu bezig. Dus die maken de tabellen en dan gaan we zo weer kijken.
3: Maar betekent eigenlijk dat u eruit bent en dat nu voorgelegd aan de ambtenaren?
2: Ja, we zijn eruit als het klaar is. Maar de ambtenaren zijn nu bezig.
1: Doei doei. Ja, dat was Dylan Jessogus vanmiddag heel vrolijk. En die had eigenlijk het idee van ja, we zijn er zo wel uit.
0: Maar ja, toen gingen we ook.
1: Ja, toen gingen we ook bellen en appen met die andere partijen, CDA en D66. En daar horen we eigenlijk meteen daarna al heel andere geluiden. Het gaat nog uren duren. Ja, daar gaat het nu ook op lijken. Het wordt echt nachtwerk. Dus ja, ze lagen toch nog steeds behoorlijk uit elkaar.
0: Ja, hoe heeft het nou zo ver kunnen komen, hè?
1: Nou, eigenlijk is dit, ja, als je teruggaat, echt deels een weeffout in de formatie. Dat ze nooit echt goed hebben nagedacht over hoe dit proces nou moet gaan lopen. Want ze hebben een minderheid. Ze zijn voor alles afhankelijk van de oppositie. Dat is toen niet goed doordacht. Maar recenter eigenlijk ook nog. Minister van Financiën Heijnen, die kreeg heel veel ruimte om zelf te gaan sleutelen aan die begroting. En parallel daaraan sprak de premier Jette en de vicepremiers, die spraken met de partijleiders. Ja, en toen bleek eigenlijk afgelopen woensdag dat wat Heijnen in elkaar had geknutseld, ja, in de ogen van D66 en CDA veel te ver naar rechts hing. En toen zijn die partijen eigenlijk gaan tegenduwen. Zijn ze aanpassingen gaan eisen. Maar ja, dat is wel heel erg laat. Dat is de afgelopen dagen dus pas in gang gezet. Ja, en daarin zou je Jette, de premier, ook misschien wel een gebrek aan regie kunnen verwijten. Want nu is het 11:55 en ja, ze liggen nog steeds uit elkaar.
0: En wat nou als ze er niet uitkomen?
1: Nou, dan wordt het in ieder geval een hele spannende herfst. Want het kabinet moet dan eigenlijk voor elke begroting om tafel met de oppositie. En dat is eigenlijk wat deze coalitie juist niet wilde toen ze begonnen. Ze zeiden, na het kabinet Schoof willen we nu weer rust en regelmaat terugbrengen in de politiek. Je hoort het Henry Bontebal nog zeggen, en Rob Jette ook. Nou, die missie lijkt dan echt mislukt. En ja, de toekomst van het kabinet wordt dan dus ook heel onzeker. Dus ja, dat belooft weinig goeds als ze er niet uitkomen.
0: Ja, ze zijn nog aan het praten. Hoe laat gaan ze het maken vannacht?
1: Nou, voorlopig is er nog geen beweging. Dus ja, ik denk dat het toch wel richting 2 uur in de klok. Denk ik dat 2 in de klok, dat het toch wel richting 2 uur wordt, ja.
0: Nou ja, jij moet dus ook nog zo lang opblijven, of heb ik het mis?
1: Ik weet niet zeker of ik het volhoud.
0: Nee. Nou goed. Oké, morgenochtend dan zullen we daar wel verder horen. In ieder geval mensen die op willen blijven. Er is de hele nacht fantastische programma's op Radio 1. Goed, dankjewel, Ewout Kieft.

0: Ja, dat was My Love, Mine, All Mine van Mitski. In de rechtbank in Leeuwarden gaat het vanaf morgen opnieuw over de schokkende dubbele moord in het Drentse Wijtenveen. 2,5 jaar geleden was dat. Na een ruzie over de verkoop van een huis vermoordde Richard K. een echtpaar voor de ogen van hun 12-jarige zoon. Richard K. kreeg daarvoor een levenslange celstraf. Goedenavond, Victor Schildkamp, journalist bij het Algemeen Dagblad.
1: Ja, goedenavond.
0: Wat wil Richard K. met zijn hoger beroep bereiken?
1: Nou, hij heeft een levenslange celstraf gekregen. Dus hij gaat toch proberen daar iets van af te peuteren. En wat hij eigenlijk gaat proberen, er werden destijds twee stoornissen bij hem geconstateerd. Maar die zouden niet van invloed zijn geweest op wat hij heeft gedaan. En in hoger beroep gaat hij toch proberen aan te tonen dat wel van invloed is geweest. En dat zou dus kunnen betekenen dat die gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard. Ja, en dan zou die levenslange celstraf worden omgezet in een celstraf plus TBS. Dat kan nog een hele lange celstraf zijn. En voor een man van in de 50 ziet het er dan nog vrij hopeloos uit. Maar ja, hij gaat het toch proberen.
0: Ja, want TBS kan je ook tot het eind van je leven opgelegd blijven krijgen.
1: Ja, maar het kan ook na 2 jaar klaar zijn. Dus ik weet ook niet of hij nog echt denkt dat hij ooit vrijkomt. Ik denk niet dat hij dat denkt. Wat hem vooral dwars zit, is dat hij vindt dat in dat hele proces de vorige keer zijn kant van het verhaal gewoon te weinig is gehoord, te weinig is meegewogen. Ja. Hij beweert een jaar lang gepest te zijn. Hij zegt dat hij ook echt bang was dat Sam, hè, de omgebrachte koper van zijn huis, dat die hem wat zou aandoen, of zijn familie wat zou aandoen. Hij zegt, daar is gewoon te weinig rekening mee gehouden. Ja. Dat maakt overigens in de rechtbank niet veel uit, maar dat frustreert hem. Dus het is ook wel gewoon zijn frustratie. En zijn advocaat denkt dat hij nieuwe informatie heeft over die stoornissen die toch iets kunnen betekenen over wat hij heeft gedaan. Dus we gaan het zien.
0: Ja, die zaak is wel bijzonder, in ieder geval zo bijzonder dat u er destijds helemaal ingedoken bent en die zaak nog steeds op de voet volgt, hè?
1: Ja, zeker. Ja, er waren meerdere redenen. Ik heb heel veel moordzaken gedaan door de jaren heen. Maar dit was wel een aantal redenen bijzonder. Twee eigenlijk vooral. Richard filmde zichzelf meteen na de moorden. Huilend vertelde hij toen, als jullie maar veilig zijn richting zijn familie, ik red me wel. Nou ja, ik weet niet of hij nu na 2,5 jaar in de gevangenis nog steeds zo overdenkt. Maar, en wat ook bleek is dat eigenlijk die ruzie die een jaar lang duurde, dat daar van alles is gefilmd en opgenomen. Dat is wel bijzonder, dat er zoveel documentatie is over een ruzie. En een tweede ding was ook wel, dat geldt nu wel wat minder inmiddels, maar dat dorp Wijtenveen aanvankelijk dat er best wel een hoop mensen waren die een beetje begrip hadden voor Richard. Hij is natuurlijk de dorpsbewoner en de slachtoffers kwamen van buiten. En ja, het halve dorp stond achter Richard K. Dus er was zelfs wel een beetje begrip voor het feit dat hij zo was doorgedraaid. Dat maak je ook weinig mee, het begrip is voor een dubbele moordenaar.
0: Ja.
1: Dus om meerdere redenen bijzonder. En dan ja, toch ook wel die moeilijk te beantwoorden vraag, hoe kon deze man die helemaal niet gewelddadig was, voor zover bekend. Hoe kon die zo doordraaien? Het is een stomme burenruzie. Het is echt extra pijnlijk natuurlijk.
0: Ja. Hoeveel bewijs was er voor zijn veroordeling?
1: Ja, te veel om op te noemen, zal ik maar zeggen. Alles was gefilmd, onder meer. Hè. Een van de tragische details is dat Ineke, dat is de omgebrachte vrouw, die werd als eerste echt geliquideerd. En zij kwamen elkaar tegen, de auto's kwamen elkaar tegen. Hè. Ze keken dus naar elkaar van achter de voorruit, zal ik maar zeggen. En toen filmde zij Richard weer, want ze kregen daar weer eens ruzie. En je kunt dus echt zien hoe hij op haar afkomt. En dat zijn de laatste seconden van haar leven. En dat is een van de bewijzen geweest. Maar ja, er zijn zo verschrikkelijk veel appjes, opgenomen gesprekken. Alles erop en eraan. Het zoontje was erbij, hè, van Sam. Zijn 12-jarige zoontje heeft het allemaal gezien. Ja, dat deze man het gedaan heeft, daar is nooit 1 seconde twijfel over geweest. En hij heeft bekend trouwens.
0: Precies. Het gaat alleen om, kan hij eventueel een iets lichtere straf krijgen? Maar echt, als ik jou zo hoor, dan zijn er niet echt nieuwe stukken die aan bod komen waardoor de rechters anders kunnen gaan oordelen.
1: Nou ja, wat ik ervan begrijp is dat er weer opnieuw gekeken is naar alle hersenscans en zo. En is daar wel, zegt de advocaat tenminste van Richard K., nieuwe informatie uit naar voren gekomen dat hij toch iets zou mankeren en dat toch van invloed kan zijn geweest op wat hij heeft gedaan. Ja, als dat zo is, dan Ja, dan is dat nieuws. En dan zou dat ook kunnen betekenen dat die straf omgezet wordt in cel plus TBS. Maar ja, hoeveel cel wordt het dan?
0: Ja, goed. Komt het vaak voor dat je weet dat iemand eerst tot levenslang wordt veroordeeld, maar door een hogere rechter toch niet meer?
1: Nou, toevallig is er komende week nog een zaak van Richard H. Dat is een andere Richard die 21 jaar geleden zijn eigen gezin in Zoetermeer vermoordde. En die werd ook in eerste instantie tot levenslang veroordeeld. En die kreeg een hoger beroep. Dat is een ontzettend pijnlijke zaak ook. Werd er toch ook bij hem een stoornis geconstateerd en werd het omgezet in cel en levenslang. Cel en TBS. Ja. Dat was dus toen het maximale was 20 jaar cel. En die komt dus komende week weer, houdt zijn straf op, zeg maar. Want ook zijn TBS zit erop. Dus die werd ooit tot levenslang veroordeeld, maar wordt nu weer vrij man. Het is een hele andere zaak. Maar het komt dus wel voor, dat levenslang weer teruggedraaid wordt.
0: Ja, een tragische zaak. Je zei net al, die zoon van het echtpaar was getuige van de moord. Weten we iets over hoe het nu met hem en zijn zusje gaat?
1: Ja, ik weet er wel een en ander van. Ik kan er niet te veel over zeggen, want het is natuurlijk wel privé. Maar zij hebben wel met veel hulp hun leven weer een beetje op gang gekregen. Iedereen die zich zorgen over hun maakt, die kan ik een klein beetje geruststellen dat het wel gaat naar omstandigheden. Maar inderdaad, naar omstandigheden. Ik bedoel dat dit diepe sporen nalaat waar ze misschien bijvoorbeeld in de toekomst nog last van kunnen krijgen. Ja, dat kan iedereen wel raden. Maar het gaat. Het gaat, zou ik maar zeggen. Zo goed en zo kwaad.
0: En zouden die nabestaanden ook dat hele proces de komende 3 dagen aanwezig zijn?
1: Nee, ze zijn er niet bij. Nee, deze nabestaanden niet. Er zijn wel andere familieleden zullen erbij zijn. Maar de ouders van Ineke en ook dat zijn ook de mensen die de kinderen nu onder hun hoede hebben genomen. Die zullen niet bij zijn, de kinderen ook niet. Er zullen wel verklaringen voorgelezen worden van hun. Want er zit nog heel veel woede daar. Bijvoorbeeld over het optreden van de politie. Zij vinden gewoon dat Richard veel eerder in de gaten had moeten worden gehouden.
0: Dat de politie eerder in had moeten grijpen, hè? Want ik geloof dat
1: Richard had een wapenvergunning, bijvoorbeeld. En die wapens had je kunnen afpakken. Nou heeft hij weliswaar die moorden gepleegd met de illegale wapens die hij ook nog had. Maar het had toch wel een signaal geweest als ze al eerder bij hem aan de deur hadden geklopt. Dan leven maar in wat we kunnen vinden.
0: Ja, dankjewel Victor Schildkamp van het AD. En we gaan verder met ons volgende onderwerp. Dat heeft te maken met Delfts aardewerk. Museum Prinsenhof in Delft had al een indrukwekkende collectie aardewerk en kan daar nu een aantal absolute topstukken aan toevoegen. Het gaat om de collectie van de Rotterdamse kunstverzamelaar Gérard de Bruin, die de Prinsenhof deze week heeft weten aan te kopen. Bij mij in de studio is Robert Aronsson. Hij is antiquair en expert in Delfts aardewerk. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond, leuk om hier te zijn.
0: Ja, we hebben afgesproken te tutoieren.
2: Ja.
0: En wat is er zo bijzonder aan deze collectie?
2: Deze collectie is verzameld in een periode dat er weinig verzamelaars het Delfts aan het verzamelen waren. Dus de meeste collecties die wij kennen in bijvoorbeeld het Rijksmuseum, in het museum in Brussel, zijn verzameld door verzamelaars vanaf de tweede helft van de 19e eeuw en gelegateerd aan die musea rond, eentje in 1911, eentje in 1916. Ja. En dat was eigenlijk pas het beginpunt voor deze meneer. Meneer de Bruin die nam een klein collectietje van zijn vader over en ging zelf door met verzamelen, maar dus een beetje in een andere tijdsgeest dan de verzamelaars voor hem.
0: Ja, en wat maakt dan wat is dan het verschil in die tijdgeest?
2: Hij kon natuurlijk andere dingen kopen, had er een ander oog voor, er was meer onderzoek gedaan. En wat het bijzondere is van deze collectie is dat de documentatie heel erg goed is. Meneer de Bruin heeft bij alles opgeschreven waar hij het heeft gekocht, wat de datum was dat het gekocht is, nog omstandigheden die daarbij waren, veilingboekjes heeft hij allemaal notities ingemaakt. En hij verzamelde meer dan alleen Delfts aardewerk, maar vooral bij het Delfts maakte hij al die aantekeningen over. Ja, dat gaf dus echt aan dat hij het zo bijzonder vond.
0: Daar zat zijn hart.
2: Dat was zijn passie.
0: Het was een importeur van scheepsmachines.
2: Ja,
0: ik vond het
2: inderdaad
0: Zo'n mooie tegenstelling van de grote scheepsmachines en dan dat delicate aardewerk.
2: Misschien juist mooi, hè, die balans in het leven.
0: Ja, heeft hij er wel zelf ook iets over geschreven, bijvoorbeeld, deze meneer de Bruin?
2: Nou ja, in zijn eigen boekjes heeft hij er natuurlijk heel veel over geschreven. Ja. Hij was met enkele academici was hij goed bevriend. Die hebben zijn stukken ook gebruikt in boeken om aan te geven wat het verhaal is van een Delfts aardewerk. Of hij zelf echt iets heeft uitgegeven, dat geloof ik niet.
0: Waren er veel kapers op de kust?
2: Nou, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Ik was er zelf ook wel eentje van, eerlijk gezegd. Maar het museum had het eerste recht van koop. En daar hebben ze gebruik van gemaakt. En dat hebben ze natuurlijk heel goed gedaan.
0: Ja, want ze hadden het al heel lang in bruikleen, hè?
2: Dat klopt. Ja, het zit al 60 jaar bij allerlei musea. Het heeft in eerste instantie gestaan in het Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Daar woonde meneer De Bruin ook. Ja. Daar was hij niet helemaal tevreden, omdat het niet allemaal op zaal stond. Dan is het naar huis Lambert van Meert gegaan in Delft. Lambert van Meert is overgegaan in 2013. Ja. Helemaal naar het Prinsenhof in Delft. En daarom is die collectie daar ook terechtgekomen.
0: Ja, de luisteraars kunnen deze collectie natuurlijk nu niet zien. Ik heb wel wat foto's gezien en wat viel mij op. Deze collectie heeft ook heel veel andere kleuren. Terwijl ik denk dat veel mensen, ikzelf misschien ook wel, bij Delft, aardewerk uit Delft, aan Delfts blauw denken.
2: Ja. Ja, de term Delfts blauw is echt een laat 19e eeuwse, vroeg 20e eeuwse term. Die wij in het vak eigenlijk helemaal niet gebruiken. Wij praten over Delfts aardewerk. Omdat er vanuit de 17e eeuw al gekleurde stukken worden gemaakt. In de 17e eeuw is dat heel zeldzaam. Er zit ook een heel mooi exemplaar hier in deze collectie.
0: Want het is heel moeilijk om te maken.
2: Ja, inderdaad. Het blauw-wit, het blauw, het kobalt bakt makkelijker. Ja. En daar heb je niet heel veel techniek voor nodig. Met kleur heb je veel meer precisie en technieken nodig. En meerdere bakgangen in veel gevallen ook.
0: Ja, want, en noem eens dan een topstuk. Beschrijf
2: een
0: dat
2: van de topstukken
0: dus.
2: die ik net al eventjes aantipte.
0: Ja, maar goed, voor de luisteraars dat ze het voor zich zien. Ja.
2: Een paar borden gemaakt bij het Moriaanshoofd. Onder Jacob Wemmers van Hoppenstein, 1680, 1685.
0: Wat is Moriaanshoofd?
2: Dat was een van de 30 fabrieken in Delft. Ja, ja. Dus tegen het einde van de 17e eeuw waren er ruim 30 fabrieken in Delft. Ja. Die aardewerk maakten. Zo was die stad begaan met het aardewerk maken. En deze twee bordjes zijn gemaakt voor de hertogen van Brunswijk en Lunenburg. De wapens staan er ook opgeschilderd op die borden. Dit zijn polychrome gekleurde borden.
0: Ja, dus met meer kleuren. Ja.
2: Met meer kleuren. En van deze maker kennen we slechts ruim 40 objecten. Waarvan de helft maar gekleurd is. Dus er zijn in de wereld maar 20 objecten van deze kunstenaar bekend.
0: En wat staat er dan op die bordjes?
2: Op deze bordjes staat een afbeelding met scènes uit het leven van paus Leo X. Waarom dat is gedaan, dat is niet helemaal duidelijk. Ze zijn eerder op een expositie geweest in 1929 in het Rijksmuseum. Van de handelarenvereniging, de kunsthandelarenvereniging in Nederland. Die hadden een expositie daar. En daar stonden deze twee bordjes, stonden ze ook met een andere omschrijving. Pas later is ontdekt dat het paus Leo X afbeeldingen zijn.
0: Ja, en dan weet je niet waarom een speciaal paus Leo X dan is. Misschien. Je zou eerder misschien een scène uit de Bijbel of zo verwachten.
2: Die zijn er ook heel veel. Er zijn ook wel Bijbelse afbeeldingen. Maar dit is dan een afbeelding die helemaal niet vaak voorkomt. Heeft iemand gezegd van dit is de afbeelding die we erop willen hebben? Waren er prenten beschikbaar? Dat is allemaal niet duidelijk.
0: Nee. En noem nog eens iets moois.
2: Wat ik zelf heel mooi vind, dat zijn een paar blauwe vazen van ongeveer 50 centimeter hoog. Gemaakt door Samuel van Eenhoorn, fabriek de Griekse A. Een van de bekendste fabrieken in Delft eigenlijk. Ja. En met de net geen 50 centimeter echt monumentale vazen uit die late 17e eeuw. Prachtig voorbeeld.
0: Ja. Kunnen we dat Delftse aardewerk eigenlijk over de hele wereld terugvinden?
2: Ja, zo langzamerhand wel. Het was natuurlijk iets voor Europa in de 17e en in de 18e eeuw. Maar zeker vanaf de tweede helft van de 19e eeuw is het de hele wereld over gegaan met allerlei collecties. En we zien nu vooral dat musea in de Verenigde Staten, musea in Australië, bij hun oude meesters, bij de schilderijen, ook de objecten willen hebben die in diezelfde periode zijn gemaakt.
0: En die misschien ook gewoon op die schilderijen zijn afgebeeld.
2: En in sommige gevallen zelfs op de schilderijen zijn afgebeeld.
0: Tenminste, ik kan me voorstellen dat er ook wel eens een stuk Delfts aardewerk op een stil leven staat.
2: Klopt, helemaal. Het is vaak niet duidelijk of het Chinees porselein is of Delfts aardewerk. In sommige gevallen weten we het dat het Delfts aardewerk is en dat maakt het dan extra bijzonder.
0: Ja, want hoe kan je dat verschil dan zien? Stel dat
2: op een schilderij is dat heel lastig.
0: Ja, wel, maar in het echt?
2: In het echt is het porselein een aardewerk. En ik vergelijk het altijd een beetje met glas en plastic. Het lijkt heel erg op elkaar, maar het zijn twee verschillende manieren van maken. En het porselein wordt pas in de vroege 18e eeuw ontdekt hier in Europa. Door Meissen
0: in
2: Dresden. Meissen porselein is natuurlijk heel bekend. Maar dat was het eerste porselein
0: van
2: in
0: al die
2: Europa.
0: Lelijke beeldjes.
2: dat zijn niet mijn woorden. Ik heb het over Delfts aardewerk. Nee, maar het Delfts aardewerk is veel ouder dan dat. Is al 50 jaar eerder echt in Schoen.
0: Ja, en wordt dat nog steeds gemaakt?
2: Ja, er zijn eigenlijk twee fabrieken die het nog steeds maken. Jorrit Heijnen, een kennis van me, echt een ondernemer die meerdere winkels heeft en Heijnen Delfsblauw heeft. En de porseleinen fles, en voor alle
0: die
2: openheid,
0: is bekend,
2: die is bekend. Daar zit ik in het bestuur van het Royal Delft Museum. Het is ook een museum om te bezoeken, echt het bezoeken waard. Wordt hard aan de weg getimmerd. En daar wordt het ook nog steeds gemaakt. En dat kan je ook zien. Er wordt geschilderd, de mallen worden gebruikt. Erg leuk om dat te zien.
0: Nou, je bent deskundige ook bij Tussen Kunst en Kitsch. Hè? Daar kunnen mensen je van kennen.
2: Ja.
0: Worden daar op die taxatiedagen nou eigenlijk ook vrachtladingen Delfts aardewerk aangedragen? Of?
2: Ja, maar vooral het late Delft, zoals wij dat noemen. En dat is het Delfts aardewerk van uit de late 19e eeuw en de 20e eeuw.
0: Ja.
2: En waar ik naar op zoek ben, is natuurlijk het 17e en 18e eeuw Delfts.
0: Want dat is echt het echt kostbare.
2: Ja, nou, het leuke is dat je als verzamelaar met 100 euro al echt een leuk 18e eeuw stukje Delfts kan kopen. Maar ja, dat zijn natuurlijk de hele zeldzame stukken, de bijzondere stukken. En helemaal, zoals in dit geval, de stukken met een geweldig verhaal en een historie. Die brengen natuurlijk heel veel geld op.
0: Ja. Wat is de heilige graal van het Delftse aardewerk?
2: Ik denk dat dat voor verschillende experts een beetje anders is. Deze Hoppesteinborden behoren absoluut tot de heilige graal. Het is
0: die van
2: zo
0: die paus,
2: ongelooflijk
0: ja?
2: zeldzaam.
0: Ja?
2: Ja, van die paus ja. Leo. In mijn geval een Vrijtomboord of een Vrijtomplakette, een schilderij geschilderd door Frederik van Vrijtom.
0: Wie is dat?
2: Frederik van Vrijtom was de bekendste aardewerkschilder in de late 17e eeuw.
0: Ja.
2: Die een enorme verfijning heeft aangebracht op zijn schilderwerk.
0: Maar dat is niet veel meer en dat kom je bijna nooit tegen.
2: Nee, nauwelijks. Zo af en toe een stukje op de markt, maar heel weinig.
0: En het is waardevast of wordt het steeds kostbaarder?
2: De belangrijke stukken zijn in de afgelopen 10 jaar verdrievoudigd in prijs ongeveer. Ja, echt veel meer waard geworden.
0: Nou is dat museum al sinds vorig jaar dicht. Wanneer kunnen we weer kijken?
2: Ja, nou ja.
0: Nu willen we kijken.
2: In 2028 zag ik in de Vereniging Rembrandt lijst staan. Dus in 2028 gaan ze weer open. En dan is deze collectie ook zeker te zien.
0: Dus we moeten nog wel even geduld hebben.
2: Even geduld hebben. Voor die tijd kunnen ze onderzoek doen hiernaar.
0: Nou, we zijn wel nieuwsgierig geworden. Dankjewel.
2: Met alle plezier.
0: Ja, Robert Aronson. Ja, en dan nog even, zoals beloofd. U krijgt van ons nog de laatste woorden van de allerlaatste zomergasten. Janine Abbering sloot zojuist hiermee af.
3: Ik wil vooral ook van al die jaren alle zomergasten bedanken die bij ons aan tafel zijn aangeschoven en hun verhaal met ons hebben gedeeld. En al die zomergasten, die hebben vanavond het laatste woord. Blijf kijken.
4: Televisie is uitgevonden om een wereld groter te maken en niet om een wereld weer terug te frommelen in de geëikte waarden die we toch al hadden. Het is uitgevonden om die werkelijkheid groter te maken. Daarvan hebben ze gedroomd.

0: Ja, dat was Hemelvalt van Typhoon. Ja. Geloof ik een keus van jou, Silan.
1: Zeker, zeker.
0: Of niet?
1: Bracht me helemaal weer terug. Ja. Dus ik woonde nog in Suriname toen dit nummer uitkwam. Meer dan 10 jaar geleden dus.
0: Ja.
1: En dat is mijn eerste kennismaking met Typhoon eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, het was echt fantastisch.
0: Jij bent zelf ook muzikant.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, verhalenverteller. Maar ik ben natuurlijk naar Nederland toe verhuisd om te studeren aan het conservatorium van Amsterdam. Alleen nu, na die 6 jaar aan het conservatorium, zie ik mezelf niet meer als één. Of nou ja, vereenzelvig ik mezelf niet meer met één discipline. Maar eigenlijk als de verhalenverteller, shapeshifter die door alles heen kan bewegen.
0: Ja, daar gaan we het nog even over hebben, over die shapeshifter.
1: Ja. Yeah.
0: Maar eerst maar eens even waarom je hier zit. De afgelopen maand heb ik namelijk elke zondag, behalve vorige week, in het oog een genomineerde van de Hebban debuutprijs gesproken.
1: Ja. Yeah.
0: En jij bent de laatste genomineerde. Silan Macrooy, genomineerd voor zijn debuutroman Mensen als Zonnen en Mensen als Manen. En het gaat over opgroeien in Suriname als je niet in het hokje van de hetero jongen past, om het even dan maar in één zinnetje samen te vatten.
1: Ja.
0: Fijn dat je er bent. Je zit hier dus als schrijver en niet als muzikant. De titel, die is meteen al wel intrigerend. Impliceert dat er twee soorten mensen zijn.
1: Mm-hmm.
0: Van de zon en van de maan.
1: Mm-hmm.
0: En jij? Wie ben jij?
1: Ik ben alles eigenlijk.
0: Oh.
1: Ik vier mijn maankant en mijn zonkant.
0: Ja.
1: En alles wat ertussen ligt. En dat is ook de opdracht die Lanny eigenlijk heeft.
0: Lanny is de hoofdpersoon van
1: de hoofdpersoon in het verhaal, ja. En Lanny groeit op in een wereld waarbij hem wordt gezegd: je bent of een echte man of geen man. Of je bent
0: dat is de Surinaamse wereld.
1: Ja, maar intussen dus eigenlijk ook gewoon. Ja, ook hier, niet intussen, maar. Dat beeld, het patriarchale beeld van man zijn, dat is aan verschillende kanten van de oceaan, is dat met golven weer belangrijk geworden. En ja, we zijn nu in een periode waarbij die mannelijkheid zo duidelijk wordt geherdefinieerd, maar mensen zijn zich ook aan het verzetten daartegen. En Lanny heeft er allemaal mee te maken. Dus hij.
0: Die gooit wel op in een maatschappij waarin het niet zo evident is dat hij ervoor uit kan komen dat hij op jongens valt. Waar hij zich langzaam steeds meer bewust van wordt.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, jij zegt, je bent eigenlijk allebei.
1: Ja.
0: Maar hoe zou het verschil tussen mensen de zonnen en de manen definiëren?
1: Ja, kijk, het is dat Lanny dus het idee heeft dat er mensen zijn die gevierd worden door de maatschappij, mensen die worden toegelachen door het leven, de zonne, die allemaal heel makkelijk eigenlijk kunnen voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij. En dan manen die dat niet zo goed kunnen, die hebben verloren en die een beetje zielig zijn.
0: Die zitten een beetje in de schaduw.
1: Die zitten een beetje in de schaduw. En hij voelt zich eigenlijk dus niet, eigenlijk alsof hij nergens bij hoort. En dat komt vooral omdat hij dat binaire beeld van mensen als of dit of dat heeft geïnternaliseerd. Want er wordt hem gezegd: hey, er is een script van mannelijkheid. Er is een script van. Er is een choreografie van mannelijkheid.
0: En hoe ziet dat eruit, die mannelijkheid?
1: Met dat er een bepaalde rol is. Dat er een bepaalde emotionele, misschien wel. Hoe zeg ik dit? Op een manier dat ik. Ik denk een bepaalde die mannelijkheid is in zijn wereld iets dat niet fluïde mag zijn.
0: Hm.
1: Het is iets dat
0: vaststaat
1: en dat eigenlijk ook heel erg eng is.
0: Hm.
1: Dus smal is. En hij, omdat dit script zo duidelijk is van mannelijkheid en die geografie zo duidelijk is, voelt hij niet alsof er ruimte is om daarvan af te wijken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het boek gaat ook over de relatie tussen twee tweelingbroers.
1: Mm-hmm.
0: De hoofdpersoon heeft het idee, en daar hebben we het weer, dat hij in de schaduw van die broer staat. Die broer is de zon.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: En hij staat een beetje in zijn schaduw.
1: Mm-hmm,
0: klopt dat?
1: Ik denk dat Lanny heel erg bezig is met inderdaad vechten tegen weer een ander soort verwachting. Want het is één ding natuurlijk om te voelen dat je anders bent.
0: Ja.
1: Maar het is een ander ding om ook te voelen dat er iemand naast je staat.
0: Ja.
1: Die op je lijkt, hetzelfde gezicht heeft. Maar die volgens Lanny's perspectief dan wel makkelijker mee kan met het script van de wereld. Zo lijkt het.
0: Zo lijkt
1: dus
0: het.
1: Hij probeert ook gewoon letterlijk in het boek zijn eigenlijk uit te zoeken wie hij dan is.
0: Ja.
1: En of hij dan mag bestaan op zijn manier, ja, zonder...
0: En op een gegeven moment, ja, als Lanny dan dus achterkomt dat hij dus op jongens valt, mm-hmm, dan gaat hij dat aan zijn broer vertellen, aan, mm-hmm, zijn tweelingbroer.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan blijkt dus dat die broer ook op jongens valt.
1: Mm-hmm.
0: En dat is eigenlijk, mm-hmm, best wel een heel moeilijk moment in het boek, volgens,
1: mm-hmm,
0: mij.
1: Mm-hmm.
0: Toch?
1: Ja, zeker.
0: Hij schrijft dan een briefje en dan zegt hij Alvan, zo heet die broer,
1: ja,
0: je moet niet schrikken, er is iets dat je niet weet over mij.
1: Mm-hmm.
0: En dan zegt dus, dan op een gegeven moment, ik doe even een klein...
1: Je staat
0: voor me met mijn briefje in je handen en je lacht. Je ogen zijn troebel, ik zie je mond bewegen, maar het duurt even voordat ik hoor wat je zegt. Ik ook. Mm-hmm. Ook. Dus die is dan, mm-hmm, helemaal blij. Maar eigenlijk is Lanny dan niet blij. Die zegt, ik zou blij moeten zijn, maar vlak achter mijn navel voel ik weer die 1000 zoemende glazenmakers. En dan zegt hij, ik heb besloten dat ik niet meer wil liggen. De waarheid is dat ik dacht... Ik sla een paar regels over, hoor. Mm-hmm. Niet mensen, mm-hmm, denken dat dit zo achter elkaar staat. De waarheid is dat ik dacht dat ik eindelijk iets had wat alleen van mij was.
1: Ja.
0: En,
1: ja,
0: dat vindt hij dus eigenlijk gewoon heel jammer. Denkt hij, heb ik eindelijk iets wat helemaal van mij is? Dan heeft mijn tweelingbroer dat ook.
1: Ja,
0: dat is dus een deceptie.
1: Ja, het is dus... ik denk dat het ook weer te maken heeft met de verwachtingen die Lanny... Eigenlijk kan Lanny dus heel moeilijk omgaan met wat dingen die verwacht worden van hem. Als het gaat om dat broederschap,
0: ja,
1: dan voelt hij dat hij bijna een soort van verplichting heeft om het tweelingschap, het broederschap te vieren.
0: Ja.
1: Terwijl het ook gewoon echt iets bijzonder ingewikkeld kan zijn. Vooral als het gaat over twee queer mensen.
0: Nou, het lijkt mij sowieso al heel erg ingewikkeld om een tweelingbroer te hebben. En, ja, er dan ook naar achter gekomen dat je al... Dat lijkt mij inderdaad best een ingewikkelde situatie.
1: Het zou mooi kunnen zijn. Maar, en het is denk ik voor sommigen... Er zijn zo verschillende queer ervaringen. Het zou mooi kunnen zijn.
0: Ja.
1: Maar het kan ook dus complex zijn.
0: Ja, die zegt dan... En zo stralende zonnebroer... bevestig, mm-hmm, je voor de zoveelste keer mijn gebrekkigheid... door simpelweg te bestaan.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
0: Dacht ik, nou... Je gaat op een gegeven moment, of jij niet, maar de persoon in je boek. Maar natuurlijk, het is ook niet zo heel raar natuurlijk dat mensen denken... ja, er zit ook heel veel van zijn eigen leven in,
1: mm-hmm,
0: toch?
1: Mm-hmm. Nou, ja en nee. Kijk, het raamwerk, de blueprint, dat is... Ik ben begonnen in de eerste 2 maanden met... Okay, hoe ga ik hier een coming-of-age memoir van maken?
0: Ja.
1: Wat zijn de significante momenten uit mijn tijdlijn?
0: Ja.
1: Maar al heel vroeg in het schrijfproces... realiseerde me dat ik niet gewoon alles wilde herbeleven. Ik wilde deze keer de regie hebben. En ik wilde kunnen bepalen wat er wel en niet gebeurde. Als antwoord op de machteloosheid die ik heb gevoeld als kind. En daarmee is het verhaal... Het is eigenlijk... Ik ben ook heel geïnspireerd door afro-surrealistische vertellers... die eigenlijk de wereld presenteren zoals je het lijkt te kennen.
0: Ja.
1: Die blijkt op onze wereld. Maar stiekem zijn er allerlei keuzes gemaakt... die je op een gegeven moment laten zien dat dingen totaal anders zijn.
0: Ja.
1: En dat je daarmee een soort van een wereld spiegelen... die lijkt op onze wereld, maar ook het verhaal is van wat er kon zijn geweest.
0: Ja.
1: En wat het verhaal van wat er misschien nog gaat komen. En een verhaal van eigenlijk een versie van mezelf... die alleen maar bestaat in dit boek eigenlijk.
0: Ja, ja. Dat snap ik. Je wil ook de lezer ook een spiegel voorhouden. Dat schrijf je, mm-hmm, in het begin.
1: Mm-hmm.
0: In het boek gaan beide broers komen in Nederland terecht.
1: Mm-hmm.
0: Waar ze toch het gevoel hebben dat ze meer zichzelf kunnen zijn. In ieder geval geldt dat voor Alvan.
1: Voor Alvan, ja. En dat is eigenlijk ook een van de dingen die ik fascinerend vind... is dat twee mensen die eigenlijk hetzelfde pad moeten bewandelen...
0: Ja.
1: Toch een compleet ander verhaal kunnen creëren, kunnen dragen. En dat is eigenlijk precies waarom ik het tweelingschap zo interessant vond om te verkennen in dit boek. Omdat er is gewoon niet één manier om goed queer te zijn, of goed man te zijn, of goed mens te zijn.
0: En wat ik ook heel mooi vond, is gewoon al de talen die je door elkaar gebruikt. Je zegt ook, ga niet alles uitleggen.
1: Nee, precies.
0: Als mensen het niet snappen, dan moeten ze het misschien maar voelen.
1: Ja, nee, omdat het eigenlijk... Ik wilde het niet behandelen als vreemde talen. Ja. Want hoe dan ook zijn die talen om ons heen. En echt al decennia lang om ons heen, weet je. Je hoort het op de straten ook, weet je.
0: Ja. Mooi boek, dankjewel. Ceylan McRoy, het winnaar van de Herman de Buutprijs, wordt komende vrijdag bekendgemaakt in Goedemorgen Nederland op NPO 1.
2: Het is 11:55.
0: De vorige week overleden Noorse koning Harald was er heel dichtbij. Alle gemeenten in Noorwegen aandoen voor een officieel bezoek. Het zijn er in totaal 357. Hij moest er nog 4 en die bezoeken stonden gepland in september en oktober. Goedenavond, Justine Marcella, koningshuisdeskundige.
3: Goedenavond.
0: Ja, ja, die koning was echt op een soort gemeentejacht, zo werd het ook genoemd in een bericht vandaag. Hij wilde al die gemeenten officieel bezoeken. Wat zegt dat over hem?
3: Ja, het was een missie voor hem. Het was een traditie. Iedereen was er ook aan gewend. Maar het was echt een levensmissie om samen met Sonja, zijn echtgenote, inderdaad het hele land aan te doen. Net niet gelukt, helaas, op 4 plaatsen na.
0: Ja, vind je het tragisch dat hij het net niet heeft gehaald? Of traag?
3: Ja, en ook weer niet, want dit is ook wel wat een monarchie is. Dus de koning is dood, leven de koning. Dat klinkt heel cru, maar zo werkt het in Noorwegen. Zeker bij Harald, die altijd heeft gezegd, ja, ik heb me verbonden aan dit ambt levenslang. Abdiceren, zoals wij dat in Nederland kennen, was ondenkbaar. Nou, nu is er een nieuwe koning en die kan juist misschien, is dat juist wel heel mooi, als hij alsnog die belofte van zijn vader en zijn moeder inwisselt. En in Noorwegen hopen ze ook eigenlijk dat Sonja, de echtgenote van Harald, dan ook daarbij aanwezig zou zijn. Wat ja, nog niet eens zo'n gek idee is. Nee. Omdat Mette Marit natuurlijk nog steeds aan het herstellen is van haar longtransplantatie.
0: Ja, maar je kan ook zeggen, hij was een beetje traag, want hij heeft 35 jaar de tijd gehad.
3: Nou ja, ik heb eventjes gekeken van hoe zit dat eigenlijk bij onze eigen koning. En dan vind ik inderdaad het in Noorwegen wel een beetje traag. We hebben weliswaar, zijn een veel kleiner land, maar qua aantal gemeentes verschillen we maar 15 gemeentes. Als ik nu zie, ik denk dat Willem-Alexander tijdens zijn koningschap alleen al 3/4 van Nederland heeft bezocht.
0: Oh, dus wij hebben eigenlijk ook een gemeentejacht in Nederland van de koning of het koningspaar.
3: Ja. Ja, alleen wij noemen het niet zo. Ik weet dat er in het paleis heel heftig met een kaart van Nederland bij wordt gehouden waar de koning of de koningin of iemand van het koninklijk huis al geweest is. Zodat niet alleen maar de Randstad aandacht krijgt en ook de regio. Willem-Alexander heeft natuurlijk ook na zijn koningschap in 2013 streekbezoeken ingelast. Hè. Hij gaat 2 keer, soms wel 3 keer per jaar uitgebreid op ontdekkingstocht in een bepaalde regio. Ja. Dat wil hij zelf heel inhoudelijk, dus echt op de inhoud. Tegelijkertijd merk ik in de praktijk dat het een soort mini-koningsdag is. Ja. Maar ook bij ons koningshuis is het echt de wens om zoveel mogelijk gemeentes, Nederlanders te ontmoeten.
0: Ja. Ja, dankjewel Justine. Marcella, tot slot. Wij zijn aan het eind gekomen van Het Oog. Morgen zit hier Chris Keijne en straks Wat blijft? Daarin de biograaf van Eddy du Perron. Naar aanleiding van de uitgave van het brievenboek van Elisabeth de Roos en Eddy du Perron dus. Het strijdperk van de liefde. Lijkt me erg leuk. Nou, dag.
4: Als ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg, laliquemuseum.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring, 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Middernacht.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag